0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Syrsky. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Oh.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
7: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland. Vandaag is het de tweede dag van de Vierdaagse.
8: Dat is twee Vierdaagse.
9: Het is dag twee van de Vierdaagse.
10: Het is dag twee voor de Vierdaagse.

0: Met Ototsi op Radio Gelderland. Dag 2 van de Vierdaagse, 108e editie. En ook met het nieuws maar even met je doornemen. Want gisteravond is het misgegaan in Nijmegen. Een jonge man is daar doodgeschoten. Het gebeurde rond 10 uur op de Graafseweg. De hoogte van de Stijn-Buistraat in de wijk Bottendaal. Omstanders die troffen hem aan op straat en zijn meteen begonnen met reanimeren. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij later overleden de avond. En de politie was vannacht nog volop bezig met onderzoek. Er is een speurhond ingezet. Even kijken. Er wordt ook nog gezocht naar camerabeelden uit de buurt. En de Stijn-Buistraat was urenlang ook afgezet. Bewoners mochten alleen onder begeleiding van agenten naar hun huis. En tot nu toe is er niemand aangehouden. Verder onderzoek wordt er dus gedaan. De Graafseweg ligt vlakbij het centrum en wordt deze week dus ook veel gebruikt door bezoekers van de Vierdaagse feesten. Of het slachtoffer daar vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Eerder op de avond ging het ook al mis in de Bloemerstraat. Dat is dan wel echt in het centrum, hè, waar een vechtpartij uitbrak tussen twee groepen jongeren. En iemand gewond raakte ook door een mes. De politie roept getuigen op om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7-3x0. Dus 0800-7-3x0. Zo, hè, nou ja, dat is nieuws over de Vierdaagse feesten. Of rondom de Vierdaagse harde nieuws. Maar over het algemeen, eigenlijk overal, is de Vierdaagse natuurlijk een hartstikke vrolijk evenement. Zonder heel veel problemen. Vooral bij de wandelaars zelf. Ja, en dat was ook vanochtend weer te horen hier op het start- en finishterrein.
1: Goedemorgen, Radio Gelderland.
2: Hallo.
1: Jullie zien eruit dat jullie het absoluut gaan halen.
2: Ja, we gaan het zeker halen. Ik de 20ste keer, zij 34ste keer. Hij de 50ste.
3: Het komt goed.
1: 50ste?
2: 5.
3: Zo oud ben ik niet.
1: Ja, er is zoveel lawaai hier, dus er staat er al gauw een nulletje achter.
3: Zeker.
2: Ik heb mijn spraakwater nog niet helemaal goed aanstaan, dus dat lukt nog niet helemaal.
1: Oh, dan ben je iedereen ziet.
2: 5, geen 50, 5.
1: Maar jij hebt hem aangestoken, of?
2: Ja, zeker. En wij zijn Nijmeegse, dus hij komt uit Eindhoven. Okay, dus, maar de groeten uit Nijmegen, iedereen, hè? Wakker worden!
1: Oké. Okay. Wacht maar op, over 5 jaar woon je in Nijmegen.
3: Nee hoor. Gaat niet gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren.
1: Hey, even, wat is jullie geheim, tot slot?
2: Het geheim is niet zeuren, gewoon doorlopen.
1: Oh ja, dat is het.
2: En genieten. We houden niet van zeurpieten, dan gaan we ergens anders staan.
1: Dankjewel, heel veel succes, hè.
3: Doei.

0: Pointer Sisters op Radio Gelderland. De Vierdaagse is aan en de Vierdaagse feest ook. En nou, zo nu en dan, dan krijg ik bericht van Linda Geerdink, die volop bezig is met de Vierdaagse feest. Dat is ook te zien bij ons op TV Gelderland. Even checken, even luisteren naar haar verslag van gisteravond.
1: Hey Joost, Linda hier. Het is nu 2 uur geweest. Ik ben net thuis van de Vierdaagse feesten, waar we de hele week verslag van doen. Enorm groot feest. Vandaag echt zoveel indrukken, weer zoveel meegemaakt, dat het wel even duurt voordat ik slaap, denk ik. Dan gaat alles nog een beetje malen en met name de muziek blijft heel erg hangen ook. Ik ben als laatste bij Justin de Wild geweest, nou dan weet je het wel, met zijn hit Cheerio. Dat is natuurlijk helemaal een oorworm. Dus ik zei tegen hem, hoe doe jij dat als je naar bed gaat? Blijft dat dan de hele tijd in je hoofd hangen? Want dat heb ik namelijk zelf altijd heel erg. En niet alleen dat, ook de mensen blijven nog heel lang bij me hangen. Maar het is ook alweer een gezellig en warm gevoel natuurlijk. Want het geeft heel veel energie deze dagen. Maar het kost natuurlijk ook een beetje energie, aangezien het korte nachten zijn. Behalve Justin hebben we natuurlijk nog meer leuke dingen gedaan vandaag. Ik heb de Stevenskerk beklommen en heb in een tuigje gestaan om hem om te upseilen. Ja, of ik dat ook gedaan heb, dat ga je zien in Linda Breekt Uit. De uitzending van 17:15 op tv vanavond. En om 16:00 op YouTube. En we hebben de proef op de som gesteld door mensen Nijmegen te laten zingen. Maar dat doen jullie natuurlijk ook op de radio. Ik ben benieuwd wat dat bij jullie oplevert. Bij ons was degene die het langste dat viel volhield, was bijna 21 seconden. Ik weet niet waar jullie op dit moment op staan. Maar dat is de recordhouder bij ons. En morgen maken we ons op voor Roze Woensdag. Altijd een hele fijne en warme dag. Een van mijn favoriete dagen eigenlijk. Misschien wel de favoriete dag. Omdat mensen dan nog liever blijer en zijn daar in Nijmegen. Iedereen in het roze. Wordt gewoon één groot feest. Maar ik moet nu echt gaan slapen, anders ben ik echt zo gesloopt morgen. Ik wens je nog een goede uitzending. En allemaal kijken naar Linda Breekt Uit.
0: Maar je bent rusten. Nog... Ja, wel rustig. Ja, Linda, dankjewel. Je bent nog verstaanbaar. Over die tijden, het spel De Langste Adem komt er straks aan na 19:00. Even checken. Wij hebben hier Jacqueline uit Friesland notabene. Die heeft tot nu toe de langste adem. 30 seconden en 48 honderdste. Ongelooflijk. 30 seconden Nijmegen geroepen. Nou, je moet daar niet nadenken. Zometeen maar eens even checken hoe het met onze alle Rick Bronkhorst is.

0: A Ticket to Ride, of A Ticket to the Vierdaagse zou je ook kunnen zeggen. Rick Bronkhorst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Elke ochtend even inchecken bij jou. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk van Radio Gelderland, want we zijn hartstikke fijne collega's. En jij loopt hem en ik hier in de studio op het start- en finishterrein. Vorig jaar liep je hem met bepakking, de 40 kilometer, met de militairen mee. Nu helemaal in je uppie. En je zat er gisteren wel even doorheen, geloof ik, hè?
1: Ja, ik vond gisteren echt niet leuk. Ik dacht, waarom ben ik hier aan begonnen? Want waar het hem vooral in zat, denk ik, heb dat gisteravond nog eens even diep over nagedacht. Dus vorig jaar, dan loop je toch met zo'n groep mee. En dan merk je toch, ondanks dat ik daar erg tegenop zag, dat het je er wel doortrekt. Je hebt aanspraak. En ook als je hebt geen zin hebt om te praten, is dat prima. En gisteren had ik helemaal geen aanspraak. En toen dacht ik, dat was wel heel erg ongezellig eigenlijk.
0: Ja.
1: Terwijl je toch... en dan ga je eens een beetje nadenken over, wat doet dit nou eigenlijk... Heeft dit wel zin? Of wat is het doel, zeg maar, wat ik hiermee wil bereiken? En vandaag gaat dat al een stuk beter. Want het was inderdaad gisteren te zien op TV Gelderland dat ik niet heel erg naar mijn zin had. En vanaf ben ik aangesproken door iemand en dan lopen we nu een hele poos mee. En dan ben je zo 12 kilometer onderweg.
0: Ja, en ook nog eens gewoon droog. En dat was vorig jaar ook wel anders, hè? We hebben een klein miezertje gehad.
1: Ja, ik weet nog dat we elkaar vorig jaar spraken. En toen was het in de stromende regen ook rond dit tijdstip ongeveer. En toen liepen we over de grote brug bij Havert. Het was echt zijknat. En nu hebben wij een heel klein beetje miezer gehad. Maar dat was echt een seconde of 10. En dit loopt wel erg lekker, deze temperatuur. En nog geen zon en geen regen. Dus dat moet eigenlijk blijven.
0: Dat is eigenlijk wel lekker, hè? Dat je gewoon een beetje die wind hebt en bewolkt. Zonnetje is altijd fijn, maar dit is precies. Gewoon de perfecte wandelweer eigenlijk.
1: Ja. Zon, maar dit loopt gewoon heerlijk. Okay. Dus als het zo blijft, dan dat tekenen we het volop.
0: En het doel voor vandaag wordt dus gewoon even net wat meer aanspraak.
1: Ja.
0: Je kan zelf exact. Ook mensen aanspreken, hè, Rick?
1: Ja, dat klopt, maar dat vind ik dan weer een beetje ongemakkelijk.
0: Oh.
1: En dan moet ik. Ja, ik heb natuurlijk ook een functie, hè? En dan verwachten mensen meteen dat er een filmpje van wordt gemaakt. Dus, ik moet eigenlijk meer een beetje uit mijn stolpje treden. Maar ik denk dat wel.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Sta je met je microfoon, met de omroep Gelderland plopkap ergens op in dit geval op het start- en finishterrein. En dan denk je, die mensen staan ook allemaal in de rij om te wandelen. Willen ze wel lastiggevallen worden?
1: Ja, exact.
0: Nee. Maar de meesten zijn echt hartstikke vol. En die zingen allemaal mee. Je ziet vanzelf, die zingen mee of die zijn vrolijk. En die zijn helemaal niet angstig voor de microfoon.
1: Nee, exact. En dat weet ik dan ook wel. En dat zeg ik dan ook al tegen mezelf. Van stel ik aan, de meeste mensen vinden dat prima. En als dat niet zo is, is het ook oké. Okay. Ja. Maar het is toch, was toch die drempel. En gisteren in combinatie met het lopen. Dat ik echt in alles dacht van, dit is wel heel erg taai. Ik ben ook vanochtend wat eerder gestart.
0: Oh.
1: Dat helpt ook wel mee. Dus we lopen nu ook wat vlotter.
0: Nou, mooi. De verbinding gaat lekker ook. Die wandelt een beetje mee, zeg maar. Met dipjes en zo, maar dat maakt niet uit. Hartstikke mooi. We zitten er live bij. En ik ga Ronnie Tober instarten met de Wandel Express. Die hebben klaarstaan. Dat is een lekker vierdaagse liedje uit 2006. En ook wel toepasselijk met de Roze Bloemstad, denk ik.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Half 7 geweest inmiddels op Radio Gelderland. En ik check even de temperaturen. In Zwolle, gemeente Oost-Gelre wel te verstaan, niet Overijssel, 14,6 en in Waddenooijen 15,6. Belangrijkste nieuws van dit moment. In Nijmegen is gisteravond een jonge man doodgeschoten. Het gebeurde rond 10 uur op de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn-Buistraat in de wijk Bottendaal. Omstanders troffen hem aan op straat en zijn meteen begonnen met reanimeren. De politie was vannacht nog volop bezig met onderzoek. Er is ook een speurhond ingezet. De Graafseweg ligt vlakbij het centrum en wordt deze week veel gebruikt voor bezoekers van de Vierdaagse feesten. En eerder op de avond ging het ook al mis in de Bloemerstraat, waar een vechtpartij uitbrak tussen twee groepen jongeren en iemand gewond raakte door een mes. De politie roept getuigen op om zich te melden. Meer nieuws vind je op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music. En in Alverna, daar zijn de eerste wandelaars al binnengekomen. Deze tweede dag van de Vierdaagse bij verslaggever Rob van der Wart. Eens even checken of die er zijn. Het nieuws hebben we namelijk al gehad. Dus Rob, ben je daar? Hallo. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Die safety car was een beetje vroeg weg, geloof ik, hè?
2: Ja, die ging al heel snel meteen verder van de weg.
1: Ja. Ja, jullie... Hij gaat heel langzaam op dit moment. Want jullie gaan echt veel harder dan ik daar net mee moest lopen. Ja. Ga je hem nog inhalen, denk je?
2: Ja, dat was lastig, denk ik. Want hij zat dus straks al 500-600 meter voor. Dus ik ben bang dat dat niet meer gaat lukken vandaag.
1: Het is maar een paar minuutjes hoor, wat jullie achterlopen.
2: Ja, nu nog een paar minuten, maar je weet niet hoe snel die dadelijk weer gaat. Dus. Ja,
1: hij gaat echt heel langzaam op dat moment.
2: Ja, dat zou fijn zijn. Ja.
3: Ik wil hem nog wel even zien als ik eerlijk ben.
1: Wat zeg je?
3: Ik wil hem nog wel even zien als ik eerlijk ben.
1: Ja, jullie willen hem nog wel even zien vandaag. En dan kun je hem weer uit het oog verliezen.
3: Zeker.
4: Jongens.
1: Ik ga jullie snel weer achterlaten, want het gaat veel te snel voor mij. Hey, doeg! Ja, dat zijn dus allemaal mensen die hier de achtervolging zijn ingezet. Die veel harder lopen dan daarnet bij die safety car. Hier staan, komen er weer twee mannen aan. Goedemorgen. Radio Gelderland. Hoe gaat het ermee?
5: Ja, goed hè.
1: Waren jullie ook de safety car uit het oog verloren vanochtend?
5: Oh, we waren iets later gestart, dus we waren weg.
1: Hij was wel weg, ja. Dan hadden jullie niet door.
5: Nee, dat maakt niet uit. We lopen ons eigen rondje, ja, dat is prima.
1: Oké. Jullie doen niet een poging om die eerste te zijn.
5: Hij was gisteren als eerste.
1: Ja, precies. Dus kijk. Hoeft niet elke dag.
5: Nee, iemand anders mag ook eerste worden.
1: Oké. Okay, ja.
5: Dat is niet mijn doel.
1: Niet je doel? Oké. Okay.
5: Wij zijn er ook voor de derde helft.
3: Ja, dat is belangrijk.
5: Wij zijn er ook voor de derde helft.
1: De derde helft? Ja, gaat hij vandaag ook nog,
5: De water aan, pilsje drinken, een beetje gezelligheid.
1: Oh ja.
5: Niet alleen maar wandelen.
1: Dit is ook geen wandelen wat jullie doen, hè. Ik vind het veel te snel gaan. Ik kijk helemaal buiten adem zo.
5: Als het een beetje meer is, staan we om 10 uur als eerste pilsje te pakken.
1: Kijk. Nou, gaan we daarvoor. Oké, jongens, succes hè.
0: En je bent nog verstaanbaar, Rob. Maakt niet uit. Klein beetje snel wandelen.

Ray Charles en Hit the Road Jack op Radio Gelderland. Zal ik maar eens eventjes het Vierdaagse weer behandelen. Berend van Straten. Na Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

0: Vierdaagse weer en de eerste lopers in Alverna bij verslaggever Rob van der Wart. Berend hoor je zo hoor van Weerplaza, maar eerst even Rob van der Wart dus daar in Alverna.
1: Ik liep gisteren ook achter jullie aan, ja. Achter die safety car. Ja. Toen was er een hele groep, nu zijn jullie maar met z'n tweetjes.
2: Ja, dan komt de safety car, die heb ik al een tijdje niet gezien, want die is bij de rolstoel, dus best snel gestart. En ze moeten eigenlijk wel 8,6, 8,7 lopen om hierbij te komen. Dus
1: jullie zijn hem, hij was al eerder weg.
2: Ja, hij was normaal snel, die Engelsman. Maar ik kon hem al niet bijhouden, maar nou ben ik erbij gekomen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat hij nou langzaam gaat. Maar nou mag je eigenlijk alweer tempo maken eigenlijk. Maar nou gaat hij maar 6,3.
1: Dus maar wat is er dan gebeurd bij de start? Die safety car is gewoon eerder weggegaan dan eerder dat jullie klaar waren.
2: Ik zat met die rolstoelers, ja, die zijn eerder weggestart, denk ik. Ik zag hem eigenlijk pas na een kilometer of zo. Dus dan ben ik eigenlijk heel snel gestart.
1: Dus nou.
2: Ja, dit is eigenlijk wel belachelijk langzaam, maar ja. Ik mag er niks van zeggen.
1: Mag er niks van zeggen. Het is geen wedstrijd, hè?
2: Ja, alles is een wedstrijd, hè?
1: Zo ziet u dat?
2: Ja, zo zie ik dat. Ja, absoluut, absoluut. Ja, voor mij is alles een wedstrijd.
1: Ja. Ja. Ik vind het eerlijk gezegd wel fijn, want gisteren moest ik echt heel hard rennen om met jullie mee te komen. Nu kan ik je bijhouden.
2: Ja, maar dit is echt niet mijn tempo. Als ik dit gewoon normaal gesproken loop, dan heb ik een gebroken been of zo. Dit is echt voor mij te langzaam.
1: Oké, nou, succes ermee. En hopelijk gaat het zo meteen iets bergaf misschien. Hè?
0: De eerste lopers in Alverna daar.
3: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Berend van Straten. Dank dat je er even op wilde wachten op die Vierdaagse wandelaars. Want die stoet gaat maar door. Hoe is het weer vandaag en ook de komende dagen richting die Via Gladiola, Berend?
4: Ja, het is vandaag best aangenaam wandelweer, hoor. Ondanks de bewolking die de hele dag wel de overhand gaat hebben. Op dit moment is het grijs in Nijmegen. En de komende uren kan hier en daar langs de route zelfs ook wat lichte motregen vallen. En het is niet heel koud, maar ook niet super warm vandaag, met temperaturen die uiteindelijk op gaan lopen naar een graad of 20 op de meeste plekken. Maar voor zo'n wandeleditie is dat natuurlijk best wel aangenaam. Het staat ook echt wel stevig wind uit het noordwesten. Dus die kan het zeker in de open gebieden wel een stukje frisser laten aanvoelen dan wat het daadwerkelijk is. Vanaf morgen, dan gaan we de zon weer wat vaker zien. Morgen stijgt de temperatuur ook weer wat verder naar zo'n 22 graden in de omgeving van Nijmegen. En is het eigenlijk gewoon ideaal wandelweer. En tijdens de laatste dag van de Vierdaagse op de Via Gladiola, dat wordt ook de warmste dag. Met temperaturen die zo opgelopen naar 24 graden. Lokaal misschien wel een zomers 25 graden. En ook dan schijnt de zon geregeld. Dus als die wandelaars gaan finishen vrijdag, dan ziet het er ook gewoon heerlijk uit. Misschien net iets aan de warme kant. Maar goed, ik denk niet dat ze heel veel te klagen hebben. Want het is deze dagen gewoon eigenlijk ideaal weer om te wandelen.
0: Oké, dankjewel Berend. En dat geldt ook voor al die wandelaars die dus nu al in Alverna zijn aanbeland. Ja, daar is Rob van der Wart. Rob, goeiedag.
5: Goeiedag.
0: Ja, de safety car heb je al gezien. En hoe is het daar?
5: Hallo. Nou ja, het is inmiddels een stuk drukker dan toen met die safety car. Er lopen hier heel veel wandelaars langs. En ja, heel veel roze ook. Maar ook langs de kant is heel veel roze. Ik sta hier in een voortuin van een woonhuis, de Pionier. En als het goed is, loop ik nu even... Pardon, ja, mag ik even erbij? Want dit is de gastvrouw. U heeft nog hier een feestje in de voortuin.
6: Ja, zeker weten. We moeten voor de lopers elk jaar weer even iets leuks van maken. Ja,
5: ik wil even een beschrijving doen. Er staat hier een grote roze parasol en nog een grote feesttent. Er staan een stuk of 100 mensen hier in de voortuin. En een koffiekan. Er staat zo meteen een barbecue aan, geloof ik.
6: Ja, we gaan eieren bakken.
5: Eieren bakken?
6: Eieren bakken, ja.
5: En dan in de voortuin, helemaal in de voortuin. Daar dacht ik even, daar is iets misgegaan met de tuinslang. Maar wat is dat?
6: Nee, dan hebben wij voor de lopers dat ze daar water kunnen tappen. Dus want het schijnt dat onderweg nogal weinig waterpunten zijn. Dus wij dachten van nou, dan maken we hier iets zodat ze hier de bidons kunnen vullen.
5: Ja. En, ik kijk even naast je, want er wordt hier ook bier gedronken. Het is een beetje vroeg of niet? Hij zegt dan. Maar er wordt hier wel wat gedronken.
6: Ja, dat klopt. Maar ja, dat hoort er ook bij, hè. Dat is ook feesten.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Maar of dat het wat vroeg is, dat maakt niet uit.
6: Nee. Half zes staan we hier. voor de eerste lopers al, dus ja.
5: En waarom doe je dit? Waarom vind je dit zo leuk?
6: Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch evenement. En ja, een beetje Alverna op de kaart zetten. Hè? Dus ja, vandaar.
5: Ja, is daar behoefte aan om Alverna een beetje op de kaart te zetten?
6: Nee, maar het is toch leuk. Gewoon gezellig. En we vinden het leuk dat hij voor de deur langskomt. Dus daar moet je toch een feestje van maken. Vieren wat er te vieren is, toch?
5: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Het ziet er ook heel gezellig uit hier. Ja. Ik ga eens even kijken of ik nog wat wandelaars kan zien of dat die al aan het water tappen zijn. Want dat zijn ze hier inderdaad. Hey, dat is handig hè, hier een watertapje.
7: Ja, heel fijn. Ja. Oh, hallo.
5: Hallo. Ja. Hoe gaat het met het wandelen vandaag?
7: Ja, dat gaat best goed eigenlijk. Ik dacht gistermiddag echt, hoe ben ik eraan toe? Maar inmiddels voel ik me helemaal mannetje. Dus vol moeder voorwaarts.
5: Ja. Nou, de fles is weer vol. En deze bijdrage is ook al vol. Dus ik zou zeggen, weer terug naar Nijmegen, jongens.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we pakken wij hem hier weer over met nog een mooi plaatje van U2. Street of Dreams. En dan denderen wij ook maar door.

0: plannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Schrik je wel een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
4: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
2: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Joost Brouwer.

0: Cyndi Lauper en The Girls Just Wanna Have Fun. En het is ook een en al plezier natuurlijk. Hier met de Vierdaagse, waar we bij zijn. De tweede dag, de 30 kilometer wandelaars, die staan te trappelen op het start- en finishterrein. En er zijn ook al van die mensen die wachten even de drukte af en gaan dan achter de grote groep aan. Meneer Radio Gelderland, ik zag u een beetje meeklappen, maar u staat nog niet in de rij. Even wat rustiger aan.
1: Ja, even wachten tot mijn wandelmaatjes er zijn en dan gaan we langzaamaan aansluiten. Het heeft ook geen zin, het gaat er niet sneller van. Nee. Dus gewoon relaxed. Het is vakantie, hè?
0: Dat is de tip voor mensen die een beetje zeuren over die opstommingen.
1: Ja, je kan je er heel druk over maken, maar ze gaan er niet van oplossen. Dus je kan het beter nemen zoals het komt en het positieve bekijken. Ik heb tot 5 uur betaald vandaag. Laten we het maximale eruit halen.
0: Oké, succes vandaag.
1: Ja, dank u wel. Tot morgen.
0: Nou, tot morgen. Nou ja, daar gaat u van uit. Hè. Ja. Zo ziet het er wel uit. Lekker fris, vrolijk.
1: Ja, ik ben wel opgewekt. Ja. Fysiek gaat het goed. En het blijft altijd een beetje een mentaal spelletje ook onderweg. Hè. Je hebt allemaal je momentjes. Maar dat komt wel goed.
0: En waar was gisteren het mentale momentje dan?
1: Nou, gisteren had ik hem even niet. Want gisteren was ik jarig. Werd ik 50. Dus
0: ook gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel. Dus gisteren was een topdag. Maar op de saaie stukken, dan als je moe wordt en je toch wat pijntjes hier en daar voelt, ja, dan is het soms wat lastiger. Maar dan is het juist de kunst om dat weer positief te keren.
0: Ja, want de zon kwam er gistermiddag toch maar even bij, hè? En dat is dan even doorbijt.
1: Ja, dat was op zich wel. Dat maakt het natuurlijk soms wat lastiger. Maar goed voor jezelf blijven zorgen, goed op jezelf blijven letten en op de mensen waarmee je loopt. Voldoende drinken, op tijd eten, op tijd rusten. Maar goed, ik loop hem nu voor de 9e keer. Dus ja, je weet ook wel een beetje wat je kan verwachten en hoe je zelf reageert in de bepaalde situaties. Als het vandaag gaat regenen, bij wijze van spreken, moet je andere dingen doen en andere dingen prioriteit geven dan als de zon heel fel schijnt of dat het wisselvallig weer is. Maar dat is een ervaring.
0: Ja, en een warm onthaal vandaag straks, hè, in Nijmegen.
1: Ja, fantastisch. Ik denk dat de woensdag wel een van de meest sfeervolle dagen is, samen met de vrijdag natuurlijk. Maar de woensdag maakt dat wel speciaal, ja.
0: Dank u wel, succes.
1: Ja, dank u wel, u ook.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: En van Billy Stewart op Radio Gelderland naar de Nederpop All-Stars met onze eigen Gelderse Colin Hoeven bijvoorbeeld. Blijf je nog even hier?

0: Bekend van de Nederpopcovers van het Goede Doel bijvoorbeeld. En nu een eigen liedje, de Nederpop All Stars, hier op Radio Gelderland. En ook Peter Fransen. Goeiedag, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dank
0: je. Ja, jij bent er ook bij. En met je zoon loop je de tweede dag begonnen. En hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed. Morgen een klein beetje stram, maar loopt hij er wel weer uit.
0: Een beetje stram, oké. En ja. Blijf jij nog even hier? Het werd gezongen door de Nederpop Alsters. Blijf even bij me. En jij gaat ook niet van je zoon weg, denk ik, hè? Jullie blijven bij elkaar lopen.
1: Nee, we blijven bij elkaar. Samen uit, samen thuis.
0: Samen uit, samen thuis en dan sleep je elkaar er doorheen. En het gaat allemaal lekker. Dus geen pijntjes, dingetjes. Of zit er altijd wel mentaal even iets of zo dat het niet gaat?
1: Ja, een pijntje her en der, dat hoort erbij, zeggen ze. Dus,
0: ja.
1: Maar niks waar we niet doorheen komen.
0: Oké. En waar ben je nu aan het wandelen, als ik vraag maar?
1: We lopen net Wijchen Zuid uit, richting Ballengooi.
0: Ah.
1: Dus dan hebben we Ballengooi en dan de dijk naar Nefstrik. En dan zo weer terug naar Wijchen.
0: Oké, nou, dan, dan zit het er alweer bijna op, die twee. Dat gaat zo snel ook, hè?
1: Dan gaat het hard, hè, ja.
0: Maar tot nu toe geen spijt dat je die tickets op Radio Gelderland hebt gewonnen voor de Vierdaags.
1: Zeker niet, nee. Okay, ik ben er erg blij mee.
0: Nou, heel fijn. Geniet ervan en dan checken we morgen ook gewoon weer even in, hè?
1: Komt helemaal goed, dan horen we morgen weer.
0: Oké. Nou ja, dat was het weggeven van de tickets natuurlijk. En we hebben ook een spelletje deze week.

Want wie heeft de langste adem? Wil jij je laten horen dat je lekker lang kan doorzingen? Kan je een noot oprekken tot ja, astronomische lengte? Kan je even aanmelden nu via de Omroep Gelderland app om mee te doen. Ook deze ochtend weer. Of in andere uren op Radio Gelderland vandaag. Via radio@gld.nl. En dan kan je een poging doen door dus heel lang Nijmegen te zingen. En dat hebben al heel veel mensen gedaan.

0: Zo, dat is echt lang. Ja, dat is meer dan 30 seconden was dat volgens mij. Willy, die kan er ook wat van. Zijn even wat voorbeelden, hè? Dan heb je een idee hoe dat dan gaat en hoe dat klinkt. Die is wat lager in de stem. Willy is wat lager in de stem. Ja. Ingrid hadden we al gehad, begin van de week.
1: Nijmegen.
0: Twintig seconden volgens mij. En Dineke.

Nou, zo gaat het dus. Kan jij dat beter of langer laat van je horen via de Omroep Gelderland app om kans te maken op dat straatnaambord van Nijmegen van de ANWB. En ook een meet and greet met Gelderse artiesten. Onder meer Sieneke en Rutger van Barneveld. Dat wil je niet.

0: Roxy Music, de tweede dag van de Vierdaagse. En ook de dag van Wiegen. En als we daar Elsie niet hebben, want die is er al heel vroeg aanbeland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Ja, ik sta midden in het gezellige Wiegen. En ja, het bruist hier wel van de sfeer. We gaan zo meteen wat wandelaars interviewen. De eerste militairen die lopen al flink door. En ja, tweede dag alweer. En gisteren was mijn eerste dag, Joost. En ik ging een beetje nadenken van, wat moet je nou doen? Wat is in het belang van de wandelaars? En ik heb drie dingen bedacht vanochtend in de auto toen ik naar Wiegen reed. Het belangrijkste is blijven aanmoedigen. En die rol neem ik zelf ook heel serieus. Bijvoorbeeld, er komen nu twee mensen aan en dan schreeuw je gewoon, lekker bezig, lekker bezig. En ja, dat motiveert gewoon en het gelijk een glimlach op de gezicht. Blijf uit hun weg. Als je ergens op de route loopt, je wordt gewoon aan de kant gebeukt. En dat is helemaal oké. Dat is de enige, dit is de enige plek dat ik daar genoegen mee neem. Intussen zijn mensen hier lekker aan het opbouwen aan de rand. En nummer drie, snacks. Snacks, blijf snacks uitdelen. Want ja, ze verbruiken hier 3000 calorieën, zoveel duizend stappen. Lekker bezig! En zo heb ik allemaal dingen bedacht waarvan ik denk, oké, dit is allemaal in het voordeel van de wandelaars. En ik moedig ze hier aan. En er staan hier meer mensen die mensen staan aan te moedigen. Want u staat hier voor de 20ste keer.
2: 20ste keer, ja.
1: Want
2: ja.
1: Wat deelt u hier uit? Want u heeft een megatent opgebouwd hier aan de rotonde.
2: Ja, ja, ik heb al jarenlang een gasthal hier staan en soep. En ik maak dus kippensoep en tomatensoep voor lopers die wij kennen uit het dorp, Spankeren. Maar ook andere mensen, vrienden en kennissen. En vooral mijn vrouw en mijn kleinzoon dit jaar, die loopt voor het eerst mee. Dus dat doen we al 20 jaar.
1: En dat bevalt goed? En
2: dat bevalt goed, ja. Ik vind het fantastisch. Meelopen zou ik niet willen, maar hier staan vind ik leuk.
1: Ja, ja. Maar u heeft ook een hele belangrijke taak. En dan ga ik verder, want er zitten hier twee dames helemaal in het roze. Helemaal mooi verkleed. Ja. Want wie komen jullie hier aanmoedigen vandaag?
3: Oh, een broer, neefje, die voor het eerst loopt. 11 jaar is hij en die loopt voor het eerst.
1: Zo.
3: Mijn schoonzus, een grote neef, ja, heel veel.
1: En wat is het allerbelangrijkste wat je moet doen als je hier aan de zijlijn staat?
4: Enthousiast zijn, juichen, vrolijk zijn, mensen opvrolijken die het zwaar hebben.
1: Aanmoedigen,
4: en
1: ja.
4: Aanmoedigen, gewoon sfeer meebrengen.
1: Ja, ja. Daar doen we het voor. Nou, de sfeer zit er hier goed in. En er komt weer een clubje militairen aanlopen. En dan doen we, zoals ik al zei, Joost, lekker bezig. Yay!
0: Met,
1: goedemorgen!
0: Goedemorgen!

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: De prijsfavoriet.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Wie heeft de langste adem tijdens de Vierdaagse? Nou, misschien wel de kandidaat die we zo direct eventjes in de uitzending halen. De temperaturen, even checken hoe het daarmee zit. Nou, echte wandeltemperaturen. Nou ja, in Nijmegen zelf 15,8 en in Loenen 14,5 graden op dit moment. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws. Een man is overleden na een schietincident in Nijmegen gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feest. De politie heeft iemand aangehouden en als verdachte aangemerkt. Dat is inmiddels bekendgemaakt. En er wordt verder onderzoek gedaan, uiteraard. En honderden dode vissen die zijn gevonden in een van de vele plassen die het Natura 2000-gebied het Munnikenlandrijk is. Op de oppervlakte waar de vissen drijven is een groen-grijs laagje te zien. Blauwalg, en volgens Staatsbosbeheer is dat de reden voor de vissterfte. Wil je nou meer nieuws lezen en ook volgen over de Vierdaagse? gld.nl of de Omroep Gelderland.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.

Ah, een beetje ingehouden, maar dat is ook een lange adem, hè? Bill Withers. A lovely day. Nou, die kunnen we niet mee laten doen met het spelletje. Maar Jeffrey wel, die zit er helemaal klaar voor. Hij had het ook al ingestuurd via de app. Jeffrey Nakken wil graag ook meedoen met het spel De Langste Adem. Hij moet dan wel 30 seconden en 48 honderdste overtreffen. Komt niet, Jeffrey.

Even kijken, wat hebben wij genoteerd? 12 seconden en 6. 12,6 volgens mij heb ik hier, ja. 12,67. Nou ja, we kijken nog even na. Maar net onder de 13 seconden. Je komt in de ranking terecht. En dankjewel in ieder geval voor het meespelen. Om kans te maken op dat straatnaambord, hè.

0: Lekker doorstappen met Alex Warren en Fever Dream op Radio Gelderland met de Vierdaagse. En Rob van der Wart is in Alverna de hele ochtend. En daar is het lekker sfeerproeven. Goedemorgen, Rob. Hoi.
1: Ja, Joost, ik heb hier naast me iemand staan. Dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Want Rick, jij hebt ooit kaartjes gewonnen voor de Vierdaagse bij Omroep Gelderland. Hoe ging dat toen?
2: Ja, ik werd helemaal verrast van mijn werk. Ja, ik had me daarvoor ingeschreven. Omdat ik vorig jaar de marathon heb gerend. Daardoor mijn Vierdaagse ticket heb verkocht. En dit jaar niet gelukt om in de ronde Vierdaagse tickets te krijgen. En uiteindelijk toch nog gelukt middels een winactie. Ja.
1: Dus nu ben je hem aan het lopen dankzij Omroep Gelderland.
2: Dankzij Omroep Gelderland.
1: Ja, dat wil ik graag even horen.
2: Zeker alle credits naar jullie.
1: Ja. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het is niet altijd even makkelijk natuurlijk.
2: Nee, het is zeker pittig, maar ik moet zeggen dat het nog goed gaat. Ja, de voeten doen het goed, de benen doen het goed. Het valt me nog alles mee.
1: Ik inspecteer ze eventjes hier. Ja, die benen die zien er nog goed en strak uit. Ja. Je hebt ook een mooie roze tint op je t-shirt. En aan je rugzak.
2: Ja, zeker. Ja,
1: loop je alleen of zijn er nog meer mensen?
2: Nee, ik loop vandaag met vier vrienden. Linda, ja, twee Linda.
1: Oh ja, dan wordt hij nu heel enthousiast naar me gezwaaid. Hallo. Luc, jij bent Luc?
3: Nee, Luc is die vriend hier naast me.
1: Ik ben Luc, En jij staat op een t-shirt hier, dus zie ik dus ook.
4: Ik heb een jarig, ja.
1: Jij bent vandaag jarig?
4: Ja, ik ben jarig.
1: Dus het is eigenlijk dubbel feest hier. We hebben een prijswinnaar en een verjaardagje op.
4: Ja. Zeker, ja.
1: Hoe is dat om op de Vierdaagse je verjaardag te hebben? Heb je wel cadeautjes gekregen en zo?
4: Ja, een t-shirt.
1: Ja?
4: En ik ga met mijn vriendin zweefvliegen.
1: Je gaat met je vriendin?
4: Zweefvliegen.
1: Zweefvliegen. Jouw vriendin heeft jou een... dat is ook wel een avonturier. En nou loop ik even naar de vriendin toe. Hallo, hoe was dat? Jij dacht, ik ga even een leuk cadeautje uitzoeken voor Luc.
5: Ja, inderdaad. Ja. En dat moet natuurlijk wel een beetje origineel zijn. Dus vandaar de t-shirt.
1: Dus jullie lopen nu de Vierdaagse. En dan gaan jullie... Wanneer gaan jullie vliegen?
5: Pas in oktober. Dus dat doe ik nog eventjes.
1: Oké. Nou, toch weer even terug naar Rick. Want jij bent hier toch de prijswinnaar geweest.
2: Ja.
1: Hoe ga je die laatste dagen door?
2: Doorzetten. Gewoon genieten. Ik denk dat het meeste helpt. Het is zo gezellig langs de weg.
1: Kon je nog wel een beetje trainen? Want je hebt natuurlijk vrij laat die kaartjes gekregen.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik best nog wel wat heb kunnen trainen. Het was wel heel last minute allemaal, maar het is goed gekomen.
1: Ja, dat moet nog blijken.
2: Dat zien we vrijdag pas. Hè?
1: Ja. Nou, we gaan spreken we af dat we vrijdag je weer even spreken. En anders nog een keer onderweg. Hartstikke leuk om zo even met je te spreken.
2: Helemaal goed.
1: Zie je, het is hier dus ontzettend gezellig. En we zitten dus ook gewoon prijswinnaars van Omroep Gelderland tussen. Dus terug naar jou, Joost.
0: Ja, net zoals

0: De familie Fransen, hè? Kevin en Peter Fransen, die we ook elke dag even inchecken hier. Allemaal winnaars van die Vierdaagse tickets. En ook wat regendruppels inmiddels daar bij Alverna. Hey, dat is een mooi bruggetje naar Berend van Straten van Weerplaatsen. Want ja, hier en daar heeft het gemiezerd in de regio. En hoe gaat zich dat vandaag en de komende dagen ontwikkelen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, die miser is alleen voor vandaag weggelegd. Maar die bewolking is wel hardnekkig. En hier en daar kan dus langs de route af en toe een spatje motregen vallen. Dat blijft eigenlijk ook de hele ochtend en een groot gedeelte van de middag het geval. En het is enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar met temperaturen zo op dit moment rond de graad of 15. En vanmiddag wordt het niet veel warmer dan 19 of 20 graden in de omgeving van Nijmegen. En daarbij staat ook wel een stevige wind uit het noordwesten. Vanavond, als iedereen al gefinished is, dan gaat het wolkendek wel openbreken. Kunnen we de zon nog een tijdje zien. En vannacht krijgen we dan te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 13 in de omgeving van Nijmegen. En morgen, tijdens de derde dag van het wandel-event, is het best wel aangenaam wandelweer, hoor. Want we zien de zon weer wat vaker, maar er trekken ook wat wolkenvelden over de omgeving. En de temperatuur valt ietsje hoger uit met zo'n 22 graden op de meeste plekken. Ja.
0: Dankjewel, Berend. We zijn weer bijgepraat over het weer. En even checken hoe het zit, want Rob van der Wart hadden we natuurlijk vanuit Alverna. En daar vlakbij hebben we Elsin in Wiegen, Elsin. Feest bij jou volgens mij. Al die dijenkletsers komen weer voorbij. Elsin, je bent op de radio. Ik weet niet of je het weet, maar.
2: Hi. Het is flink muziek hier. En ik hoorde net de weerman zeggen motregen, maar ik kan bevestigen dat dit geen motregen is, want het regent flink in Wiegen. En wij moesten even met al onze spullen schuilen en iedereen is even ook onder de tenten gaan schuilen hier. En hallo, dat is wel even jammer, zeg maar. Maar ook hier komen we wel doorheen, want tempo zit er nog steeds goed in. Ik ga even deze meneer wat vragen. Gaat het goed met het...
3: Ja hoor, het gaat heel goed.
2: Hoe voelt u zich?
3: Nou ja, gewoon frisse fruitig. Gewoon doorlopen. De ene voet veranderen.
2: Ja, en lekker fris met het regentje erbij.
3: Ja toch.
2: Want zijn we hierop voorbereid?
3: Voorbereid zoals kan. Toch, dat weten we nooit. Een jasje mee, maar goed. Gaat weer naast je opje. Dus gewoon lekker doorgaan, toch?
2: Helemaal geaccepteerd.
3: Ja, daarom. Gewoon doorgaan.
2: En hoeveel heb jij nou hiervoor getraind?
3: Niet veel.
2: Nee?
3: Nee.
2: Maar hoe kan het dan dat je dit aandurft?
3: Ja, gewoon doen. Toch?
2: Vind ik wel bijzonder dat ik het zo vaak hoor. Dat iedereen zegt, gewoon doen, niet nadenken. En even high five van de kinderen erbij.
3: Jazeker, ook gebeuren. Hè? Leuk toch, al die kindertjes?
2: Ja.
3: Ja, daarom.
2: Nou, top. Ik kan je niet meer bijhouden. Dus ik... Dankjewel. Nou, Joost, het... ondanks regen is het hier nog steeds gezellig. Dus... hier zit het er allemaal wel goed in.
0: Ah, een beetje verkoeling kan geen kwaad, toch? Na al die hitte die we gehad hebben hier in de regio. Phil Collins kan ook nooit kwaad vinden. Too Hard op Radio Gelderland.

doet het samen. En natuurlijk uiteindelijk doe je individueel elke woord opstaan en dergelijke. Maar je doet het wel met z'n allen. En dat maakt de Vierdaagse, vind ik, ook altijd zo mooi. Dat er heel weinig problemen zijn. Mensen gaan heel erg met elkaar de samenhorigheid aan. En zo zou het eigenlijk ook hier moeten zijn en ook in de wereld moeten zijn. Als we dat zouden kunnen doen, dan zou ik elke dag willen lopen om dat zeg maar te kunnen bewerkstelligen met z'n allen.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Libri-Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Ampingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
9: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
8: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
10: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
11: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
8: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Betaal jij niet te veel voor energie?
0: Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: De Vierdaagse.
23: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
24: De regenjas gaat aan, of wat is het, een poncho?
25: Ja.
26: Ja.
24: Want mag niet naar worden?
25: Nee, dan worden we veel te koud. Ja. En vorig jaar heb ik het meegemaakt, bijna een hele dag regen. Nou, daar word je niet vrolijk van.
24: Dus ja, daar gaat hij om. Het is een soort plastic zakje.
25: Het is echt gewoon waardeloze klote ding.
24: Hier, jij hebt er ook eentje.
25: Ja, roze.
24: Een roze, ja, dat is meer in de stijl, hè?
25: Dat is leuk, hè?
24: Ja. Maar ja, straks is het weer over. Maar het begint nu toch wel echt te hard te regenen.
25: Nee,
24: Nou, ik ga eens even kijken. Want hier gaan ook de paraplu's omhoog. Dat is natuurlijk ook even wat anders. Oh, mevrouw.
27: Ja?
24: Het regent.
27: Heerlijk.
24: Oh, u vindt het lekker?
27: Ja, hoor.
24: Ja?
27: Ja, zeker.
24: Oh. Helemaal geen regenjasje aan?
27: Nee,
24: of,
27: niet eens bij me.
24: Niet eens bij me. Nee, u loopt hier gewoon in uw t-shirt.
27: Ja.
24: Straks wordt het nog koud rijden.
27: Nee, het is helemaal goed zo.
24: Oké. Doei, doeg. Ja, zo zie je Joost. Hier gaan dus ook overal de paraplu's. Ik zit hier langs de kant. Ja. Er zitten een aantal mensen die steken in één keer die paraplu omhoog. Want ja,
25: als worden we nat, hè?
24: Ja, dat is niet de bedoeling.
25: Niet de bedoeling,
24: hè? Het moet wel gezellig blijven.
25: Waarom? Maar we houden het toch gezellig?
24: Ja, het ziet er hier heel gezellig uit. Ik blijf hier nog wel even staan, hoor.
25: Wel gezellig. Nou,
24: Sta ik ook droog. Joost, ik sta hier nog even lekker onder de paraplu. Jullie in Nijmegen hebben het geloof ik nog wel droog. Maar ja, wie weet gaat het daar zo meteen ook los.
25: Ja, wij krijgen zo het zonnetje weer. Het
24: zonnetje komt hier ook nog wel.
28: Niet te hopen voor de mensen.
24: Nee, dat is niet fijn voor de mensen. Nee, nou, ik blijf hier nog even staan. En tot de volgende.
29: Ja, pas op, paraplu's kunnen zo een wapen.

0: Lekker in het oog met die Rhythmix. There Must Be an Angel. Tot en met de finale, van de start tot de finish. En ook met het aanmoedigen van wandelaars. Dat wordt altijd goed gedaan hier op het start- en finishterrein. En dat mag met internationale allure.
1: Hier wordt iedereen lekker aangemoedigd, zie ik.
2: Hoi, ik spreek Engels.
1: Ja.
2: So I don't speak Dutch.
1: How is it going?
2: Yeah, it's going good. I've tried to whistle very hard. And I got told it was quite annoying. But it's very nice to see everyone come out and to make an effort. It's very sweet. Yeah. And it's lovely. Okay. I've had a lovely time.
1: And it's now hands up for the walkers this month.
2: Yes, everyone's doing great. Keep going. Vamos. Yeah.
1: Okay. And that's
2: my friend.
1: Your friend. Okay. He's Dutch.
2: Yes. Yes, he will be able to speak Dutch. I'm so sorry. I can't say any Dutch. I can say.
1: What do you think of Nijmegen this week?
2: Oh, I love it. We don't have anything like this in the UK. We don't have this kind of culture. We have one day of drinking, and then I come over here and we have 5 days of drinking. It's great. Yeah. It's very kind. Okay. It's very sweet. Everyone's lovely. I have a great time. I love coming to the Netherlands. It's great.
1: You have another great event, Glastonbury.
2: Yes.
1: That's not a walk.
2: Last year, Glastonbury. But if you think about Nijmegen, it's all spread out. But in Glastonbury, it's all condensed. Okay. So actually, if you think about it, Glastonbury is similar to Nijmegen. Yeah. Okay. Thank you.
1: Have a good day.
2: And then that's Tim.
1: Hey, gaat goed, hè?
3: Ja.
1: Handjes geven?
3: Ja, het is wel heel gezellig. Ja. Ik heb denk ik 600 keer succes, veel plezier gezegd. Maar het is gewoon best wel leuk, toch? Ja, het is gezellig.
1: We moeten even aan de kant voor de lopers. Ja. Maar jij neemt je Engelse vriendin mee in het feesthuis.
3: Ja.
1: Ik vind ze hartstikke leuk, heb ik net aan haar gevraagd.
3: Het gaat er best wel goed af. Ja, ik moet eerlijk zeggen, zeg maar, kijk, het in het Nederlands veel plezier zeggen is gewoon een stapje te veel. Maar lopers succes wensen gaat gewoon best
1: kan
3: goed.
1: Kan ze toch wel? Veel plezier?
2: Sorry, can you translate?
1: Veel plezier, zeg het eens. Veel plezier.
2: Veel plezier?
1: Hé, hey, goed. Hé, hey, succes hè. Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Dank je wel, werkzaam.
1: Yo.

0: Uit het finishterrein in Nijmegen hoor je Zoekmachine en Madonna op de radio. Maar daar waar Elsin is, nou is het met bak uit de lucht gevangen. Ja. Poncho's en nog eens poncho's bij jou in Wijchen.
1: Ja, de poncho's die gingen er inderdaad even uit. En ik ben even benieuwd, wat zijn nou de voorkeuren van wandelaars met zulke regenachtige weer? Waar kiezen ze nou voor? Ik heb hier twee heren, we lopen samen even een stukje. En de een die loopt hem al voor de 9e keer en de ander voor de 1e keer. En ik hoorde al, ik vroeg al, sleep je de ander er dan makkelijk doorheen?
2: Nou,
1: hij zoekt het maar uit.
2: Hij zoekt het maar lekker uit.
1: Hè? Dat zei hij, ja. Maar even een vraagje. Wat is jullie voorkeur? Hebben jullie liever zon of regen?
2: Zon. Dan ga ik voor zon.
3: Ja, ik ga voor de zon.
1: En hebben jullie liever een regenjas of een poncho?
2: Regenjas.
3: Een poncho.
1: Oké, interessant. En als het keihard regent, dat was net natuurlijk, gaan jullie liever doorlopen of gaan jullie even lekker schuilen?
2: Ik trek mijn jas aan. En schuilen dus.
3: Ja, wij lopen gewoon door, hè.
1: En dan heb ik nog een vraag. Hebben jullie liever natte sokken of een lege bidon?
2: Lege bidon.
3: En natte sokken.
1: Oké. En nog een vraag. Nooit meer lopen met regen of nooit meer blaren?
2: Nooit meer lopen met regen.
3: Nooit meer lopen met regen.
1: Oké. Dus de toon is gezet hier. We lopen lekker door. Gelukkig regent het even niet meer. Maar wel interessant om te horen dat er verschillen zijn.
0: Ja, zeker. Dankjewel voor dit dilemma weer van de dag. Het begint zo'n dagelijks dingetje te worden, Elsin.
1: Ja, ik vind het wel leuk om die verschillen even te horen.
0: Morgen weer. Komt goed.
1: Joejoe.
0: Sam Jij op de radio.

0: Alvin Bishop op Radio Gelderland en ook nog San Jeu natuurlijk. Straks even inchecken bij René Nederhof van Ik Wil Opvallen. Die groep die al jaren meedoet aan de Vierdaags. En nu praat je bij op het laatste nieuws.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie, vandamwonen.nl.
2: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Nee, nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Dit is Radio Gelderland. Het is 8:30 geweest. In Oosterhuizen, meet Apeldoorn, 15,2 graden. En in Beek 16,3. Daar is de Vierdaagse op dit moment nu niet aan de gang. Wel in Alverna en Wijchen bijvoorbeeld. Ik krijg ook nog bericht vanuit Uggelen in de app dat daar de zon doorkomt. Ja, dat is ook het geval hier in Nijmegen bij het start- en finishterrein. Alleen rondom Wijchen hadden toch wat regen te pakken. Dus veel paraplu's en poncho's daar nu bij de wandelaars. Een greep uit het Gelders Nieuws. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, maakt zich zorgen over geweld en drugsgebruik tijdens de Vierdaagse feesten. Nou, zaterdag zijn al 4 minderjarigen en een 19-jarige aangehouden voor het mishandelen van een tienermeisje. En een man is overleden na een schietincident. Dat gebeurde gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten. De politie heeft iemand aangehouden en als verdachte aangemerkt. Dat is inmiddels bekendgemaakt. En er wordt daar verder natuurlijk nog onderzoek gedaan.
9: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
18: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: Van stad naar stad en van dorp naar dorp en van gerucht naar gerucht. De Vierdaagse van Nijmegen.
1: Ja, heel gezellig zo. En we blijven een beetje soepel, hè? Dat is natuurlijk helemaal voor ons goed, voor onze potjes.
2: Ja, en een beetje niet stilstaan, want dat is toch een beetje lastig bij het wandelen.
1: Ja, nou, we maken overal een feestje van. Dat hoort erbij, hè?
3: Precies.
1: Ja.
2: Een feestje om over te steken. En die verkeersregelaars die dansen dus ook gewoon mee. We staan nu bijna bij de auto's. Nu wordt er geblazen. En dan, dat was de laatste bus. En nu komen de mensen langs.
4: Nou mogen de mensen langs. Wanneer ik het seintje geef, dan gaan ze langs.
2: Je krijgt de applaus ook ervoor.
4: Nou ja, ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. En ik ben er voor hun. En het is hun dag.
2: Zijn ze wel goed voor u?
4: Ze zijn heel lief.
2: Ze zijn niet, dat ze niet stiekem nog oversteken?
4: Nee, want ik ben de baas op de kruising. En de mensen zijn heel lief, dus ze luisteren gewoon.
2: Ja, zo hoort het ook, hè?
4: Hoort het ook, ja. De mensen moeten luisteren naar de verkeersregelaar, want die staan voor hun veiligheid.

0: En die auto's, zijn die wel lief ook?
1: Die zijn ook lief, want die luisteren ook. Dus het is één grote feest vandaag.
0: Kijk, en dat de hele dag door, hè? Want wij kwamen hier om 5:30 aan. Toen stonden jullie hier ook al, hè?
1: Ja, ja, om 6:00 zijn we begonnen, hè? Vroeg uit de veren.
0: En dat de hele dag door?
1: De hele dag door en 4 dagen lang.
0: Ja, morgen weer.
1: Morgen weer. En nou ja, dan gaan we zo'n beetje zaterdags gaan we weer terug naar Rotterdam. En dan gaan we daar naar het stadion. Gaan we daar ook weer verder.
0: Gaat u daar ook weer het verkeer regelen?
1: Gaan we daar ook weer regelen, ja.
0: Zijn ze daar ook zo lief?
1: Nou, daar zijn ze ook heel lief. Heel lief.
0: Kijk hier, alleen maar lieve mensen hier. Ik moet even doorlopen, want straks dan gaat hij hem weer afsluiten. En we lopen weer verder. We gaan weer gewoon door. De Graafse weg zijn we overgestoken. En dan wacht zo meteen hier de controlepost. Dat weten die mensen hier nog niet, maar die moeten zo meteen hun controlekaartje laten zien. Ik denk een mooi moment om weer terug te gaan naar jullie, jongens.
2: Ja, dat is mooi. Dus even opletten. Controle daar, bij Rob van der Wart. Dan weet je dat ook wel, natuurlijk. Anders gewoon lekker naar Dua Lipa luisteren. Doen alsof je neus bloedt. Dit is Be The One op Radio Gelderland.

0: en Too Shy op Radio Gelderland. En we schakelen tussen Rob en Elsin deze ochtend. Elsin die zat tussen de ponchos ook en zo. Maar volgens mij is het daar een beetje opgehouden met regenen daar.
1: Ja, het is hier inmiddels droog. En ik loop hier met een meneer. En we lopen achter een groep militairen. Maar mag ik u even wat vragen? Waarom doet u hier aan mee?
2: Dat vraag ik mezelf ook af en toe wel eens een keer af. Maar gewoon omdat het leuk is. Het is echt zo'n feest.
1: En hoopt u nog ergens uzelf ook tegen te komen?
2: Nee, ik kom mezelf verder niet tegen. Ik loop dit gewoon lekker uit en dit gaat gewoon heel goed.
1: En waar denkt u vooral over na?
2: Ja, nou niet meer zoveel. Maar in het begin, toen ik er ooit hiermee begon, had ik heel veel om over na te denken. Dan had ik een aantal moeilijke jaren en toen moest ik wat verwerken. En lopen helpt heel erg. Ja, nu is dat voorbij. Nou, alles in rust en nou is het echt gewoon genieten van de omgeving en alle mensen.
1: Heeft u dan ook echt geleerd om in het moment te zitten?
2: Ja, ja.
1: Lijkt me wel moeilijk.
2: Ja, ja, je moet gewoon aan overgeven en gewoon doen. Ja, ja. Echt. Het is echt een aanrader om zo'n wandeling te doen, hoor.
1: Nou, ik zou het ooit wel willen doen. Ik denk heel veel andere mensen. Maar ik vind u in ieder geval heel moedig.
2: Oh, dankjewel.
1: En heel knap dat u dit doet. En ik wens u heel veel plezier.
2: Nou, dat zal wel lukken. Jij ook nog veel plezier vandaag.
1: Dank u wel.
2: Dag.
1: Nou, er zijn heel veel mooie persoonlijke verhalen hier. Iedereen heeft een ander doel. Een ander gevoel krijgt iedereen erbij. En dat is heerlijk om te horen, Joost. En ik wandel nog even een stukje mee. En ik laat je later even meer weten.
0: Ja, ja, je zit er lekker in inmiddels. Steeds minder buiten adem ook en zo. Hè? Je moet er niet te hard mee rennen, hoor, met die wandeling.
1: Ja, ja, ik hoorde al gisteren van collega's.

0: of het wel goed met me ging. Moest gewoon even nog inkomen, Joost. Ja.
1: Komt helemaal goed, Elsin. Gewoon zo blijven zoals je bent. Ja? Elsin vanuit de Wiegen. En Berend van Straten is dan weer niet op het Vierdaagse parcours. Maar die heeft wel allerlei schermpjes voor zijn neus. En dan kan hij zien wat voor weer het wordt vandaag en de komende dagen. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is op zich echt wel aangenaam wandelweer. Ondanks die bewolking en af en toe een spatje regen vandaag is het gewoon prima weer om de 30, 40 of 50 kilometer te trotseren. Temperatuur op dit moment rond een graad of 16. En vanmiddag wordt het niet veel warmer dan 20 graden in de omgeving van Nijmegen. Het blijft wel een lange tijd bewolkt. En ook aan het begin van de middag is zo nu en dan nog een spatje motregen mogelijk. Maar grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. En er staat een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die is ook wel nadrukkelijk aanwezig. Morgen tijdens de derde dag van de Vierdaagse is het wel overal droog. En dan schijnt de zon weer wat vaker. Maar er trekken ook nog wel wat wolkenvelden over. Eigenlijk ideaal wandelweer. Temperatuur zo rond 21 of 22 graden in de omgeving. Vrijdag, de laatste dag, wordt de warmste dag van de vier dagen. Maar zeer warm gaat het ook niet worden. Dus op zich ook nog wel gewoon perfect wandelweer. Temperaturen zo rond 23, 24 graden op de Via Gladiola. En de zon die schijnt al geregeld. Dus in het zonnetje kan het wel warm aanvoelen. Maar het ziet er eigenlijk gewoon zeer aangenaam uit voor de komende dagen.
3: Ook heel goed.
1: Dankjewel. Berend van Straten was dat hier op Radio Gelderland. En ik kwam op de wedren bij de start vanochtend degene tegen die misschien wel het roosachtigst was uitgedost voor de Roze Woensdag. Want dat is die mooie finale vandaag, hè, op de tweede wandeldag. Als ze door Nijmegen dan weer binnenkomen naar het start- en finishterrein. Mevrouw, goedemorgen Radio Gelderland. U bent er echt helemaal klaar voor, hè? Voor de Roze Woensdag.
0: Ja. Straks als ik... Kijk, ik heb ook nog een roze shirt, maar dat is voor als het warmer wordt.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Voorbereid, want net nog een beetje een miezertje, hè?
0: Ja, ik heb hem gevoeld op de fiets, ja.
1: Lekker, hè, om zo een beetje fris de dag te starten en dan op temperatuur komen.
0: Ja, precies, ja.
1: Roze stropdas, ik beschrijf het even voor de radio, hoor. Ja. En een glitterrokje, kan ik dat zo zeggen?
0: Ja, goed beschreven.
1: Ook in het roze en mooie beenwarmers zelfs.
0: Beenwarmers, ja, voor deze koude ochtend, ja.
1: En die gaan dan straks ook eventueel af.
0: Ja.
1: Het is allemaal makkelijk los te maken. Nou, en nog een mooi accent. Bretels, hè?
0: Ja, echt toch?
1: Helemaal mooi. Dat is de mooiste uitdossing die ik heb gezien tot nu toe deze ochtend. En ik wens je heel veel succes. Ook nog een roze zonnebril. Dat zou ik bijna... Hey, even, hoe gaat het?
0: Ja, goed. Ik loop nu voor de zevende keer en voor de eerste keer geen blaren tot nu toe. Dus dan gaat het fantastisch, ja. Toch?
1: Het is nog niet vrijdag, hè?
0: Nee. Maar... ik kom er wel.
1: Succes.
0: Dankjewel.
1: Ah, gezelligheid hier op de wedren. Goedemorgen, schrijft Hans van der Leden nog uit Apeldoorn mij. Ik heb mijn oud-collega René Nederhof op de radio gehoord. Ja, die was gisteren eventjes om te praten hier, om te praten over ik wil opvallen. En het was nu om vandaag ook weer eventjes te checken. Maar ja, verbindingen, telefoon en zo natuurlijk, drukte van je welste. Twee keer de voicemail, dus dat komt de rest van de week vast wel goed. Enthousiaste groep wandelaars. Zelf heb ik, zegt dus die Hans, 7 keer de Apeldoornse Vierdaagse gelopen, maar ging tot 3 jaar geleden ieder jaar ook naar Nijmegen. Op de dinsdag zat ik bij de kiosk Hunnepark om daar ook te genieten van de Vierdaagse. Eén groot feest. Nou, fijn dat de verbinding ook weer opgezocht wordt hier. En dan niet de telefoonverbinding, want die werken soms niet, maar de verbinding van mens tot mens, zal ik maar zeggen.

Hush. David Bowie en China Girl op Radio Gelderland. Veel plezier met Rob Kleijs zometeen. De Vierdaagse dende door met hem vanuit Nijmegen, vanuit Wiegen, vanuit Alverne. Hey Wiegen, ja, nog even een geluidsontbijtje. En daar is de ophaalbrug natuurlijk ook weer naar beneden gehaald van Kasteel Wiegen. Om al die wandelaars te kunnen ontvangen en alle toeschouwers.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
8: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
7: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Marnix, dankjewel.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 uur.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.

Omen Breakaway, een hele goede morgen vanaf de wedtrein hier. Wij zijn er weer bij met Vierdaagse Radio Gelderland, The Rebel. Als je een beetje een richtpunt zoekt, als je ons wilt bezoeken en kijken hoe het er allemaal uitziet, radio. We hebben petjes, we hebben stickers, pennen en viltjes. En dan kun je een verzoekje opschrijven en dan kunnen wij hem draaien. We gaan eerst eens even met Ray Parker Jr. kijken naar wat vrouwen willen.

0: Bruno Mars, lukt hem iedere keer weer om gewoon lekkere platen te maken waar je gewoon echt een beetje van mee gaat doen en waar je gewoon goede moed van krijgt. En dat hebben ze nodig hoor, want het is de tweede dag vandaag. Het is Roze Woensdag, het is ook de dag van Wiegen. En bij Wiegen hoort ook een beetje Alverna, of niet voor de echte Alvernezen. Maar daar gebeurt het wel, daar wordt gecheckt of je inderdaad wel alles loopt wat je moet lopen. Kortom, er wordt gestempeld ook. En dat is niet zomaar even gedaan, hè Rob? Stempelen. Dat moet je wel even in de vingers hebben, toch?
1: Die is zo'n coördinator van de dienstcontrole. En die heeft mij even beloofd dat ze mij even een spoedcursus... Hoe word je kaartjescontroleur? Klopt het, Jolande?
2: Ja, dat klopt. Ja,
1: hoe gaan we beginnen? Wat gaan we als eerste doen?
2: Nou, ik ga eerst heel even kort uitleggen. We staan hier op een controlepost waar de wandelaars langskomen. En het is belangrijk dat ze blijven lopen. Gaan ze stilstaan, dan krijg je een hele hoop op de weg.
1: Krijg je van die mieren...
2: Krijg je een mierenhoop. Dus de wandelaars hebben allemaal een controlekaartje. En sommigen hebben hem ook al in de hand.
1: Ja, maar er hangen hier vlaggen waarop staat controle. Daar kunnen ze dat al aan zien.
2: Dat klopt, dat klopt. En dan zijn ze naar ons aan het kijken. We hebben allemaal een geel hesje aan. En dan willen ze graag geknipt worden.
1: Nou, laten we het gaan doen. Laten we het gewoon gaan doen.
2: Dat is goed.
1: Nou, ik loop hier ook. Kijk, hier lopen al mensen inderdaad met hun kaartje. Nou, mogen we hem nu al vragen dan?
2: Ja, dank u wel.
1: Knippen we de drie.
2: Knippen we nummer drie, alsjeblieft.
1: Oké, en nog eentje.
2: Nog eentje.
1: We lopen dus mee, die mensen die lopen mee. Ging het goed, mevrouw?
3: Ja, hartstikke goed.
1: Ja. Bent u blij dat u uw kaartje gecontroleerd heeft?
3: Absoluut.
1: Gaat u weer door?
3: Komt niet binnen.
1: Nee, precies. Dat is heel belangrijk. Hier wordt nog verder geknipt. Jolande knipt ook nog even.
2: Ja, hier nummertje drie, alsjeblieft. Komt u maar.
4: Hallo.
1: Hallo. Uw kaartje ook weer gecontroleerd?
4: Ja, gelukkig.
1: Oh, nieuwe mevrouw, ook uw kaartje weer gecontroleerd?
5: Ja, helemaal weer alles in orde.
1: En als u dat, heeft u vast meegemaakt dat het misging?
5: Nee, nog nooit. Nee.
1: Gaat altijd goed?
5: Gaat altijd goed.
1: Toch wel bijzonder.
5: Nee, je moest gewoon even goed in de gaten houden.
1: Uw kaartje ook goed gecontroleerd, mevrouw?
5: Ja, alles onder controle hebben wij. Ja.
1: Jolande doet het goed, hè? Jolande, hoe gaat het nu?
2: En nu gaan we helemaal door totdat we bij het einde zijn, bij de laatste controleur. Dan krijg ik een tik op mijn rug. En dan kan ik weer naar voren lopen en dan ga ik weer verder.
1: Nou, volgens mij komt daar uw collega aan.
2: Ja, die geeft waarschijnlijk mij een tik op de rug.
1: Ja, daar was de tik op de rug van Harry.
4: Ja, Harry. Ja.
1: En dan gaat Harry weer verder met controleren.
4: Ja, en wij lopen nu naar voren weer.
1: En dan gaan we weer naar voren. En dan beginnen we weer helemaal van voren af aan. Zo gaat dat dus.
0: Ja, en dat wordt toch echt geknipt ook, hè?
1: Super, dankjewel. Ik vond het heel leuk om een keer mee te maken.
2: Ja, graag gedaan. Wie weet, schrijf je maar in voor volgend jaar bij de controle.
1: Ja, kan dat gewoon?
2: Ja, natuurlijk kan dat. Ja hoor, je kan je gewoon aanmelden als vrijwilliger.
1: Oké, nou, ik heb misschien volgend jaar ook wel een leuk baantje tijdens de Vierdaagse. Hoor je dat, Rob?
0: Ja, daarom. Maar knippen ze nou nog echt dus? Dit is niet digitaal, het is gewoon echt een knipje wat ze krijgen.
1: Ja. Echt met zo'n tangetje in zo'n kaartje. En dan heb je een doorgeperforeerde kaart en dan... Ja, als je dat niet hebt, dan heb je volgens mij in Nijmegen
0: een probleem.
1: Want ja. dan moet je weer terug naar hier.
0: Ja, wel leuk dat ze nog knippen in tijden van AI en weet ik veel wat voor digitale hulpmiddelen. Gewoon knip. Ja. Zo zie je weer, je leert iedere dag iets over de Vierdaagse. En ja, als je wil, dan kun je ook kijken. Gewoon via gld.nl. Ga je naar de app en dan zie je Wiegen en Alverna. En zie je gewoon de lopers voorbij komen. En als je dan denkt van, hey, daar ben ik ook naartoe. Dan zie je dat het heel erg druk gaat worden daar. Dat je misschien beter thuis bent gewoon met de radio aan en de televisie als beeld. Idee? Jawel.

0: Nou, je bent een open boek als je geboren wordt. En je verhaal, dat schrijf je helemaal zelf. Natasha Bedingfield had er een knijter van een hit mee jaren geleden. Maar ook een paar jaar geleden. Toen was ze weer helemaal bovenaan alle hitlijsten.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, ja, daarvoor moeten we echt wel terug in de tijd. Naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Want, zegt Herman, ik zie die plaat iedere keer voor me als ik al die lopers zie van de Vierdaagse. Ze hebben allemaal een verhaal en ze zijn eigenlijk allemaal op zoek naar zichzelf. En daar hadden Van Koot en de Bie toch een geweldig nummer over. Vond ik ook, Herman. Dus jouw plaat bij de dag is het geworden. Zoek jezelf. Voor iedereen die loopt een feest. 7 dagen.

0: Wat een geweldige plaat eigenlijk, hè? 1975 was het, maar ja, je kunt hem ook nu uitbrengen. En hij geldt nog steeds. Van Koten en de Bee. Zoek jezelf, broeder. Zoek jezelf, zuster. En daar zijn ze natuurlijk hard mee bezig hier ook. Tijdens de vierdaagse. Ook genieten. Ook de grens opzoeken van wat kan ik eigenlijk aan? Want kan mijn lichaam aan? En ondertussen moet dat lichaam natuurlijk ook een beetje gevoerd worden. Gekieteld worden. Onderhouden worden. Met zo'n, ja, snackje. Elchin, je bent op zoek geweest naar de top 3 van die snacks, hè?
1: Ja, eigenlijk begon mijn interesse omdat ik heel veel lekkere snackjes zie die mensen hier in de buurt uitdelen. Ik zie tomaatjes, ik zie komkommers, crackers, ik zie hummus met wortel. Toen dacht ik, dat is lekker voor onderweg. Maar wat hebben deze wandelaars allemaal bij zich? En wat is nou echt de favoriete wandelsnack? Meneer, wat is uw favoriet tijdens het lopen?
2: Nou, een beetje hartig, een beetje pittig. En dan vind ik een tomaatje super lekker om te lopen.
1: Maar krijg je niet dorst van dat pit?
2: Dan neem je daarna toch water?
1: Hé, maar voor alles hebben we een oplossing. Wat is voor u de favoriete wandelsnack?
3: De meloen.
1: De meloen. Maar dan heeft u wel wat gewicht bij zich.
3: Ja, dat klopt. Maar dat is wel een lekkers die neer de kant staat.
1: En wat is voor jullie de favoriete wandelsnack? Wat hebben jullie in die rugzakken zitten?
4: Grasbier.
1: Grasbier. Dat is goed tegen de dorst. Ja, en om het maagje nog te vullen, wat neem je dan?
4: Grasbier is gezond, zeggen ze bij ons altijd.
1: En hoeveel in je maagje dan?
4: Nee, brood.
1: Brood.
4: Bruin brood.
1: Lekkere bammetjes erbij. Dan ga ik even verder lopen, want ik ben benieuwd wat anderen bij zich hebben. De kerk die luidt al. Wat is uw favoriete wandelsnack?
5: Komkommertje, denk ik.
1: Komkommertje, ja, die hoor ik wel vaker. En wat voor lekkers heb je onderweg gekregen?
5: Veel komkommers.
1: Ja,
4: en
1: die worden...
4: En bier natuurlijk.
1: En bier hoor ik hier. Wat is uw favoriete wandelsnack, meneer?
2: Nog één keer je vraag, hoor.
1: Favoriete wandelsnack?
2: Ik denk de komkommer.
1: Oh, oké. Ik denk dat we een favoriet hebben. Joost, komkommer.
0: Ja, hoor ik ook. Zie jij ook gewoon de citroen met een pepermuntje erop? Dat vind ik de avondvierdaagse snack. Weet je, dat kon je dan al likken en zo. Was het
1: Jij bent wel heel erg niche. Gelijk weer iets heel specifieks. Nee.
0: Nou.
1: Nee.
0: Nee?
1: Dat heb ik dan weer niet gezien.
0: Nee, nou, dan blijven we bij de komkommer. Maar er komt een muntje erop. Is dat ook lekker niet goed? Maar,
1: Ik ga voor jou even zoeken.
0: Juist.
1: Misschien vind ik die nog wel.
0: En voor iedereen die langs de route zit, wil je wat uitdelen? Maar dat weet je al lang natuurlijk als je dat doet. Komkommers, heel goed. En augurken hebben wij ontdekt via Harm. Die heeft zijn eerste Harm bij ongemakken. Daarin kwam een voedseldeskundige. Die zei, zo'n augurk, dat zorgt er weer voor dat je spieren sneller gaan herstellen. Kijk. We leren iedere dag weer. Elchin is op pad. Kom je er tegen? Zeg gewoon ook wat jouw favoriete vierdaagse snack is. En dat kan ook best zijn in de stoel aan de zijkant. Hè? Ja. En die ene man zei bier. Nou vraag ik me af. Die 0.0 bieren die zijn natuurlijk qua inhoud best gezond. Als je de alcohol eruit haalt, dan heb je gewoon een hele aardige brouwerij. Met granen en zo en alles. Ja. Weet jij meer? App ons even. Kan ook, 06-22-22-13-49. Voor al jouw op- of aanmerkingen of tips. Ook buiten de vierdaagse is er nieuws, namelijk in Gelderland. Dus geef het gerust door. Hier wordt druk gebouwd. Alvast voorbereid op de binnenkomst. En het gaat allemaal met Modern Talking in de oren.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Glen Campbell of de Rhinestone Cowboy. Het is 9:57 geworden. We zijn bezig met dag 2 van Vierdaagse 108. Dat is Roze Woensdag. Maar voordat je in Nijmegen komt, in de Hertogstraat, waar het ongelooflijk regenboog en roze al is, ga je lekker langs Alverna en Wiegen. En daar hebben wij onze Rob van der Wart staan. En die is nu gediplomeerd ook knipper. Maar jij hebt daar een bijzondere toeschouwer, hè?
1: Ja, ik heb een vriend gemaakt, Rob. Huh? Echt, het is zo'n lieverd. Hij heet Billy. Hij zit hier in Alverna op de stoep. Voor zich heeft hij een knuffel. En hij hoopt eigenlijk dat de mensen die hier langslopen die knuffel even pakken en hem eventjes gooien en hem een aai over zijn bol geven. En dat doen ook veel mensen. Of niet, Els?
2: Ja, zeker. Billy is gek op mensen, op kleine kinderen. Zwemmen, rennen, alles vindt hij heel erg leuk. En vooral bij de Vierdaagse veel aandacht vragen.
1: En dat is best wel bijzonder, heb ik begrepen. Want toen Billy een klein puppietje was, was hij niet zo van de mensen.
2: Nee, nee. En toen die kleine puppy was, wou hij hier de straat niet uit. En dan wou hij gelijk weer terug. We moesten meestal nog tillen, ook om naar huis te komen weer. Ja.
1: En dat is bijna ongelooflijk als je dat hoort. Want hij zit hier. Ik probeer het eventjes. Kijken of dat hij nog wil reageren. Billy, kom, wil je nog even spelen? Kom. Hij ligt hier nu op de grond. Maar hij is een beetje moe volgens mij.
2: Huh? Wat hè?
1: Hij is een beetje moe volgens mij.
2: Ja, hij is ook al een jaartje ouder natuurlijk. Hè? Hij is al vanaf een uur of zes...
1: maar hij komt toch wel tot leven. Hier, kom eens Billy, kom eens dan. Ja, hoi.
2: Hij is al wel vanaf
1: En dan gaat hij erachteraan. Ja. Ja. Kan je ook nog blaffen, Billy? Kan je nog blaffen? Kan je nog blaffen? Iedereen heeft gehoord. Billy wil even spelen, jongens. Mensen langs de kant. Kom even hier in Alverna. Kom even Billy een aai over zijn bol geven. Dat heeft hij wel verdiend. Ja, je bent de eigenaar ook, ja?
3: Ja, eigenaar ben je van een auto. Maar de hond is een onderdeel van het gezin. En het is de liefste, meest zachte hond die ik ooit heb gekend. Ik heb er niet zo heel veel invloed op gehad. Els die heeft een heel goed gevoel voor honden. Die heeft hem ook echt opgevoed. En hij was zo'n zo'n reddingshond. Die haalde ze dan uit het buitenland. En hij is bij ons terechtgekomen via een toevalligheidje. En we hebben hem van jongs af aan opgevoed. En hij heeft het niet makkelijk gehad. Maar hij is heel goed terechtgekomen. En hij betaalt het uit.
1: En u weet sinds hij hier is ook uw plaats, heb ik begrepen.
3: Ja. Het is de liefste hond die er is. En hij is met iedereen vriend. En dat is een soort inborst, die zit erin. En dat is misschien het karakter van de hond. Misschien kun je wat overbrengen op een hond. Weet ik niet precies. Maar hij heeft het wel.
2: Hij heeft de liefheid van een herder. En hij heeft de liefheid van een labrador.
3: Ja.
2: Ja, en de vader weten we natuurlijk niet. Dus,
1: Het moet ook ongetwijfeld een heel lieve persoon zijn geweest. Hij is nu achter, hij staat alweer mensen te knuffelen. Een lieve hond, hè?
4: Ja, echt een schitterende hond.
1: Had je dat zo gedacht? Hij wil met iedereen spelen hier.
4: Ja, is hij al de hele Vierdaagse rondgegaan?
1: Ja, iedereen heeft hem hier maar een knuffel gegeven.
4: Ja, logischerwijs.
5: Wil je een biertje?
4: Dat snap ik wel.
5: Hij wil een biertje volgens mij.
1: Ja, biertje wist hij denk ik niet. Ja, dus een knuffel vindt hij nog steeds wel leuk. Nou, Rob, er komt nog een ander hondje aan. Rob, voordat we hier een dierenshow aan het maken zijn. Het gaat natuurlijk weer lekker hebben over de Vierdaagse, over de mensen die wandelen. Maar als mensen in Alverna even vlak nadat ze de Gaafse weg zijn overgestoken, even naar de rechterkant gaan en even een knuffel geven aan Billy, dan heeft hij ook een helemaal topdag.
0: Nou, kijk aan. Dat is allemaal Alverna. Wil je hond eerst zien? Nou, over een paar tellen staat hij gewoon op onze liveblog. gld.nl. Hond langs de kant. Nou ja, en als je dan dog indrukt met alle muziek die wij hebben hier, dan kom ik uit bij Walking the Dog van Rufus Thomas. Ik heb de plaat nooit gehoord, maar het lijkt me wel een leuke om even aan de hond vast te plakken.

The YMCA. Dat is even die andere grote hit van de Village People in de Neve. Je gaat hem horen, want het is roze woensdag. En de Hertogstraat maakt zich op voor een geweldig feest. Maar nu zijn er ook al mensen die misschien de nacht uitkomen. En hier op het plein voor ons, de wedren, elkaar een beetje opzoeken. En voor jullie twee, ja, je ziet er afgepeigerd uit. Maar dit is wel jullie. The Turtles and Happy Together. Alsjeblieft.

0: So happy together. And how is the weather, zingt hij. Nou, dat kunnen we mooi vragen. We hebben Berend van Straten. Berend, how is the weather? En hoe wordt the weather?
1: Nou, de weather is op dit moment nog steeds wel redelijk bewolkt in de omgeving van Nijmegen. Hier en daar is in de komende uren ook een spatje regenweer mogelijk. Staat allemaal niet heel veel voor, maar de lopers kunnen er wel even nat van worden.

0: Temperatuur op dit moment rond de graad of 17. En vanmiddag wordt het ook niet veel warmer dan 20 graden. Enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat een stevige noordwestenwind. Vanaf morgen, tijdens de derde dag voor de lopers, ziet het ernaar uit dat ze te maken krijgen met droge omstandigheden. En ook wat meer ruimte voor de zon, maar ook nog wel wat wolkenvelden die overtrekken. Temperaturen zo rond 22 graden en de meest matige noordwestenwind. Dus morgen is het ook eigenlijk gewoon weer ideaal wandelweer. En ook de laatste dag van de vierdaagse ziet het er allemaal helemaal niet zo slecht uit. De temperatuur gaat wel wat hoger uitvallen met een graad of 24. Ook flink wat zon. Dus op de Via Gladiola kan het wel wat warm aanvoelen. Maar echt heet wild het gelukkig niet. Dus ook dan ziet het er gewoon echt wel lekker uit voor al die wandelaars. De dagen daarna, zaterdag, dan wordt het gewoon zomers warm in Gelderland. Met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 27 graden. Vanaf zondag wordt het wat wisselvalliger. En kunnen we eindelijk weer eens wat regen van betekenis verwachten.
1: Peren, dankjewel.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel.
11: Gaan wij nog even naar de verkeersinformatie. Er is één melding op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer en 13 minuten vertraging.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Groot assortiment keramische terrastegels. Bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: De Vierdaagse.
9: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.
10: De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet...

Wimma 55. En dat zijn diverse Nijmeegse artiesten met ons, Omroep Gelderland. Nijmegen. En daar spelen wij ook het spelletje mee, hè? Wie heeft de langste adem? Nou ja, de kortste adem. Dat hebben altijd een paar lopers die echt heel snel binnen zijn. We gaan op zoek naar ze, want er zijn er al 3, 4, 5 over de meet gekomen, ja. Het is een prestatietocht en geen wedstrijd, zeggen we dan. Maar toch...

0: Ja, hier zit het goede ritme in, hè, om te reanimeren. Maar ook natuurlijk om Vierdaagse te lopen. Staying Alive van de Bee Gees. Je luistert naar Vierdaagse Radio Gelderland. Vanaf de wedren voor Hotel The Rebel zitten we als je wilt komen kijken. En misschien gewoon live je verzoekje indienen. Dan kan dat allemaal. We zitten in Nijmegen. En wil je kijken thuis? Dan ga je gewoon naar gld.nl. Onze webcamera die staat op dit moment in Wijchen. En alles en iedereen zwaait daar ook naar ons. En dat is leuk om te zien. Sommige mensen zwaaien nog heel monter. En de anderen hebben het toch wel zwaar, hoor. Het is een zware dag, deze tweede dag. Het is ook een hele blije dag. Het is Roze Woensdag, wordt een groot feest gevierd. En als je het hebt over lekker lopen... Nou, er zijn er al binnen. Marieke, je hebt de eerste alweer te pakken, hè?
1: 9:55 kwamen de eerste binnen. Nou, Tom, die eindigde de eerste dag al als eerste, nu weer. Maar hij kwam tegelijk over de finish met Joost. Eindelijk, hè, die eerste plek.
2: Ja, ik heb er wel van moeten weten, ja.
1: Want jij loopt al lang?
2: Dat is de zesde keer dat ik meedoe. En ja, ik ken Tom al langer. En ja, we kwamen elkaar tegen 5 of 6 kilometer voor de finish. Daarvoor heb ik een heel stuk met Jan samen gelopen. En ik dacht, aanhaken. Anders dan is hij weg.
1: Ja, en nu gewoon eindelijk de nummer 1. Want volgens mij wil je dat al wat langer, hè?
2: Ja, het is leuk om te kunnen afvinken. Hè? Dat je dat een keer gehaald hebt. Dan hebben we dat bereikt. Is dat klaar, kunnen we dat afvinken.
1: En nu is het 9:45 en je zit al aan het bier.
2: Juist. Ja, ja, natuurlijk. De gezelligheid hoort er ook bij. Het is niet alleen maar lopen. Ook een feest eromheen.
1: Ja, jij komt uit Echel. Die Limburgers, die zijn snel.
2: Ja, we hebben... Ja, of we zijn doorzetters, dat kan ook.
1: Ja, ik weet het niet. Eén van de twee. Jij weet het beter dan ik.
2: Ja, ik weet het niet, maar... Ja, natuurlijk, iedereen heeft zijn pijntjes en zijn... misschien heb ik blaren, weet ik niet eens. Maar je moet gewoon doorzetten, een beetje focussen en doorgaan. Dat is dat voor iedereen. En iedereen heeft wel pijn en doorgaan.
1: Zag ik jou gisteren in het blauw lopen? Vandaag netjes in het roze.
2: Ja, dat hoort er ook bij. Een beetje gezelligheid, thema. Probeer wel mee te doen.
1: Dus morgen in het groen?
2: Juist, ja.
1: En je bent heel snel. Wat krijg je dan nog mee van de sfeer?
2: Het is natuurlijk wel minder dan als je een uur of anderhalf uurtje later vindt. Misschien is dat ook wel jammer. Maar van de andere kant, iedereen moet best een prestatie leveren om uit te kunnen lopen. Ons gaat daar best wel goed af. Ja, dan wil ik ook een keertje, als die mogelijkheid er is, een keertje vlot finishen. En morgen gaat dat niet gebeuren. Dan ga ik meer voor de gezelligheid.
1: Ja, de organisatie die zegt steeds, dit is geen wedstrijd. Ook een van de redenen dat je nog even moet wachten. 12:00 gaan de loketten weer open. Wat denk je als de organisatie dat zegt?
2: Nee, dat klopt. Daar hebben ze gelijk in. En er rijdt zo'n safety car. Die rijdt gemiddeld 8 km per uur. Daar wordt soms ook over geklaagd dat hij te langzaam rijdt. Maar van de andere kant, het is prima. Het is inderdaad geen wedstrijd. En als je voorin loopt, ja, die mensen, je kent elkaar. Als je een paar keer mee hebt gedaan, die paar mensen die daar lopen, die ken je. Dat is ook wel leuk, hoor. Dat is ook gezellig. Er zijn wel leuke mensen erbij lopen. Dat is ook een stukje gezelligheid.
1: Nou, ik ga even naar de persoon die samen met jou als eerste over de finish kwam. Ja, hoe is het dan om dat deze keer samen te doen?
3: Ja, ik is het veel leuker. Alleen is ik saai.
1: Dus dit is een betere dag dan gisteren?
3: Nou, vandaag was ook iets makkelijker, moet ik zeggen.
1: Waarom was vandaag makkelijker?
3: Ik had gisteren 6 uur geslapen en de dag ervoor heb ik maar 1,5 uur geslapen. Dus ik kan het dan liggen.
1: Dus eigenlijk heb je gewoon een groot slaaptekort en nog steeds kan iemand je bijhouden?
3: Dat had ik gisteren wel, ja. Nog het bier ook er makkelijker in.
1: Ik hoor van sommige lopers dat ze wakker zijn geworden door het vuurwerk vannacht. Hoe zat het hier?
2: Ik was er voorbereid. Ik heb net voor ik ging slapen, heb ik oordopjes in gedaan. En het heeft gewerkt, want ik heb geen vuurwerk gehoord. En anderen bij ons, die op ons huis sliepen, slapen in Lent, best vlak bij die welkade, die hebben dat wel gehoord. Ja, ik heb er geen last van gehad.
1: Nu aan het bier. Hoe gaat de rest van de dag er hier uitzien?
2: Niet alleen maar bier. Je hebt best wel inspanning geleverd. Dus je kunt niet nu lopen aftanken. Dat gaat niet.
1: Wodka?
2: Nee. Nee, een paar pilsjes en dan straks misschien even ergens kijken mensen die binnenkomen. En dan even douchen en vanavond ergens gaan eten. En op tijd naar bed natuurlijk.
1: De allermooiste dag moet nog komen. Hè? Jij noemde de vrijdag al. Volgens mij komen dan heel veel mensen die een speciaal plekje in je hart hebben.
2: Ja, vrijdag is sowieso wel een leuke dag. Ook om dan samen te finishen met de mensen waar we hier zijn. Dus
1: Wie zijn er dan voor jou allemaal?
2: Nou, mijn familie die komt morgen. Vrijdag zijn die er niet. Maar vrijdag wordt even ook wel gezellig.
1: Ja, vrijdag staat iedereen er eigenlijk voor jou, hè?
2: En vrijdag dan kom je hier ook niet de wedrennen op. Dus, en dat kan morgen in principe wel. Dus dan dat is ook wel leuk.
1: Hoe is het dan na 3 dagen je familie weer te zien?
2: Ja, leuk. Maar kan ook wel een dagje zonder, hoor.
1: Wat een nuchterheid.
2: En je hebt er even goed contact mee. Ja. Je hebt tegenwoordig je telefoon, WhatsApp en zo. Je kunt beeldbellen. Dus het is niet dat, dat er geen contact is. Hè.
1: Hebben ze het goede nieuws wel dat je vandaag als eerste bent gefinished?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe snel dat ze... de kinderen denken wel, want die zijn best wel actief op de telefoon. Dus...
1: Heb jij iedereen al op de hoogte gesteld?
3: Een beetje. Die weten er alles van.
1: Ja, jij wordt in de gaten gehouden.
3: Die volgen wel een beetje, ja. Dat klopt.
1: Nou, ik zou zeggen, ga lekker je familie inlichten en heel veel plezier morgen.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Kijk, zo vind je elkaar en weet je van elkaar een beetje hoe elkaar zit. En ben je ook blij dat deze dag er weer op zit en dat je naar de rest kunt gaan kijken. Roze woensdag in Vierdaagse 108. Dat betekent dag 2. And the Rolling Stones.

0: ringt de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. We zijn op de Vierdaagse met Vierdaagse Radio Gelderland tot en met vrijdag. En vandaag is het Roze Woensdag en dat betekent dat er groot feest gevierd gaat worden. En dat betekent ook dat er veel mensen in het roze al onderweg zijn naar de Hertogstraat. En een van die mensen die zei, kun jij eens iets draaien van Willeke Alberti? Gewoon omdat ik het een geweldige zangeres vind en een tof wijf. Oké, kus me met je ogen. Dat is misschien een mooi motto, vandaag ook in de Hertogstraat. Hier is ze.

Drive Safe, 6 over half 11. Zometeen gaan wij eens kijken wie de langste adem heeft vandaag. Op het parcours of hier bij de tent. Je kunt meespelen, hè? Gewoon. Nijmegen. Hou dat maar zo lang mogelijk aan. 30.48, daar staat de teller nu op. Hier is Bonnie M.

0: AM.
1: Ja, dit zijn wel die wereldhits, hè. Die zing je mee zonder dat je het weet. Er komen hier een paar mensen langs en die zingen dat mee. Die hebben het niet eens door dat ze meezingen. Maar over meezingen gesproken, dat is wel een van de competities die hebben lopen op radio en televisie. We hebben namelijk een mooie feesthit gebaseerd op België. We hebben er Nijmegen van gemaakt. En als je nou een keer wordt uitgenodigd om mee te zingen en daar gewoon de langste Nijmegen te produceren, dan win je wel hele mooie prijzen. Even kijken, Eltjen. Jij bent in Wiegen.
2: Ja, hallo. Ik ben in Wiegen.
1: Heb jij het spel wel eens gespeeld zelf?
2: Nee, nee, maar ik heb wel een slachtoffer gevonden.
1: Ja,
2: maar, die dat voor ons even gaat doen. Ik heb hier Wouter. En die heeft al een mooi shirt met NEC erop. Dus ik heb wel vertrouwen in hem, hoor.
1: Ja, ik heb ook vertrouwen in jou. Want jij bent een van de zangers binnen de muren van Omroep Gelderland. Hè? Zullen we even voor proef samen dan doen?
2: Ja.
1: Dan komt hij, hè?
2: Oké. Okay. Ja, jammer dat ze me dan niet kunnen zien dansen, maar
1: jij,
2: kom maar
1: door. Dat denken wij erbij. Ja. Hè, dit is één.

0: even. Jammer.
1: Dankjewel weer. Maar nu jouw slachtoffer, want die gaat officieel
0: mijn
1: zingen.
0: Mijn slachtoffer. Ja. Die gaat officieel zingen.
1: Ja, wie hebben we aan de haak geslagen?
0: Nou, Wouter heb ik hier. Hey, hallo Wouter.
2: Hallo, hallo.
0: Heb je er zin in?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ben je helemaal even, heb je ademhaling even
2: opgewarmd?
0: Diep in. Ja, hij is ready. Ja?
1: Dan gaan we hem starten, hè? En dan weet jij wanneer die moet invallen. Dan geef je maar een lekkere por. En huppakee, dan kan die los.
0: Ja, ik geef hem een por.
1: Geweldig, hij customize het liedje. Hij maakt gewoon wiegen ervan. Ja, dan heb je wel een beetje een nadeel. Want wiegen, dat zingt niet zo lekker als Nijmegen.
3: Oh. Hey, die stickers zitten
0: Rob, weet je wat hier gebeurt? Ik had het toch over een NEC-shirt met het NEC-logo?
1: Ja?
0: Ik krijg een wiegen-logo op shirt. Ja.
3: Wiegen, Rob.
1: Ja. Hey, 10.4. Bij lange na niet in de buurt.
0: 10.4.
1: Nee, maar we hebben wel heerlijk kunnen lachen met hem. En wiegen kan ook, hè. Je hoeft niet Nijmegen te zingen.
0: Wiegen kan ook.
1: Ja,
0: dan heeft hij helemaal geïmproviseerd.
1: Oh, geweldig. Eltje, dankjewel.

Nou, over meezingen en feesten gesproken. Justin de Wild en Cheerio. En wil je feesten, kan dat ook op dit plein. We zijn met Radio Gelderland. Maar we hebben ook een feest-DJ. Die halen we 1 week uit de kast. Normaal zit hij gewoon in de kelder een beetje te werken. Maar Jeroen, die gaat iedere dag te keren hier. Welkom ben je vanmiddag om mee te feesten. Kost allemaal niks, hè. Je kunt gewoon lopen en mee feesten. Klaar al. En dansen ook. Al is het stiekem. Hier is een toontje lager.

0: Stiekem Gedanst van Toontje Lagerheer op Vierdaagse Radio Gelderland. Is het 11 minuten voor 11 geworden. Nou, we hebben natuurlijk heel veel lopers die we niet kennen. Maar we hebben er een paar die we hebben uitgelicht. En een van die lopers is onze eigen Rick Bronkhorst. Die vorig jaar de 40 kilometer liep met bepakking. En de militairen gewoon ten dienste was ook om gewoon gezellig mee te doen. En nu wilde hij wel eens helemaal zelf. 50 kilometer. Rick, ik zag je gisteren op televisie. Het gaat up en down, hè, met jou.
1: Ja, dat ging het gisteren zeker. Maar vandaag zitten we in de opwaartse spiraal. Aha. Ben een stuk... Ja. Dus dat is gunstig. Ik ben een stuk blijer dan dat ik gisteren was. Het is ook voor mijn gevoel een leukere dag. Er zijn meer mensen op de route. Het is gezelliger, meer aanspraak. Ja, vandaag lukt het wel.
0: Ja, en dat voel je ook dat het gaat duren? Want het kan binnen een paar minuten helemaal weg zijn weer, hè?
1: Bij mij zeker, inderdaad. Maar ik merk dat het voor nu goed gaat. En het is fijn dat we al een hoop kilometers op hebben zitten. Ik zit nu op 32. Dus het is nog een. Het is nog wel een kilometer of 18 voordat we er, zijn. Maar ik denk dat lukt en dat goed gaat komen. En dan banjeren we zo. Zo Nijmegen in. Het laatste stuk schijnt nog wel leuk te zijn. Ook door Beuningen. En
0: natuurlijk dus Nijmegen. Het is Roze Woensdag.
1: Dat
0: er een soort regenboogmagneet is aangebracht in de Hertogstraat hier. En daar wordt iedereen toe gezogen. En dan gaat het toch echt los. Verheug je daarop op groot feest?
1: Dat lijkt me leuk om mee te maken. Vorig jaar liepen wij als met de militairen redelijk vooraan. Dus daar heb ik weinig van meegekregen. Maar... Ik hoop dat ik dat dit jaar wel ga zien. En ik denk dat gewoon heel gezellig en leuk gaat worden. Dat kan eigenlijk niet anders.
0: Ja, nou, dat hopen we weer. Hè? Want de regenboogcommunity staat een beetje onder druk de laatste jaren, heb ik het idee. Er mag wel weer een actietje gevoerd worden over gewoon doe eens even normaal en leef samen, toch?
1: Ja, zeker. Maar ik vraag me dan wel af of dit de juiste plek is om dat te doen. Want ik heb het idee dat heel veel mensen die hier wandelen... zich wel voor dat doel inzetten en zich daarin in herkennen. Zich er in ieder geval niet van afzetten. Mm-hmm. En dat wel omarmen. Maar goed, dat neemt niet weg dat het wel ontzettend leuk en mooi initiatief is. En ik denk dat we daar als wandelaars enorm van gaan genieten zometeen.
0: Nee, positieve vibes, die kun je altijd wel gebruiken.
1: Absoluut.
0: Toch, ja.
1: Absoluut.
0: Knieën goed, Rick?
1: Knieën zijn nog goed.
0: Enkels goed.
1: Enkels, dat gaat nog wel de hak. De linkerhak, daar is wat mee, ja. Dus daar zit een beetje wandelwol onder. En ik heb net zo'n wit snoepje genomen wat je bij de apotheek kan kopen. En ook in de supermarkt trouwens. Dus ik hoop dat dat wat helpt.
0: Ja. Om, dus een wit snoepje dat je bij de apotheek kunt kopen. Je dekt jezelf in, hè? Zo van, ja, de fiets. Ja.

0: Hier zoveel rond met witte knopjes en snuifjes. Dus ja, het is Nijmegen. Dus ja. die doen, ja. Hè? Nee. Eerst laten testen.
1: Nee. Ja, nee. Dank je, Rob, voor deze tip. Komt goed. Oké. Doeg.

0: Nothing from Nothing van Billy Preston. Het druilt een beetje op de weg heen, maar dan mag zeker de pret niet drukken, want de zon komt terug, hoor.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: 23gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Casper, dankjewel. Verkeersinformatie dan, twee meldingen. De eerste op de A12, Arnhem richting Duitse grens, tussen Zeven naar de Duitse grens. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De politie controleert daar. En dan de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord, 9 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een slecht wegdek. De rechte rijstrook is daarom dan ook dicht.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Met Rob Kleijs.

0: Dennis Azor Ali, la la la, dat loopt lekker hoor, ja, dat kun je wel zien hoor. En dat kun je ook zien aan de route die hier eindigt vandaag. Met ons in zicht en alles komt echt monter binnen. Het is volgens mij echt lekker weer om te lopen. En zien lopen, ja, dat doet ook lopen. Hè. We hebben Rob van der Wart de hele dag al in Alverna, Rob. Jij bent volgens mij ook niet meer te houden dan, hè? Toch?
1: Hè? Ja, ik heb heel veel dingen langs de kant gedaan, maar ik heb even heel weinig aandacht besteed aan de wandelaars. Dus dat moet ik even goed maken. Ja. Hoe is het met jullie?
2: Ja, uitstekend.
1: Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Maya en Tineke.
1: Maya en Tineke, waar komen jullie vandaan?
2: Voorthuizen.
1: Uit Voorthuizen.
2: En we zijn zusjes.
1: Ja?
2: Ja.
1: En uit Voorthuizen. En jullie zien er echt prachtig uit. Roze hoeden, brillen op met allemaal briljantjes eromheen.
2: Ja, precies.
1: Ik zie een oorbel, dat lijkt eigenlijk een kerstbal.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. En wij lopen elke dag in de kleur van de dag.
1: Oh, voor elke dag een ander outfit.
2: Ja, zeker.
1: Hoe gaat het vandaag?
2: Gaat goed. Ja. Loopt lekker door. Ja, ik ben heel tevreden tot nog toe.
1: Doen jullie wel vaker mee?
2: Mij is het de 15e keer.
1: 15e keer? En voor?
3: 6e keer.
1: 6e keer. Dus jullie lopen lang niet altijd samen?
3: Nou, ja wel, maar zij is al eerder begonnen.
1: Oh, ja.
3: Dus
1: ja.
3: Sinds die tijd lopen we samen. Dus
2: het weer is perfect vandaag.
1: Hey, en jullie zijn zusjes en jullie lopen met elkaar. Wat voor gesprekken hebben jullie dan?
3: Hele domme dingen.
2: Domme dingen.
3: We lachen om niks. Dan liggen we samen helemaal in een deuk. Dat is echt fantastisch.
2: Oh, we kunnen ook lachen om mensen die we voorbij zien komen. En dan denken we, oh. Nou, dan kijken we elkaar alleen maar aan. Nou, dan liggen we helemaal in de stijl.
1: Dus geen diepgaande gesprekken van...
2: Daar is de Vierdaagse ook niet voor, hè?
3: We komen in de caravan, dan doen we dat. Maar nu onderweg niet. Dan gaan we feesten.
1: Precies,
3: ja,
1: heel goed.
3: Gaan we helemaal uit ons
1: jullie, gaan nog, nee, jullie zitten in een caravan?
3: Ja, zeker. Voor het eerst ook, hè? Dus, maar het is zo leuk, zo op zo'n camping. Iedereen gaat voor hetzelfde. Het is gewoon, je hebt gesprekken met mensen ook. Het is echt fantastisch. Ja, echt. Het is zo leuk.
1: Nou, ik wou zeggen, laten we nog even verder gaan. En dan, dan lopen jullie, dan duw ik jullie nog een beetje aan.
2: Ja,
1: hè? Dan gaan we weer richting de wedren. Het is nog wel eventjes.
2: Ja, hè? Dat weten we.
1: Je hebt nog geen blaren en dat soort dingen?
2: Ik heb één klein blaartje op mijn kleine teentje, maar er zit een pleistertje omheen en ik voel hem niet.
1: Goed zo, dus... hou dat zo. En veel plezier nog vandaag.
2: Dankjewel.
1: High five.
0: Okay. High five en een echt gesprek met echte mensen. Toch prachtig hoe je de tijdgeest ook hoort tijdens de Vierdaagse. We hebben allemaal die telefoon, maar we komen erachter dat praten met elkaar ook wel heel gezellig is. En ja, de diepte in, dat doe je op de camping. Dat vind ik wel een mooie. Ja. André Hazes, die is er altijd bij ieder feestje. Junior, senior, altijd goed.

0: Ik meen het, Andreas. Het is je vaak horen, hoor. Als je gewoon ook lekker aan het lopen bent, dan denk je van, nou, lekker muziekje, gaat goed. Jet Belgraver is een van die lopers die wij volgen. Jet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het?
0: Ja, hoe gaat het? Ja, met mij lekker. En met jou, want jij loopt voor de eerste keer de Vierdaagse.
1: Ja, ik loop voor de eerste keer. Ik vind het schitterend. Dit had ik eigenlijk niet verwacht. Ten eerste de drukte. Ja, ik wist dat natuurlijk bijna 47.000 mensen zouden meedoen. Maar dat het, ja, ik had toch ietsje meer ruimte verwacht. Maar het is ontzettend gezellig. En ook gewoon iedereen die aan de zijkant zit. Alle mensen, alle kinderen. Die eten helemaal ontvangen zo'n snoep. En pretzels en van alles en nog wat. Nou, het is hartstikke leuk. Je loopt gewoon helemaal aan de stier mee. Dus dat... Ja, dat geeft toch ontzettend veel energie.
0: Nee, jij bent Nederlands-Canadees. Jij dacht op een gegeven moment, toen je in de natuur in Canada zat, van ik ga de Vierdaagse eens opzoeken. 50.000 mensen die samen wandelen. Dat is het dan,
1: hè?
0: Ja,
1: daar zit een heel verhaal achter. Want het was natuurlijk zo dat ik dit ooit eens heb geaccepteerd. Dat is ook weer meer dan 30 jaar geleden. Maar heb ik zo'n altijd en die erop. En ik denk, nou, ik ga meedoen. Ik wist toen niet dat het zo moeilijk was om een ticket te bemachtigen voor de debutant. Maar er heeft een kennis die heeft daarbij geholpen. Dus ik was ontzettend verrast in februari dat ik een kaartje had. En ik was toen al aan het trainen. En ik moet zeggen, dat loopt hier wel lekker, want ik ben thuis natuurlijk. Ik woon in de bergen. Dus ja, dan ben ik vooral in de lente gewend dat ik af en toe om me heen moet kijken. Want we hebben daar natuurlijk de lieren die er zitten. En vooral in de lente met wulpen. Kleintjes, dus en dat loopt hier wel wat makkelijker. Geen dieren om de hoek.
0: Nee.
1: Dus het gaat lekker.
0: Nee, we hebben af en toe een wolf, maar die is hier nog niet gesignaleerd. Dus wat dat betreft ben je wel wat wildlife gewend. Jij zei, ik ben net bezig met de Magic Mile. Wat is dat?
1: Dus die hele straat, die wiegen, dat ligt schitterend gewoon. Al die tentjes, die lopen al die beentjes af. Mooie kerk hier.
0: Ja,
1: dat neemt je allemaal in.
0: Ja, gewoon genieten. En dan kom jij nog Nijmegen binnen op Roze Woensdag. De Hertogstraat. Daar wordt er ook een, hoor, dan. Die ga je ook mee naar huis nemen. Die ga je op 6 barbecues na dat je terug bent in Canada gewoon vertellen. Weet ik zeker.
1: Ja, dat zal ik graag doen.
0: Ja,
1: nee. Nee, het is schitterend.
0: Nee. Jet, hou vol.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: En enjoy.
1: Thank you. Cheers.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: The Weeknd en The Blinding Lights hoor je hier op Radio Gelderland. Vierdaagse Radio Gelderland, live vanaf de wedren. We staan voor Hotel The Rebel. Als je wil komen kijken, van harte welkom. En die wedren, dat is de plek waar het gaat gebeuren. Iedere middag feest. En dat feest, dat bouwt zich langzaam op. Nu ook, komen langzaam mensen binnendruppelen. Wij hebben onze Marieke op de wedren. En die komt er af en toe ook wel eens mensen tegen, hè Marieke?
1: Toch? Ik loop een stukje met u mee, als u het goed vindt.
2: Wat zeg je?
1: Ik loop een stukje met u mee.
2: Ja, mag je.
1: U heeft er past er goed in.
2: Dankjewel. Ja, dat is een kwestie van veel doen.
1: Een snelle loper. Sommigen zijn heel serieus. Ik zie u mooi in het roze. En met een mooie pet. Een grote glimlach.
2: Nou ja, ik heb lekker gelopen. En een shirtje heb ik van een vriend van me gekregen. Want ik woon zelf hier in Nijmegen. En ik heb heerlijk gelopen vandaag. Dus alleen maar leegheden om te lachen vandaag.
1: Had u verwacht dat u zo snel zou zijn?
2: Ja, meestal ben ik wel rond deze tijd zo binnen. Dus,
1: een getrainde loper?
2: Nou, niet echt getraind, maar wel heel vaak gedaan. Dus en vroeger snel wandelen, dat helpt ook mee. Dat,
1: ja. Ja, dit is ook een beetje snel wandelen.
2: Ja, die techniek raak je niet meer kwijt als je die helemaal om de voeten hebt. Dus,
1: En de Vierdaagse, waarom is de Vierdaagse zo leuk?
2: Waarom? Ja, het is verslavend en de mensen zijn zo leuk. Ja, vooral dat. Het is een mooie stad. Wat nog meer?
1: Hoeveelste keer is dit voor u?
2: 35.
1: De 35ste?
2: 35ste.
1: Ja. En wat is de allermooiste keer geweest?
2: Goh, de allermooiste. Ik denk iets van de vierde of zo. Was ik om 9:15 binnen, maar dat is lang.
1: Als eerste toen ook, of niet?
2: Als eerste, ja.
1: Is dit nog een beetje teleurstellend? Ik denk net niet in de top 10.
2: Het is geen wedstrijd, het is voor de lol. Dus, nee, helemaal niet. Ik vind dit alleen maar hartstikke leuk.
1: En zometeen?
2: Ik ga nou lekker naar huis, even douchen, even iets eten. En dan kom ik mijn kaart dadelijk inwisselen en dan ga ik mijn bed in.
1: En waar is huis?
2: Hier 500 meter verderop.
1: Altijd of alleen voor nu?
2: Altijd.
1: Oh, dat is wel lekker, een echte thuiswedstrijd.
2: Ja, ik heb voordelen. Ja, dat zijn privileges. Die hebben anderen niet soms.
1: Dus dat Vierdaagse virus, heel logisch dat u dat heeft.
2: Ja, ja zeker. Ik ben ooit in mijn studie begonnen en gewoon niet meer opgehouden.
1: Geniet ervan.
2: Ja, ga ik doen, hè.
0: Nu dus 35 keer al. Het is wel lekker inderdaad, als je bedje gewoon op 500 meter. Je eigen bed, hè. En vooral je eigen kussen ook. Ja. Ja. Hier. Tijd voor Johnny Mathis en Denise Williams. Met iets romantische muziek. Maar wel een beetje triest romantisch, ja.

0: Hallo Black met Avicii en Wake Me Up. Nou, dat hoeft hier niet meer hoor. Iedereen wakker hier op de wedren. Want de Nijmeegse Vierdaagse is bezig aan de tweede dag. Dat is de dag van Mieke. En de dag natuurlijk ook van Roze Woensdag. De dag van de Hertogstraat in Nijmegen. Als je feest wil vieren, ga je er gewoon naartoe. In Mieke, is Alverna heel vlakbij. Rob van der Wart die staat daar de hele ochtend al. Druppelt het al leeg daar bij jou?
1: Leeg zelfs, ja. Er loopt daarna geen kip meer, maar wel nog iemand heel relaxed hier met een sigaartje in zijn mond en een lekker baardje, mooie pet op met heel veel buttons erop. Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Richard.
1: Richard, hoe gaat die Richard?
2: Uitstekend.
1: Ik kwam jou gisteren ook al tegen, toen liep je ook al een beetje achteraan en toen zei je, ik maak me nergens druk om hoor.
2: Nee, dat klopt. De achterin is gewoon lekker lopen. En de eerste 15 kilometer moet je gewoon rustig aandoen. En dan moet je eventjes een beetje gas bijgeven. En dan ben je gewoon op tijd binnen.
1: Kijk, dat is iemand die spreekt uit ervaring volgens mij.
2: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Hoe vaak heb je hem al gelopen, Richard?
2: Je moet niet schrikken, het is pas voor de 34ste keer.
1: Oh, 34 keer maar.
2: Ja, dat is het. Maar, inderdaad. De hond dus.
1: Het verveelt nooit.
2: Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon een hele gezellige sfeer, lekker ontspannen. En ik loop achterin omdat je daar vaak ook de leukste gesprekken hebt.
1: Zoals met mij?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook met andere wandelaars die wat moeite hebben om te lopen of op gang te komen. Soms wat tips geven. En natuurlijk hou ik mijn eigen schema's een beetje in de gaten. En ik weet gewoon waar ik zit, dus ik vind het prima zo.
1: Ja. Wat voor tips geef je dan, Richard? Dat ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou ja, dat ligt eraan waar ze mee zitten. Als ze blaren hebben, dat ze in ieder geval moeten afplakken. Of met spieren, scheenbeenontsteking, hoe kun je dat voorkomen? Omdat heel vaak hebben sommigen gewoon de veters veel te strak onderin de voet. Terwijl onderin moet lossen en de boven pas strak. En dat zijn van die hele kleine dingen. Of iemand die last van de Achillespees heeft. Nou, trek je schoen maar uit en dan doe ik een paar kartonnetjes erin. Dan ligt de voet net iets hoger en dan heb je geen last meer van de Achillespees. Of minder.
1: Kijk, dat zijn nog wel inderdaad een hoop tips die jij allemaal weet. Ja. Nou, we steken hier nog voor de laatste keer steek ik hier vandaag de Graafse Weg over. Het is hier helemaal.
2: Is dit de Graafse Weg?
1: Dit is de Graafse Weg.
2: Oh jee, ja, dat kan wel kloppen, ja. Ik moet wel even denken, want af en toe weet ik al die namen van die straten niet. Dus.
1: Hey, ik heb hier de hele dag een beetje rondgehangen. Heel veel leuke dingen meegemaakt langs de route. Een hond als vriend gemaakt, die zit daar verderop. Ik heb leren kaartjes knippen, je controle houden, weet je wel. Die komt eraan, de controlepost. Dus hou je kaartje maar vast uit je zak. En ik kijk uit om morgen weer even jou voorbij te zien komen, Richard.
2: Nou, ik doe mijn best. Dus, en ik weet niet waar je staat ongeveer.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik morgen ook niet ergens... Maar ik sta morgen weer ergens langs de route.
2: Ik hoor je vanzelf wel, je roept mijn naam en dan reageer ik wel.
1: Ja. Goed, oké, Richard. Goeiedag nog.
2: Hey, dankjewel en jij succes met de uitzending, hè. Yo, hoi.
0: Zo begint dat, hè? Gewoon, je ziet elkaar voor de Richard. Eerste keer en dan wordt het de first date. Gaan we nog een keer? Ja, doe maar. Ja, en voor je het weet, ben je de beste vrienden. En de tip die erin zat, voor mij dan. De veters onderin los en bovenin vast. Kijk, iedere dag lessen tijdens de Vierdaagse. Hier is Taylor's Wheel.

0: Moments en Whatnot. Nou, die beleven we hier echt iedere minuut. Moments en Whatnot. En ook langs de route is natuurlijk een tijd voor Moments en Whatnot. We hebben Elgin vanochtend in Wijchen staan. En Elgin is van nature nieuwsgierig. En met zo'n vierdaagse, dan mag het helemaal. Je mag kijken wat iedereen bij heeft, hoe ze het dragen en waarom eigenlijk.
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, gisteren heb ik al van een paar mensen de backpack even opengetrokken. En ik ben vooral ook benieuwd naar hoe wandelaars zich hebben voorbereid en wat de aankopen zijn geweest. Ik heb hier twee wandelaars, Mees en Tjeu. Die lopen voor de eerste keer de Vierdaagse. En ik ben even benieuwd. Jullie hebben gisteren al een hele dag gelopen en zijn nu ongeveer halverwege. Wat is de beste aankoop tot nu toe geweest voor deze Vierdaagse?
2: Ja, ik denk nieuwe sokken. Ik denk wel nieuwe sokken, ja.
1: Ja, wat is belangrijker? Goede sokken hebben of goede schoenen?
2: Ja, volgens mij wel echt goede schoenen. Die had ik gelukkig wel, maar voor mij is het echt goede schoenen en daarna goede sokken.
1: En wat is, Tjeu, bij jou een miskoop geweest? Wat heb je nog niet gebruikt of is niet handig geweest?
3: Dat is wel een hele goeie dat hij zegt. Dat is absoluut een afritsbroek. Want die heb ik gekocht, alleen die heb ik niet één keer aangehad omdat het gewoon altijd te warm is daarvoor. Nee, dat is echt een miskoop geweest.
1: Ik vind het wel knap dat je die gewoon gekocht hebt. Want het ziet er niet uit, vind ik. Maar het is wel handig, zegt men. Maar hier nu de boodschap, dus dat wel meevalt.
3: Ja, veel te warm voor inderdaad. Je kunt gewoon in een korte broek op pad gaan.
1: En als jullie even nadenken, wat is iets wat je andere mensen echt zou aanraden om mee te nemen tijdens het wandelen?
3: Voor mij zou dat een wandelbol wel zijn. Die helpt echt heel goed. Als je die om je voeten heen doet, dan heb je in één keer helemaal geen last meer van blaren. Ja.
1: En even af en toe het nieuwe erin?
3: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja,
1: en voor jou, Mees, wat moet iedereen volgend jaar echt meenemen?
2: Nou, ik denk een schoonpaar sokken is misschien wel een goeie.
1: Ja, jij bent wel van de sokken.
2: Ja, ik ben wel een beetje van de sokken misschien. Maar ik heb ze nog niet vervangen. Maar goed, ik moet mijn eigen advies misschien maar te harte nemen. En wat ibuprofen is denk ik ook wel goed. Ja. Tegen de pijn.
1: Hey, hoeveel heb je er gisteren in gerold?
2: Gisteren 0, maar vandaag ze 2. Ik mag volgens mij zo weer bijpakken. Dus,
1: Ja, de voetjes beginnen wel een beetje zwaar aan te voelen hier. Ja. En de wandelaars hebben goede tips en het gaat hier lekker.
0: Ja, de afritsbroek. Ik was hem ook kwijt op het menu, maar hij bestaat nog wel, maar niet doen dus.
1: Hij bestaat. Nee. Ik vind het altijd bijzonder dat mijn vrienden dat ook altijd aan mij aanraden als beginnende wandelaar. En ik vertik het om het te kopen, ja.
0: Want?
1: Wat is dat toch? Ja, met alle respect vind ik het niet mooi. Maar ik had gisteren ook al gezegd daarop. Als je mooi wil zijn, moet je niet gaan wandelen. Want daar gaat het niet om.
0: Nee, maar de innerlijke schoonheid die komt bij iedere wandelaar naar buiten. Gedropen, hè? Heb je dat niet?
1: Dat is zeker waar. Ja, dat druppelt er vanaf.
0: Heerlijk. Elgin, morgen ook weer langs de route. Zonder afritsbroek.

0: 1000 Babylon, 1000 waar verletst.
1: Ja, ja zit dat op is in Duitsland toch wat een ellende.
0: Ja, nou, maar wel slager-ellende. Dat is slager-ellende.
1: Ja, dat doet
0: goed.
1: Het goed, hè. Ook ja. Met de feesten hier.
0: Ja, jij zit op de feesturen ook hier, hè,
1: ja,
0: zo meteen.
1: Absoluut. Dat ja, het is leuk los. Tussen 12 en 3 loopt dat hele plein hier helemaal vol.
0: Juist.
1: Mensen die hun toch ook weer een biertje pakken, toch, na etappe 2. En waarom ook niet? Ja, ja eentje, ja. 2 misschien.
0: 6. Komt allemaal goed. We tellen niet, hè?
1: Zeker niet. We maken gewoon hartstikke leuke radio. Als je thuis zit en je denkt, zou misschien ooit wel eens willen lopen. Laat je vooral inspireren.
0: Ja. Ja. Ja. En kom kijken ook.
1: Ja, kom kijken.
0: En meesvieren, alles kan hier op de wedren.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Mooie middag. We hebben nog eentje. Suzy Quattro en Chris Norman.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
13: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie heb ik voor je. De A12 richting de Duitse grens. Nou, dat valt trouwens wel mee. 200 meter. Dus die kun je vergeten. De A12 richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal. Daar staat 6 minuten file bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is er dicht. Een groter probleem hebben we op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar is het wegdek in slechte toestand. Een rijstrook dicht. 8 kilometer file. 29 minuten op onthoud.
17: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

Mr. George Harrison op Vierdaagse Radio Gelderland. Got my mind set on you. Op weg naar halverwege. Dat is het doel vandaag, halverwege. En dat is, weet ik uit de overlevering van veel wandelaars, een enorme boost. Als je die halverwege haalt, wandeldag 2 van de 4. Door het land van Maas en Waal, bossen, vennen, dikke party in Wijchen, beetje schuifelen door die trechter van feest. En dan weer op naar Roze Nijmegen, ook feest. En dan vergeet je als het goed is dat je benen, je voeten protesteren, want je bent bijna halverwege. De magie van de Vierdaagse, we nemen je thuis mee. Ook als je niet loopt, kun je er hier volop bij zijn. En natuurlijk is er fijne muziek. Wandelmuziek, maar ook voor thuis heel aangenaam. Dit is Rupert Holmes en de Pina Colada Song.

0: vind het altijd zo'n wonderlijk verhaal. Hij gaat vreemd, komt zijn vrouw tegen, die gaat ook vreemd. En daarna gaan ze gezellig weer verder. Het is een bijzonder verhaal, dat van Escape en Rupert Holmes. Er wordt gelopen, maar traditioneel hier ook gerold. Rolstoelers doen ook mee met de Vierdaagse. Zo kwamen vanochtend de 34-jarige Dorian over de finish als tweede rolstoeler van vandaag. Marieke ving hem op bij die finish.
1: Er komen steeds meer mensen binnen, maar de rollers van de dag, die zijn er al een tijdje. De tweede roller van de dag, Dorian, hoe is het met jou gegaan vandaag?
2: Ja, goed. Het was weer een lekkere dag. Het best wel zwaar, best wel sommige stukken een beetje alleen. Dat hoort er een beetje bij als je snel vooruit rijdt. Maar alsnog hartstikke leuk.
1: Ja, in het begin niet alleen, maar dan is de safety car er nog.
2: Ja, ik heb een beetje zo de eerste twee uur achter de safety car gereden met stel andere snelle lopers en snelle rolstoelers. Op een gegeven moment toen ging die weg en toen zei hij tegen ons, je mag vol snelheid vooruit rijden. En sindsdien gewoon mijn eigen tempo aangehouden en lekker kunnen rijden. Dus ja.
1: Er wordt er vaak veel geklaagd over de safety car. Maar ik kan me voorstellen, als je in een rolstoel zit, zo snel bent, dus een heel groot deel alleen moet doen, dat het juist ook wel lekker is.
2: Ja, het is inderdaad wel fijn voor het samengevoel. Het vierdaagse samengevoel, zeg maar. Wat je met z'n allen doet. Het is een prestatie en geen wedstrijd. Ondertussen gewoon lekker grapjes maken. Gewoon lekker praten met de mensen om je heen. Van, hoe gaat het met jou? Hoe zijn je benen of je armen dan? In die zin.
1: Hoe zijn jouw armen?
2: Nu ik al een tijdje gefinished ben, wel weer oké. Maar ik ga zo meteen toch een massage boeken, denk ik. Ze voelen een beetje slapjes. Ja, maar dat hoort erbij na 50 kilometer. Ja, ze zeggen altijd van of je hebt het Vierdaagse virus te pakken of totaal niet. Nou, ik heb het al te pakken.
1: En waarom? Wat heeft het jou gebracht?
2: Je wordt toch wel zowel fysiek als mentaal uitgedaagd. En als je gewoon tegen jezelf kan zeggen van blijf doorgaan. Dat is een kracht die in jezelf eigenlijk zou moeten kunnen aanspreken.
1: Een overwinning op jezelf.
2: Precies, ja.
1: Nu zijn er heel weinig rolstoelers die meedoen. 15 dit jaar, 16 vorig jaar. Zou dat er niet veel meer moeten zijn?
2: Ja, wat mij betreft zijn het er 50 of 100. Volgend jaar een heel leger aan rolstoelers. Dat vind ik goed te zeggen. Het kan als je goed op voorbereidt. Goed traint, goed eet. Goed op je zitkussen let. Dat is ook heel belangrijk.
1: Het is voor jullie ook wel gezelliger, toch? Als het er meer worden.
2: Ja, ik moet zeggen, het is sowieso één groot gevoel van saamhorigheid.
1: Jij bent altijd binnen. Jij gaat nog even wachten op iemand, hè?
2: Ja, mijn broer die doet mee.
1: Je kan hem volgen, denk ik.
2: Ik volg hem op de app. Bob, als je dit luistert, dan...
1: Doorlopen.
2: Ja, doorlopen. Toi. Ik ben trots op je. Je doet het dit jaar voor de eerste keer. Ik hoop dat je het Vierdaagse virus te pakken hebt en dat je hem volgend jaar weer doet. Of wanneer je voor kan inschrijven weer.
1: Nou, in ieder geval dat jullie elkaar straks snel zien. En dan lekker samen de rest van de dag door kunnen brengen, toch?
2: Ja, laten we een pilsje doen inderdaad. Ja.
1: Bob heet je?
2: Bob, ja.
1: Nou Bob, lekker doorlopen. Dan kunnen jullie straks lekker aan het bier.
2: Yes.

0: Op Radio Gelderland, misschien is het tijd. Ik weet niet, Elsien in Wijchen hier op de finish, is het opgehouden met zachtjes regenen. Het gaat echt behoorlijk hard. Het komt met bakken uit de hemel hier. Maar ik zie op de camera daar bij jou dat mensen nog geen poncho's aan hebben.
1: Nee, hier valt het nog wel mee. Het zijn een paar druppeltjes. Dus mensen zijn aan het twijfelen of die poncho's er weer bij moeten. Maar het is al de hele dag zo dat het even een paar mieze druppeltjes naar beneden vallen. En dat het daarna weer ophoudt. En ik zit inmiddels gezellig bij een vriendengroep. Tenminste, dat zijn jullie toch?
2: Zeker weten, ja.
1: En hoe zit het nou precies? Waar praten jullie veelal over tijdens het wandelen? Zijn dat diepe gesprekken of...
2: Dat waren het gisteren wel nog. Dus ik weet inmiddels dat en waar Matthijs stage gaat lopen. En vandaag hebben we het gehad over de Italiaanse cover van de nummer Suzanne. En dat was moeilijk zat.
1: Oké, het verschilt dus een beetje waar jullie het over hebben. Oké. En is dat een beetje te doen met zo'n groep wandelen?
3: Ja, af en toe pak je even je eigen tempo, split je op. En dan even later vind je elkaar weer voor een lekkere pauze samen. Maar iedereen pakt wel zijn eigen tempo.
1: En irriteren jullie je ook wel eens aan elkaar?
4: Oh, zeker. Zeker.
5: Ja.
1: Oh, er zit hier iets opgekrompen. Want?
4: Nou, Tommy die is echt een verfijnd wandelaar. En ik ben een eerste keer wandelaar. En Tom gaat dus vaak echt een stuk sneller en is een stuk blijer als hij aan het lopen is. Daar moet ik me nog heel even op aanpassen.
1: Want jij bent dat niet. Jij denkt even kalm aan.
4: Nou, ik ben vooral... Shit, ik moet nog 100 zoveel kilometer. En Tom is zeker niet zo.
1: Maar hoe blijf jij zo optimistisch?
2: Omdat we het gaan redden. Dat is super vet. Dat is echt vet. Want we hadden dus een paar jaar geleden bedacht. Ja, dat jaar dan gaan we lopen. Ja, en nu gaat het lukken. Want we zijn gestart. Dus we gaan finishen. En dat is leuk.
1: Zo, jij hebt echt... jij draagt deze groep hier. Dat kan ik wel merken. En hoe gaat het met de voetjes? Die zitten kloppen op de voeten. Ik zie wat wol eruit...
6: Ja, het kan beter, kan slechter. Het zoals verwacht, een paar blaartjes, een paar pijntjes en nu gaat prima.
1: En Tom, bij jou?
2: Prima.
1: Nou, dan merk je wel. Het is allemaal mindset. En de een helpt de ander er doorheen en dat gaat hier aardig goed.
0: Nou, dat hoor ik inderdaad. Er loopt hier net een meneer voorbij. Ik weet niet of hij mij hoort. Hij loopt alweer iets verderop. Ach, die heeft het moeilijk. Die heeft het heel moeilijk.
1: Ja?
0: Daar gaan de voetjes niet zo lekker van. En
1: nee.
0: Hij is halverwege. Ik weet, dat geeft een enorme mentale boost. Dan weet je gewoon, nog maar twee. Maar och, hoe zal deze meneer morgen opstaan? We gaan het meemaken.
1: Ja, dat is altijd de vraag.
0: Ja, precies. Ja. Sterkte, meneer. Als je

Dag Robin en Just Around the Corner op Vierdaagse Radio. Radio Gelderland staat de hele Vierdaagse Week hier midden op het Vierdaagse Plein. Het epicentrum van die Nijmeegse wandelvierdaagse. En we gaan er straks weer eentje weggeven. Een thuismedaille. Gisteren ging hij naar Aletta uit Duiven. Ach, die arme, die brak tijdens het trainen voor de Vierdaagse eerst haar ene pols. En daarna, toen ze hersteld was van die ene pols, kwam ze ongelukkig te vallen en brak ze de andere pols. Ja, je verzint het niet. Net een operatie achter de rug heeft ze en meedoen dit jaar is echt geen optie. Ze luisterde en ze keek gisteren naar onze uitzendingen met tranen in haar ogen, vertelde ze. Maar wij gaven haar een thuismedaille als troost, als een klein doekje voor het bloeden. En vandaag hebben we weer zo'n thuismedaille beschikbaar. Gaat er weer eentje uit? Wil je iemand nomineren? Iemand die dan misschien wel geen topprestatie gaat neerzetten als wandelaar dit jaar, maar wel een held is. Iemand die had gewild, zoals bijvoorbeeld Aletta. Of iemand die zich elk jaar inzet voor de wandelaars. Nou ja, verzin het maar. Welke held verdient volgens jou een thuismedaille? Een held die wij graag willen eren. Vertel je verhaal via de WhatsApp. Dat kan natuurlijk via 06-2222-1342. Of stuur je verhaal naar studio@gld.nl. Straks om 1:15 reiken wij de thuismedaille van vandaag uit. Well, it's one for-

0: James Blunt. Stay the night. Geniet u er een beetje van, meneer? Hier voor de radiotent. Ja, zegt hij. Ja, fijne muziek. Vindt iedereen fijn. We hebben Marieke, dat is een soort nazorg voor wandelaars, steun en toeverlaat. Ze gaat de diepte in met de mensen die hier over de finish komen. Ze is de vrouw op de wedren.
1: De vrouw op de wedren. En jullie worden net toegezongen.
2: Ja, gaaf. Ja, de militairen maken wel altijd sfeer, hè?
1: Ik weet niet of het specifiek voor jullie was, maar ze voelden het wel.
2: Ze voelden het wel een beetje. Je moet gewoon positief denken aan jezelf, hè?
1: Hoe is het gegaan vandaag?
2: Ja, prima. Het laatste stukje van de tweede dag is altijd gewoon ruk.
1: Ja, want we hebben nu nog denk ik 300 meter te gaan. We moeten even wachten op dat stoplicht. Maar dat buisje, dat was even verder, denk ik.
2: Nou, ik voel eigenlijk wel lekker. Even afkoelen. En morgen zijn we er gewoon weer.
1: Ja, jij bent er morgen ook weer gewoon bij.
3: Ik ben er ook gewoon weer bij.
1: Ja. Vandaag volledig in het roze, roze hoedje, roze shirt. Hoe is dat morgen?
3: Morgen in het groen.
1: En ik dacht we mogen weer. Ik hoorde een fluitje, maar...
3: In het groen, dus ik heb ook een shirt met iets groenigs erin. Dus gaat wel goed komen. Ja. En we mogen weer verder.
1: Ja, ik loop weer even mee. Wat was het mooiste van vandaag?
3: Even zitten en een soepje.
1: Het klinkt gezellig.
3: Ja, zeker is dat gezellig.
1: Nou, hier op de wedren is het super gezellig. De laatste 100 meters. Ik loop mee alsof ik ook gewoon straks een kruisje verdien. Nou, over 2 dagen dan. Maar Eltjen, hoe is het bij jou in Wiegen?
4: Nou, in Wiegen is een aardig buisje hier. En ik heb een meneer naast me die keek zo blij dat ik dacht... Hoe kan je nog zo blij kijken? Maar meneer, wat is uw geheim?
5: Mijn geheim is gewoon alles van de positieve kant bekijken. Ik heb net in Wiegen natuurlijk een biertje op. Nou ja, dat wil ik niet goedkeuren. Maar dat is ook gewoon, dan geniet ik. En dan zit ik op dat terras. En dan geniet ik gewoon van het moment. En ik heb tot 5 uur, ik heb tot 5 uur betaald. Dus dan wil ik ook elk moment genieten.
4: Ja, ondanks die regen, want u heeft een poncho aan.
5: Ja, die had ik mee. Alles, je moet wel goed voorbereiden. Ik heb droge sokken bij, droog shirt. Mijn schoenen kan ik in een plastic zak doen. Dat zou ik eigenlijk nou moeten doen, maar ik weet dat het niet zo heel hard gaat regenen. En dan loop ik op barefoots of op mijn blote voeten. Totdat het weer droog is en dan schiet ik mijn schoenen weer aan.
4: Heeft u deze mindset ook in het dagelijks leven?
5: Ja, dat moet wel. Want ik heb best wel een heel verhaal, zeg maar, wat niet iedereen heel prettig vindt.
4: Maakt u me wel heel nieuwsgierig. Ik denk heel veel luisteraars ook.
5: Nou, heel veel luisteraars die... Ik heb 40 jaar heb ik een soort van masker gebouwd, waardoor ik zo positief ben. Maar van binnen huil ik. Van binnen ben ik verdrietig. En als ik dit vertel, dan begin ik eigenlijk al een beetje...
4: Ja.
5: Ja. En,
4: Nee, dat is helemaal oké.
5: En daar moet ik ook niet aan voorbij. Daar moet ik ook gewoon doorheen.
4: Precies, want dat mag er ook zijn. Dat mag ook er even uit.
5: Ja, mijn zoon die heeft dit ook gelopen. Die is 27 geworden, maar die is uit het leven gestapt. En toen heb ik een stichting opgezet. Stichting 27, daar loop ik voor. Omdat ik andere jongeren wel wil helpen. Ja. Om die positiviteit te houden, want er is altijd een uitgang.
4: Maar mag ik even zeggen dat ik die positiviteit, die straalt eruit bij u. Want ik zag u van een afstandje. En ik zie ook dat u mensen meesleept die aan de zijkant even blijven zitten.
5: Dat heb ik helemaal even gedaan, ja.
4: Ik denk dat uw zoon oprecht heel trots op u is.
5: Dat zou kunnen. Ik had veel meer emotioneel, sociaal-emotioneel aanwezig willen zijn. Want ik was altijd aanwezig. Wel op momenten dat ik er voor hem wilde zijn. Bij eten of bij slapen of wat ook. Maar sociaal-emotioneel heb ik misschien dat masker te strak op gehad.
4: Ja, nou heel mooi dat u daar... lekker liedje tussen. Dat u zo mooi daarop kunt reflecteren. En denkt u ook veel na tijdens het lopen?
5: Nou, lopen is voor mij een soort therapeutisch iets. Ja. Waardoor het stil wordt. Want in mijn hoofd is het eigenlijk nooit stil.
4: Nee, mooi gezegd. Ja. Heel erg bedankt.
5: Dankjewel.
4: En ik ben trots op u en ik weet dat heel veel luisteraars ook trots op u is.
5: Ja, iedereen loopt met zijn of haar verhaal. Het is mijn shit. Iedereen loopt met een andere reden. En het is denk ik therapeutisch heel goed om gewoon je hoofd leeg te maken.
4: Ja, mooi gezegd. Heel erg bedankt, meneer.
5: Dankjewel. Veel plezier.
0: Wat mensen toch meemaken. Hè? En wat voor verhalen ze lopen. Het is ongelooflijk. Die meneer heeft zo gelijk. Iedereen heeft zo'n verhaal. Het een wat heftiger dan de ander. En dit... Nou, hier past alleen maar respect voor hoe mensen ook weer dealen met de ellende die ze soms meemaken.
4: Ja.
0: En het overhaal
4: moet
0: verteld worden.
4: En het ook verwerken.
0: Zeker.
4: Ja, en ook dat ze het mooi verwerken tijdens het lopen. En hoe mooi is dat?
0: Ja, het is niet alleen maar het plezier en het bier. Het is ook inderdaad het verwerken van de dingen die je meemaakt. Mooi opgetekend, Eltjen. Dank je wel.

0: Cliff Richard en Dreaming. 10 minuten voor 1 en dan gaan wij gewoon, zoals altijd, naar onze mensen van Weerplaza. Berend, het weer van vandaag. We zijn heel nieuwsgierig. Wat gaat het verder doen vanmiddag en de komende dagen natuurlijk?
1: Ja, op dit moment nog flink wat bewolking in Nijmegen. En voor de mensen die de komende uren zullen finishen, die moeten nog wel rekening houden met een lokale en lichte bui. Echt kletsnat ga je er niet van worden. Maar het kan wel eventjes regenen de komende uren. Tussen de bui door is het wel vaak droog. En de temperatuur komt daardoor op een graad of 19 in de omgeving van Nijmegen. En er staat ook nog wel een nadrukkelijk aanwezige wind uit het noordwesten. Dus vandaag is het een beetje wisselvallig. Maar desondanks prima weer om die 30, 40 of 50 kilometer te trotseren natuurlijk. Morgen ziet er dan wel iets anders uit. Want dan is het gewoon droog tijdens de derde dag van het wandel-event. En zien we de zon ook wat vaker bij temperaturen die oplopen naar zo'n 21 of misschien 22 graden in Nijmegen. En de laatste dag van de Vierdaagse, dat wordt ook de warmste dag met temperaturen van 24 graden in de omgeving. En de zon die schijnt dan ook geregeld. Dus zeker in het zonnetje kan het op de Via Gladiola best wel warm aanvoelen. Voor de mensen die lekker gaan uitrusten de dagen daarna, wordt het op zaterdag zomers met temperaturen van 27 graden in Gelderland en volop zon. Zondag wordt het dan wat minder warm, met ook enkele buien die over de provincie gaan trekken.
0: Berend, we zijn helemaal rond. Dankjewel.

The Who en You Better, You Bet. 1:05 is het. De thuismedaille gaat er zo uit. Een thuisheld nomineren, dat kan nog heel even. Iemand die zo'n thuismedaille verdient. En we spelen het spel De Langste Adem. Gisteren werd hier een adem neergezet van 30 seconden. Iets meer zelfs. Wie heeft zo'n nood ook in huis? Je kunt je nu vast opgeven. Dit is de Michael Zeger Band. Let's all chant!

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Casper. File informatie heb ik voor je. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 minuten. Ook op de A2 richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Dat is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, 12 minuten extra reistijd. En richting Den Bosch op de A2 tussen Beest en Zaltbommel nog een keertje 6 minuten. De A12 richting Arnhem tussen Veenendaal West en knooppunt Maanderbroek. Daar zijn de bergingswerkzaamheden gaande. 3 kilometer file. Daardoor ontstaan daar 3 minuten. Is het oponthoud, dat valt mee. De A15 richting Gorkum tussen Knopendijl en Afrit Leerdam. Daar staat 5 kilometer, 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. 5 kilometer. Wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook hebben ze gesloten. En daardoor heb je 14 minuten extra reistijd.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Oh, Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
14: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

0: Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Het is 1:15 op Radio Gelderland. De thuismedaille, laten we het daar eens over hebben. Wij geven hem elke dag weg aan een held thuis. Want die helden hier krijgen natuurlijk hun vierdaagse kruisje. De thuismedaille is er voor mensen die dat kruisje nou net niet kunnen halen. Fien de Haan is genomineerd door haar dochter Esther. Fien is op haar 80ste gestopt met hier meelopen. Ze is nu 87. En elk jaar kriebelt dat vierdaagse gevoel weer enorm. Maar ja, het gaat niet meer. Ze heeft wel de hele familie geïnspireerd tot lopen. Hulde Fien. Ik wil graag de thuismedaille geven aan José uit Kampen, schrijft Joke de Vries. Dit omdat ze al jaren meedoet en dit jaar ook mee wilde doen. Maar omdat ze in januari een hartinfarct heeft gehad, kan ze nog niet meedoen. Omdat 4x30 kilometer nog net te veel is voor haar. Ik wou dat we 20 medailles hadden. We hopen dat je er volgend jaar gewoon bij bent, José. En Joke, dankjewel voor je nominatie. En Erna dan, ja, wat een verhaal, schrijf jij. De thuismedaille postuum, vraag jij hem aan. Voor broer en zwager. En het is echt een heftig verhaal. Vorig jaar is die broer en zwager op zondag verongelukt in Nijmegen. En ging nog even een boodschap doen. Zou dinsdag starten voor zijn vierdaagse. Maar kwam in aanrijding met een bus. En die is hem noodlottig geworden. 9 jaar geleden heeft hij een nier aan zijn broer gegeven. Die ernstig nierpatiënt was. Ja, deze man had het enorm verdiend. En ja, postuum is hij genomineerd voor die thuismedaille. Beladen dagen is het voor de familie. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Voor ons verdient hij zeker postuum die medaille. Sterkte deze dagen voor de familie. Ik heb aan de telefoon nu Ans. Goedemiddag, Ans.
1: Hallo,
0: Jeroen. Hallo, jij klinkt vrolijk.
1: Ik ben op het station, ben.
0: Ja, je bent
1: op het station.
0: Oh, je staat op het station hier in Nijmegen?
1: Ja, dat gaat dus.
0: Oké. Okay. Jij bent onderweg. Ja, je moet even vertellen, want jij wil iemand graag in het zonnetje zetten.
1: Ja, ik had een plaatje aangevraagd voor Peter. Peter die heeft, ik weet niet precies, ik denk de 9e keer zou hij dit jaar lopen, de vierdaagse. Alleen hij ligt nu in het ziekenhuis in het Radboud voor een stamceltransplantatie, omdat hij een soort van beenmergkanker heeft. Dus op de dag dat hij zou starten, de vierdaagse, heeft hij de stamcellen gekregen van een anonieme donor in de hoop dat hij dat het begin is van een nieuw en gezond leven.
0: Ja, dat klinkt heel hoopvol. Dat is precies gisteren gebeurd. Dus gisteren heeft hij dat stukje hoop eigenlijk gekregen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is het met hem?
1: Nu nog wel goed, maar we weten ook, want daar heeft steeds het behandeling al vaker gehad, en dat het teruggekomen is, dat het wel een paar weken rotter gaat worden, want straks komt hij in de zogenoemde dip. Dan gaan al die cellen die gaan kapot door de chemo die hij gekregen heeft en nu weer krijgt en zo. Dus dan wordt echt een rottijd. En hij heeft ook wel een hele tijd nodig om op te krabbelen, maar dat heeft hij de vorige keer ook gedaan. En vorige keer dus alsnog de vierdaagse weer gelopen.
0: Ja.
1: Dus we gaan ervan uit dat het over 2 jaar of zo, dat hij gewoon weer de vierdaagse
0: gaat. Ja, precies. En zeg, gisteren is de start van een nieuw stukje leven en de start van een nieuw stukje hoop. Noem nog een keer zijn naam.
1: Peter van der Wouw.
0: Peter van der Wouw. Ja, ik hoop dat hij ligt te luisteren in het ziekenhuis. We hebben hem geprobeerd te pakken te krijgen. Dat lukte nou net niet. Maar jij bent
1: Hij heeft een CT-scan nu.
0: CT-scan.
1: Nou, klopt.
0: En dan gaan we het zo doen. Jij gaat naar hem toe nu, want je bent op weg naar het ziekenhuis om hem te gaan bezoeken. Ja. Wij geven jou de thuismedaille mee voor hem.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, je krijgt hem mee en dan kan je hem brengen. Ja, je krijgt hem opgestuurd. Dus dat komt nog goed. Maar ga hem maar vertellen dat we op de radio over hem hebben gesproken. Dat we het een kanjer vinden en dat hij die thuismedaille krijgt. En dat we hopen, heel erg hopen, dat hij er over 2 jaar weer is.
1: Nou, geweldig, fantastisch.
0: Goed zo. Nou, doe hem de hartelijke groeten.
1: En hij had,
0: je had een plaatje aangevraagd voor hem van Peter Fox, hè?
1: Ja, houd hem zeker. Ik vind het vreselijk, maar hij vindt het mooi. Dus,
0: Voor hem dan. Zet dan de radio gewoon maar uit.
1: Ja.
0: Dankjewel, Hans.
1: Ja, bedankt, Irene.
0: Doe hem de groeten.
1: Fijne vierdaagse.
0: Dankjewel. Ja, dat gaat lukken. Doe. Ja, dat kan. Dat je dan een plaatje aanvraagt voor iemand dat je zelf verschrikkelijk vindt. Maar Peter vindt hem zo mooi. Dus ja.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox. Speciaal voor Peter in het ziekenhuis. House am See, hoor je. Ik ga eens even kijken hoe het in Wijchen is bij Elgin.
2: Ja, Irene, het begint hier leeg te lopen. Mensen aan de zijkant die klappen de stoeltjes weer in. Die gaan langzamerhand weer terug naar binnen. En de muziek die blijft nog wel even afspelen. En de laatste wandelaars die komen langzamerhand binnen. En ik was even een rondje aan het lopen. Om even natuurlijk, de sfeer aan jullie overgeven. Dus ik dacht even kijken hoe het hier gaat. En ik zag een meneer die heel enthousiast naar de wandelaars aan het roepen was. Van ga zo door. En toen dacht ik, ja, juist deze wandelaars, Irene, hebben die aanmoediging nodig. En dat blijft u wel goed doen.
3: Jazeker. Ik ben heel de dag heel actief langs de weg. Om te zorgen dat de mensen er gewoon doorheen getrokken worden. Maar als ze hier echt met duizenden tegelijk door de straat in komen, dan wil het nog wel. Maar nu komt het echt aan op de mensen met karakter. Ja, en die willen we natuurlijk ook een hart onder de riem steken. We zijn er ook voor hun, dus we blijven wachten tot de bijna allerlaatste hier voorbij zijn. En we willen hun ook er doorheen helpen.
2: En wat ziet u? Ziet u aan iemand als hij het zwaar heeft?
3: Ja, ik zie inderdaad aan iemand dat hij het zwaar heeft. Sommige mensen weten het heel aardig te verbergen. Maar je ziet ook wel aan het lopen dat sommige mensen echt het heel erg moeilijk hebben. En je merkt gewoon als je dan oogcontact hebt en je probeert ze er eventjes iets doorheen te peppen. Dat ze daar dan weer kracht uit halen. Ja, en dat is dan een kleine bijdrage aan het feestje wat wij kunnen leveren.
2: Ja, heerlijk. Want u kunt zich zo goed verplaatsen in de wandelaar. Heeft u zelf ook de vierdaagse gewandeld?
3: Nou, nee. Thuis met de kinderen. 3 of 4 kilometer. Maar dat was voldoende motivatie om hier al nu voor het tweede jaar bij vrienden langs de kant te staan en te zorgen dat wij hier de mensen er doorheen trekken. Geweldig feest. Hartstikke mooi.
2: Klinkt geweldig, ja. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe gaat het bij Marieke? Want die staat nu, als het goed is, op de tribune.
4: Op de tribunes inderdaad, bij de wedren. Het begint hier vol te stromen. En ik zag een enorm spandoek, mensen in het roze, toppers van de Villa Sterrenstraten.
5: Villa Sterrenstaten.
4: Wat is dat?
5: Dat is een woonhuis voor mensen die dementie hebben.
4: En ik hoor mensen al toejuichen.
5: Jazeker. Nou, Jolanda die komt dus net binnen, die heeft die 40 kilometer gelopen.
4: Ja, want zij is een van de medewerkers dan in de zorginstelling.
5: Ja, klopt inderdaad. En er komen er nog 3.
4: Ik ga even kijken hoe zij het heeft gehad. Nou ja, waarschijnlijk moet jij haar ook nog een kus geven. Gefeliciteerd. Nee joh, ga je gang. Hoe ging het?
6: Wat zeg je?
4: Ja, goed. Wist je dat ze je hier zouden staan opwachten?
6: Nou, ik wist wel dat iemand zou kijken, maar ik wist niet dat ze allemaal kwamen. Nee, dat wist ik niet.
4: En als je dit spandoek dan zo ziet?
6: Ja, dan word ik helemaal blij.
4: Topper, voel je je ook zo?
6: Nou, dat niet, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het echt heel leuk van die meiden. Ja, absoluut, absoluut. Ja,
4: en jullie wachten op nog één iemand, hè?
6: Twee meiden.
4: Dus jij gaat lekker bij hen aansluiten?
6: Jazeker, ik blijf even lekker kletsen. Ja, heel leuk.
4: Had je dit eerder gedaan al?
6: Het is de 7e keer, ja.
4: Dus een geoefend lopen?
6: Een beetje wel.
4: Ik zei al net tegen hen, volgend jaar moeten zij meedoen, toch?
6: Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja, maar ja, niet te veel, want zijn we ook collega's, hè? Dan krijgen we het rooster niet rond.
4: Maar kunnen we dit afspreken, dat jij volgend jaar meeloopt?
5: Nee, ik spreek niet dan.
4: Nou, de volgende, die is ook weer binnen. En deze meiden hier, die blijven heel lang juichen voor iedereen in de zorginstelling die meeloopt.
7: Ja, fantastisch, fantastisch. Het lijkt wel alsof ze al op de Via Gladiola lopen, zeg. Alsof die laatste dag al een feit is. Maar goed, dit soort enthousiasme heb je natuurlijk heel erg nodig. Ik zeg het er nog maar een keertje bij, hè. Als je daar nou een beetje van wil meekrijgen, zet dan gewoon TV Gelderland aan. Dan hoor je de radio en dan zie je beelden. Op dit moment kijk je mee op de finish, want we hebben overal camera's hangen. Nou, dan mis je al helemaal niks natuurlijk. We gaan straks spelen, dus blijf erbij. Dit zijn de Doobie Brothers.

heb het pas een keer of 20 gezegd, denk ik, dat Teddy Swims en Mr. Know-It-All een van mijn nieuwe favorietjes is. We hebben het inmiddels al vaak gespeeld en wat een resultaten. Ons vierdaagse spel is er een van een lange adem. En wie de langste heeft, ja, daar gaat het dus om. Gisteren zat hier Lize, die hield het 19 seconden vol. Wij vonden dat allemaal fantastisch. Ze zong mee met onze vierdaagse feesthit Nijmegen. Maar ze is alweer overtroefd. Luister even, dit was later op gistermiddag.

gisteren. En die wist nog 30,48 seconden Nijmegen uit te brengen. Ja, tot nu toe staat zij natuurlijk als winnaar met kop en schouders bovenaan. Maar wij gaan natuurlijk verder op zoek naar de mens met de langste adem. Die ene noot en dan volhouden tot het piept en kraakt. En als jou dat nou lukt, dan wacht je een VIP-behandeling en een meet and greet met het crème de la crème van Nijmeegse artiesten. Maar ja, gewoon voor de fun kun je ook meedoen. Ben jij nou zo'n meezinger met bijvoorbeeld het refrein van België, van Het Goede Doel of Lovely Day van Bill Withers? Zit ook van die uithalen in. En van onze hit Nijmegen, dan maak je kans. Geef je nu op. Een WhatsAppje naar 0622221342. En mailt je naar studio@gld.nl. Mag natuurlijk ook. En ik heb een plaatje gezocht waarmee je een klein beetje kunt oefenen, warm draaien.

0: Morelli en The Boys of Summer. Nou mensen, het is zover hoor. We gaan spelen het Nijmegen-spel met die grote vraag. Wie heeft de langste adem en kan het refrein van ons vierdaagse lied Nijmegen zo lang mogelijk volhouden? Met ja, natuurlijk als prijs de ultieme eer, maar ook een meet and greet met een keur aan Gelderse artiesten, waaronder Rutger van Barneveld en Sinneke. Nou, wie wil dat niet? Ik heb hier een kandidaat zitten die een beetje zo gefronst kijkt. Waar ben ik nou in beland? Hallo, wie ben je?
1: Hoi, ik ben Roy.
0: Hoi, ik ben Roy. Dat klinkt ook fantastisch. Jij hebt gelopen?
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel kilometer heb je erop zitten vandaag?
1: 48,5. Dus ja, 50 kilometer.
0: Ja, de 50 kilometer. Nou, Hulde, je bent binnen. Hoe is het met je?
1: Ja, wat blaren hier en daar. We zijn uitgeprikt, dus het komt goed.
0: Oké, ja. Oh, jij bent zo'n winkel die gewoon morgenochtend weer gaat starten.
1: Ja, is de vijfde keer, dus moet wel.
0: Oh, jij weet waar het over gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb jij aan het einde van zo'n wandeldag überhaupt nog adem over?
1: Nee, het liefst ga ik naar bed en dan morgen vroeg weer een nieuwe dag.
0: Ja, en dan ineens zit je gewoon in een radiostudio. Moet je mee meedoen aan een spelletje. Ik ga jou uitleggen wat de bedoeling is. Dit is het idee. Je hoort een stukje van de hit Nijmegen, ken je hem?
1: Ik kom uit Limburg, dus nee, denk
0: nee,
1: ik niet.
0: Nee, oké. Nou ja, goed. Na vandaag vergeet je hem nooit meer. Dit is het voorbeeld van het spelletje.
2: Ik heb getwijfeld over Nijmegen.
0: En dan gaan ze één keer zingen, Nijmegen. Twee keer. Drie keer. En dan kom jij. Nijmegen. En dat dan zo lang mogelijk.

0: Deze nog niet. Deze ook nog niet. Twee. Ook nog niet. Drie ook nog niet. Maar.
1: Nijmegen!
0: Heb jij zelf enig idee hoe lang je het hebt volgehouden? Jij denkt zelf, denk ik, waarschijnlijk 5 minuten of zo.
1: Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Je hebt het waanzinnig goed gedaan. Mag ik nog een keer de score zien? 25 seconden, ja, 45. Dat is absoluut fantastisch.
1: Maar?
0: Ja, je voelt er wel aankomen, hè? Ja. We hadden gisteren iemand zitten. Nee, staan hier op de wedstrijd. Die had ook gelopen, Jacqueline. Die hield het maar liefst 30 seconden, 48 vol. Maar je bent wel nummer 2.
1: Oh, okay.
0: Want Jacqueline, nou weet ik niet of daar ook nog iemand voorbij komt. Maar jij deed het sowieso gisteren aan de kandidaat.
1: Ah, had hij ook 50 kilometer gelopen?
0: Ik denk 40.
1: Ja, daar heb je dan.
0: Ja,
1: daar heb je dan.
0: Ja, nee. dan kan jij het ook, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ik vind het fantastisch, Roy. Dank je wel voor het meedoen.
1: Yes, graag gedaan.
0: En heel veel succes morgen. Succes met de blaren. Drink nog lekker een biertje.
1: Komt
0: morgen
1: goed.
0: Weer aan de start. Kom je even zwaaien morgenmiddag?
1: Zeker, ik kom van hierachter. Dus
0: hartstikke leuk, dan gaan we je zien. En
1: yes.
0: Wie weet dat er nog een kandidaat zit die jou weer dan niet voorbij komt.
1: Dankjewel.
0: Veel succes.
1: Yes.
0: Dank voor het meedoen.

een beetje zuur. Vanmiddag is er nog een kans. Het wordt hier trouwens lekker druk in de tent. En hoe komt dat nou? Ja, natuurlijk omdat wij heel gezellig zijn. Maar het komt ook omdat het stortregent. En in de tent is het lekker droog. Iedereen is welkom hoor. Kom maar lekker schuilen hier. Dat mag. Zometeen het NOS-nieuws. En daarna gaan we gewoon lekker door met Radio Gelderland. Vierdaagse radio.

0: let you know.
1: Ja, in excess en ja, need you tonight, dat draaide natuurlijk. Ach, die arme Roy, zo'n lange adem en dan niet winnen. Dat is natuurlijk best wel een klein...

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
9: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Met hartelijke dank. Druk op de Gelderse wegen is het. Ik geef even een overzichtje. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 6 kilometer, 5 minuten. De A28 richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Daar staat een kapotte auto. Twee rijstroken zijn er dicht. Het oponthoud is 15 minuten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer, kwartiertje extra reistijd. Komt door slecht wegdek daar. De rechte rijstroken hebben ze gesloten. En de A50 richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 5 kilometer en 5 minuten.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
13: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel. Met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
14: Nama. Laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
15: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Palaan 50 in Zutphen.
16: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
21: Odido. De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: De Vierdaagse.
26: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Irene ten Voorde.

0: en I Want Your Love. 13 over 2. Ja, van allerlei soorten is de Vierdaagse loper. Er zijn er met het echte virus, die slaan geen jaar over. Lieke bijvoorbeeld, of Frans uit Habs. Die begonnen toen ze 15 waren en doen nu op hun 55ste, de 40ste keer. Lieke inmiddels met haar dochters. En Frans zijn hele leven is gaan draaien, echt om die paar dagen in juli. Hij ontmoette bij de Vierdaagse zijn vrouw en zijn vaste wandelmaatje. We hebben René uit de buurt van Rotterdam. Die zegt eigenlijk elk jaar, het is wel eens een keer genoeg geweest. Maar steeds zijn er van die enthousiastelingen in zijn omgeving die dan zeggen, kom op René, ik loop met je mee en dan gaat hij maar weer. En je hebt er, nou ja, wat zullen we zeggen, collega Rick, die er gewoon waanzinnig snel lopen. Jouw tweede 50 kilometer ja. vandaag en je bent er.
1: Nou, gelukkig wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Neem ons eens mee.
1: Nou, de start vandaag ging beter dan gisteren. Gisteren moest ik lang wachten. En vandaag heb ik iets tactischer ben ik door de start heen gegaan. Dat hielp enorm, want ik kon op tijd starten. 4:15 ongeveer ben ik weggegaan. En toen heb ik eerst gewoon lekker een heel eind gelopen. En toen werd ik, ik werd na 3 kilometer aangesproken door een mevrouw. Die had mijn reportage gisteren gezien op TV Gelderland. En ik straalde best wel hoop, droevenis uit. En, en we hebben erg leuk gekletst. Tot een kilometer of 15, 16 geloof ik. En toen ben ik gewoon verder, een stuk verder gebanjerd. Toen heb ik een poos met een vriendin aan de telefoon gezeten. Dat was ook wel leuk. En toen liep ik op de dijk bij Niftrik. En toen sprak iemand anders me aan. Daar heb ik een heel poosje mee gepraat en mee gelopen. Dat was eigenlijk erg leuk. Nou, toen waren we al over de helft. En in Niftrik heb ik een poosje gerust bij mensen. En die waren heel erg aardig. Die hebben me van alles aangeboden. En toen ben ik weer verder gelopen. En toen waren we al in Wijchen. En toen liep ik nog weer verder. En toen kwamen we in Beuningen.
0: Ja.
1: En toen begon ik het wel zat te worden. Toen was het er wel klaar mee in Beuningen. Toen werd het een lang en vervelend stuk. Toen heb ik op een gegeven moment ook lekker maar wat muziek opgezet. En de laatste 4 kilometer zag ik op het bord. Nog 4 kilometer, dacht ik, nog 4 kilometer.
0: Ja, dat staat nog bijna een uur, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. En zeker, zeker omdat je niet zo heel vlug meer loopt op het eind. En een meneer zag dat ik zuchtte en die zei, goh, zullen wij samen lopen het laatste stuk? Zei, nou, dat is een heel erg goed idee. Dus dat was eigenlijk hartstikke leuk. Dus
0: ja,
1: nu ben
0: tof,
1: ik er.
0: Zeg. Nou, dat zegt ook iedereen. Het is het feest van ontmoetingen. Je kunt rustig in je eentje gaan lopen. Want vorig jaar liep je natuurlijk met de militairen mee. Mm-hmm. En die droegen jou als het ware er doorheen.
1: Klopt.
0: Nu ben je op jezelf aangewezen, maar toch eigenlijk ook weer niet.
1: Nou ja, gisteren was dat heel erg wennen. En gisteren moest denk ik bijna iedereen er nog eventjes inkomen. Want toen ging dat gesprek veel moeizamer. Maar nu, het is gewoon even lekker een praatje maken. En ik heb ook iemand gesproken en denk ik, vind jou helemaal niet interessant. Dan zeg ik gewoon, ga plassen. En dan, en dan zeggen zij, doei.
0: Nou, dat zeg ik ook altijd op feestjes als ik geen zin meer heb om met te praten.
1: Nee, exact. Ja. Nou, dat soort gesprekstechnieken kun je gewoon toepassen. En dan ben je weer van ze af. En dan loop je een stukje door en dan spreek je weer met iemand anders. Nou, dat is eigenlijk heel, heel fijn.
0: Ja, dus op momenten dat je er eigenlijk dreigt een beetje doorheen te vallen, dan is er altijd wel iemand die je dan weer opbeurt.
1: Ja, dat helpt wel, want ik voel mijn voeten enorm. En het is, en ik vind het echt een tak eind, die 50 kilometer. Dus dat ik die laatste 4 kilometer nog eventjes met die meneer heb samengelopen, Rob heeft. Dat was echt fijn. Dus, en leuk. En dan heb je gewoon weer wat te kletsen. Ja.
0: Heb jij een stappenteller?
1: Ja.
0: Wie die er eens even bij pakt?
1: Oh, dat moet ik even zoeken.
0: Ga maar eens even zoeken. Ik ben namelijk zo benieuwd. Heel veel mensen hebben tegenwoordig op hun telefoon zo'n stappenteller zitten.
1: Ja, ik heb hem op mijn horloge.
0: En die gaat automatisch mee. En dan denk ik, als je dan 50 kilometer loopt, hoeveel pas voor pas voor pas voor pas
1: Ja, wat
0: is
1: denk
0: dat
1: je?
0: Dan?
1: Doe maar een gok.
0: Ik loop wel eens 20 of 25 en dan heb ik volgens mij 24.000 passen, 25.000 passen.
1: Ja, dus als je dan 50 hebt.
0: Ja, dat zou dan 2 keer zoveel zijn.
1: Ja, dat klopt wel redelijk. Het is 52.974, dus bijna 53.000 stappen. Ja. Als ik daar nu aan denk, van heb ik die allemaal gezet? Dan had ik me gelukkig heb ik niet geteld, want daar word je heel erg ongelukkig van, denk ik.
0: 53.000 keer de ene voet voor de andere.
1: Ja.
0: Wauw. Ja, heb jij een soort credootje? Iets wat je tegen jezelf zegt op het moment dat je denkt, ik heb echt geen zin meer?
1: Ja, hou vol. Hou vol. En ik zeg ook rustig tegen mezelf, gadverdamme, wat is dit? Kut, zeg.
0: Ja, dit is en helpt dat dan?
1: Nee, maar ik zeg het wel. Ja. Dus dat helpt totaal niet. Maar ja, weet je, ik denk wel bij alles van, nou, nu zijn we over de helft.
0: Ja.
1: Dat is heel erg fijn. Als ik morgen begin, nou, dan ben je alweer iets verder dan de helft. Ik ben nu om 2 uur binnen. Dus ik heb tijd. Ik heb onderweg een beetje nagedacht. Ik ga zo meteen eten halen. Dat ga ik ook gelijk voor morgen halen. Want dan kan ik morgen ook om 4:55 nog binnenkomen. Ja. Als ik dan klaar ben, ga ik gewoon een uur langs de kant van de weg zitten. Dat heb ik vandaag ook een stukje gedaan. Toen begon het keihard te regenen. En toen stond er voor mij een hele mooie partytent klaar met een stoeltje ervoor of erin. Dan ben ik gaan zitten. En ontzettend leuk gewoon mensen kijken.
0: Ja.
1: Er komt van alles langs lopen.
0: Ja, precies. Dat je als loper zelf even langs de kant de toeschouwer wordt.
1: Ja, het was echt leuk om te zien. Ja. En dan zie je ook mensen die het nog veel zwaarder hebben dan je het zelf hebt. En dat relativeert dan ook
0: weer. Ja, dat is
1: dan
0: eigenlijk best wel fijn eigenlijk.
1: Ja, ook wel weer.
0: Dat is niet leuk
1: dan denk je, nou, als die het kan, dan kan ik het,
0: dan
1: ook.
0: Kan jij het ook.
1: Zo gaat het dan, ja.
0: Mooi man. Nou, morgen weer 52.000. Niet over nadenken.
1: Nee.
0: En gewoon,
1: nee.
0: Gewoon weer
1: stap
0: starten.
1: Voor stap.
0: Ja, klinkt nog goed. Je voetjes blaren?
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Maar wel.
0: Ik ga nog kijken.
1: Ja, ik ga nog kijken, ja. Maar dat duurt nog wel een uurtje, denk ik, voordat ik terug ben.
0: Muziek had je op je oren.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat staat er op jouw playlistje?
1: Van alles, maar waaronder Robbie Williams vind ik altijd leuk om naar te luisteren.
0: Ik heb die erbij gezocht.
1: Wat
0: kun
1: leuk.
0: Je nog een keer luisteren.
1: Wat fijn, wat fijn.
0: Ja, zo doen we dat hier. Komt-ie. Je mag meezingen.

0: Kijk naar de blauwe lucht boven je. Sommieu en Dark Before the Dawn. Marieke, waar ben je?
1: Ja, op de wedren. En iedereen die nu binnenkomt, ruim op tijd, heeft het gehaald. Bijna, dan die paar honderd meter. Ja, dat gaat niet meer missen.
2: Nee, zeker niet. En dan moet je gewoon nog 2 dagen. En die, dat doe je gewoon op het appeltje. Dus,
1: die voetjes, voelen die nog even goed als gisteren?
2: Ja, de voeten wel. Maar een beetje mijn knieën en mijn kuiten. Die doen een beetje pijn.
1: Het was zwaarder, hè, vandaag?
2: Zeker. Jij vindt het zeker een zware dag. Dus,
1: Regen?
2: Maar daar heb ik niet zo heel veel last van gehad. Nee.
1: Hoe, de blaren, zitten die er al op?
2: Nee, ik nog niet. Goed verzorgd. Ik heb van die nieuwe kousen met van die tenen, 5 tenen, net zoals handschoenen. Ja, perfect. Dus,
1: Goed verzorgd of u wordt ook goed verzorgd?
2: Nou, dat valt wel mee, want ik ben met mijn zwager, dus ik verzorg ook mijn zwager. Dus nee, ik word niet zo goed verzorgd nu, maar dat geeft niet.
1: Zorgt hij dan ook nog een beetje voor u?
2: Ja, wel, jawel. Hij is heel lief voor me. Maar hij is er al, dus hij is al binnen, ik nog niet.
1: Hij wilde niet wachten?
2: Nee, hoor, we lopen los van elkaar, want anders moet je op elkaar letten. Daar hebben we geen zin in, dus...
1: Ja, en nu hadden we het net in de studio over muziek. Heeft u ook af en toe muziek in de oren?
2: Ja, zeker, ik heb een Spotify-lijstje met 4-daagse muziek. En daar zitten een beetje de outsiders, dus ik denk niet helemaal mijn leeftijd. Maar wel heel lekker om een beetje opgezweept te worden, dus...
1: Outsiders, nog meer dingen waarvan u zegt?
2: Een beetje lekker Hollandse muziek waar je een beetje lekker op gaat. Wat je ook een beetje langs de kant hoort. Dus,
1: Wat is het bijzonderste dat u vandaag heeft meegemaakt?
2: Nou, eigenlijk niks. Ja, sorry. Ik kan niet zo spannend maken.
1: We mogen weer. Ja, want, ja, we waren even aan het wachten. Dat is dat dan vervelend voor zo'n stoplicht? 2-3 minuten
2: nee,
1: moeten wachten?
2: Gek. Nee hoor, ik hoor wel eens mensen mopperen. Maar dan denk ik, man, waarom mopper je? Het is zo prachtig georganiseerd. Nee hoor, ik vind... Niks om te mopperen.
1: Allemaal politie achter je? Ja. Geeft dat een veilig gevoel?
2: Nou, het zijn mijn vrienden, dus...
1: Ja, u houdt er goed in de gaten, meneer de politie.
3: Wat zegt u?
1: U houdt er goed in de gaten.
3: Zeker weten. We houden iedereen in de gaten tijdens het lopen.
1: Hoe gaat het vandaag?
3: Super.
1: En hoe is het om dit met alle collega's te doen?
3: Bijzonder. Vooral omdat het zo goed gaat, zeg maar.
1: En, ja, je hebt het niet zwaar gehad.
3: Nou, ik niet alleen, maar het detachement ook niet van ons. We lopen allemaal soepel door en het zijn allemaal grote spelers, ja.
1: Nog even een high five geven.
3: Ja, ja.
1: Dat, hallo meneer, hoe gaat het hier?
4: Ja, goed hoor, heel goed. Niks mis mee.
1: Nee, u loopt nog goed.
4: Ja, zeker.
1: Ruim op tijd binnen ook.
4: Zeker.
1: Bent u een ervaren loper?
4: Sorry, een?
1: Een ervaren loper?
4: Ja, 9e keer. Dus.
1: En als u dan hier op de wedren loopt, die tribune zo ziet...
4: Dan zie ik.
1: Als u zo die tribunes ziet, mensen die klappen.
4: Ja, dat is mooi. Ja.
1: Nou, wordt, doe je het allemaal voor. Het
4: wordt vrijdag een mooie dag.
1: Vrijdag de mooiste dag?
4: Ja.
1: Wie wachten er dan op u?
4: Ik denk mevrouw, denk ik.
1: Ik hoop het ook voor u.
4: Ja, nou, we gaan het zien helemaal wie er wacht.
1: En dan nog even lekker feesten?
4: Klein beetje en dan gaan we naar huis.
1: Heel veel plezier en ja, geniet nog even van die laatste 200 meter.
4: Ja, dank je. En jij succes.
0: Ja, de Marieke, ik denk... Maar je had het over playlistjes, hè?
1: Ja.
0: Ik ga zo'n plaatje draaien nu. Ik heb hem er even bij gezocht. Waarvan ik denk dat heel veel mensen die op de playlist hebben.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, luister maar even mee. Ken je deze?
1: Deze ken ik, ja. Deze is wel lekker, hè?
0: Dat denk ik ook.

0: Nou, wat een keur aan artiesten, zeg. Barry Manilow, Kid Creole en de Coconuts. Nou, zo heet het liedje ook. Hey Mambo. Gisteren zat hij hier aan de tafel. Was hij voor drieën binnen. Dierenarts Roeland Wessels. Gewaardeerde gast in onze middagshow op Radio Gelderland. Vandaag is hij er nog niet, maar ik heb hem wel aan de lijn. Dag, Roeland.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi. Ja. Jij zegt het is te druk. Ik kom er niet door.
1: Nou, het is met name tussen Wijchen en Beuningen. Is het allemaal vrij smal. Dus ja, dan gaat het niet zo hard. Dus dan loop je maar gewoon in de stroom mee. Maar ja, dat betekent dat ik niet op tijd in de studio kan zijn. Ik ben nu in Beurt. Dus nog een strafuurtje te gaan, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: En dan zijn we er.
0: Ja, jij gaat ruimschoots op tijd binnen zijn. Gisteren maakte jij zo'n mooie vergelijking. Dan zei je, het lijkt wel een soort duizendpoot met, ik weet niet hoeveel, 54.000 pootjes.
1: Ja, 100.000.
0: 100.000 poot, eigenlijk wel.
1: Ja, 47 keer 2, 100.000.
0: Ja, precies.
1: Een 100.000 poot.
0: Een 100.000 poot. Dat voelt vandaag ook weer zo waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, vandaag, ik moet je zeggen, vandaag gaat het mij beter af. Gisteren was het een beetje wennen. En Darwin, hè, de grote bioloog, heeft ooit geleerd dat je aanpassing, dat je doet overleven. Dus ik begin mij aan te passen. En het gaat vandaag eigenlijk heel goed. Oké, leuk om te zien. Ja, hoewel het geen dieren zijn, zijn mensen toch ook allemaal heel bijzonder om te bestuderen.
0: En
1: er zijn vogels van diverse plumage, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies.
1: Feestvarkens, buffels. Ja, je komt alles tegen. Ja, maar heel leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Wat is jouw grootste plezier op zo'n dag?
1: Ik heb het met name in de ochtenden heel erg naar mijn zin. Dan is het hele peloton nog een beetje stil, zal ik maar zeggen. Dan is iedereen toch nog een beetje wakker aan het worden. Ja, en ik vind het krieken van de dag vind ik altijd het mooiste. En dan zie je de vogeltjes actief en de koeien in de weilanden. En dan is het nog lekker rustig. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja.
1: Ook malen, hè, als er geen vierdaags is.
0: Ik ben
1: wel een ochtendmens, denk ik.
0: Oké, nou dat ontdek je op zo'n evenement natuurlijk al helemaal. En pijntjes hier of daar?
1: Misschien, maar dat laat ik straks even onderzoeken. Een heel klein blaadje op mijn kleine teen, maar het mag geen naam hebben.
0: Ja.
1: En ook daar helpen dieren mij weer, want er is prachtige alpaca-wol, had ik meegenomen. En daar pak je het dan in en dan voel je eigenlijk niets. Dus, maar ik ga vanavond even kijken of dat nog een behandeling behoeft.
0: Ja,
1: maar ik denk dat meevalt.
0: Ja. Nou, mooi. Nog een uurtje te gaan, dan ben jij binnen. Recht naar huis of ga jij nog even lekker tussen al die mensen zitten?
1: Ik ga wel recht naar huis, want ik heb de luxe dat mijn achterbuurman masseur is. En daar moet ik dan op tijd zijn. En dan masseert hij even de kleine pijntjes eruit. En dan ben ik weer helemaal ook zo fris voor morgen.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, dat klinkt gewoon echt heel opgewekt en heel erg... doelgericht morgen weer. En gewoon, door.
1: Bijna de helft gedaan en nog de helft te gaan.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik heb er zin in.
0: Vanaf morgen ga je aftellen. Hartstikke leuk. Veel succes nog het laatste uurtje.
1: Dankjewel. Ik zie je morgen misschien.
0: Joe.
1: Oké.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Major. All about the money. Ram. Desiree, hallo.
1: Goedemiddag, Irene.
0: Jij bent alweer even hier in de tent om jou voor te bereiden op jouw uren. We hadden het net even over van die liedjes die je elk jaar onderweg het meeste hoort. Van die soort anthems die je horen bij een bepaald jaar.
1: Absoluut.
0: Nou, liep jij hem 2 jaar geleden?
1: Ja, en volgens mij was het toen wat ik heel veel heb gehoord, was Terug in de Tijd van Yves Berendsen.
0: Ja.
1: Ik weet nog, het jaar daarvoor was het Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. En volgens mij was het vorig jaar die Baila, Baila, Baila, Baila.
0: Ja,
1: en ik ben dus heel benieuwd.
0: Ja.
1: Dus dat wil ik eigenlijk nog een wandelaar vragen. Straks heel eventjes in de studio. Van, goh, wat heb jij nou onderweg het meest gehoord? Is het onze Rutger? Hè, dat zou natuurlijk kunnen. Of misschien toch weer iets anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd het anthem is van de Vierdaagse van dit jaar.
0: Ja, ik had gisteren de dierenarts hier. Die was iets eerder binnen dan dat hij vandaag was. En die zei, ik heb dus heel veel snollebollekers gehoord onderweg.
1: Ah ja,
0: dus die gaat nog steeds links-rechts. Die gaat dus nog steeds mee. En Terug in de Tijd, ja, dat is er ook nog zo eentje die
1: nog
0: steeds
1: klinkt. Ja, ik kan me nog wel herinneren van deze roze woensdag. Toevallig zat ik net al even door mijn foto's te gaan van 2 jaar geleden. Dan kom je wiegen in. Nou ja, dat mag geen lopen meer noemen, zeg maar. Dat is stap voor verplaatsen.
0: Ja.
1: En dan wordt de links-rechts wel ingezet van snollebollekes. Want ja, je kan toch niks. Dus dan kan je maar beter dat gaan
0: doen. Ja. Goed, jij gaat op zoek naar het anthem van deze dagen.
1: Ik ben benieuwd naar.
0: Wat mensen het meest hebben gehoord. En verder nog, ja.
1: Nee, we gaan natuurlijk nog een keertje het spel De Langste Adem spelen. Gisteren werd het record bij mij gezet.
0: Absoluut.
1: Daar schrok ik gewoon zelf van. 30 seconden.
0: Het was ongelooflijk. Ik heb het er straks nog een keer laten horen. Jij gaat het ongetwijfeld ook nog een keer doen. Dat iemand 30 seconden lang na een wandeldag, want dat was ook nog eens een keer zo.
1: Bizar.
0: Ja, dat bizarre. En misschien heb jij het geluk met jou en gaat er vandaag weer een record.
1: Het zou zomaar kunnen natuurlijk. En
0: ik
1: die laatste wandelaars ook. Hè?
0: Oh ja, tuurlijk. Dat is altijd
1: leuk. Ook wel even spannend om 5 uur. Van goh, wie gaat er dan nog net aan binnenkomen? Ja. Dat gaat Marieke natuurlijk laten horen.
0: Ik ga niet Yves Berendsen draaien.
1: Hè?
0: Sorry.
1: Nee, jij hebt toen ook heel vaak gehoord.
0: Heb ik al gedraaid? In mijn uurtjes, dus dat ga ik niet doen. Maar wel eentje die ik gewoon zelf lekker vind.
1: Oh, dat vind ik altijd goed.
0: Deze.
1: Oh ja,
0: ik hou
1: van Julie en Claire.
0: Ik ook.
1: Ja, dit is een goeie.
0: Veel plezier.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00.

0: Wilfinger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En wij kijken nog heel even naar de situatie op de weg. Er is eigenlijk maar 1 lange file en dat is de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 8 kilometer, heb je 18 minuten vertraging. Dat komt omdat het wegdek daar in een slechte toestand is. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
0: Met Desiree van der Heijden.

Ja, ik denk dat menig wandelaar het zich afvraagt die vandaag over de finish komt al strompelend een beetje. Maar ja, je hebt je toch echt zelf opgegeven. Fijn dat je erbij bent. Het is roze woensdag, de tweede wandeldag van de Vierdaagse. En ik zie veel wandelaars hier in roze shirts, soms tutus. Of gewoon van die roze zonnebrillen. Iedereen heeft wel een klein tintje roze aan zijn wandeloutfit toegevoegd. En dat vind ik toch mooi, want kijk, weet je wat het is? Het maakt hier niet uit, hè, welke leeftijd je hebt, of je lang bent of kort. Welke huidskleur je hebt, of je nu heel rijk bent, of misschien gewoon net aan modaal verdient. Of op wie je valt, het boeit hier allemaal niet. Iedereen moet hier die 30, die 40 of die 50 kilometer lopen. En zo zijn alle wandelaars anders, maar toch ook weer gelijk. En dat is een mooie boodschap die we op deze roze woensdag extra uitdragen. En zelf heb ik ook maar even een roze broek aangedaan. Dus ik ben helemaal klaar voor die laatste wandeluurtjes van Roze Woensdag. Ik zie hier gewoon nog, want het mooie is, vanuit de studio kijken wij hier op de finish. Ik zag net nog een paar mensen huppelend over die finish gaan. Dus dat gaat daar nog goed. En voor mij zie ik een plein met heel veel wandelaars die al binnen zijn. Maar er moeten er dus ook nog heel wat komen. En dat kan tot 5 uur. En wij houden je op de hoogte hier bij Radio Gelderland. Ben je erbij? Met verslaggevers langs de kant en dus hier dus op het Radio Gelderlandplein. Kom gezellig langs, zou ik zeggen. Dat vinden we alleen maar leuk.

0: Ilse de Lange. Something Good hoorde hier op Radio Gelderland. En het leuke is, wij staan hier op het Radio Gelderlandplein en dan komen er wel eens van die wandelaars langs strompelen. En Rick, jij bent er eentje van. Rick, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Op je sokken nog.
1: Ja, joh, echt stompelen.
0: En dan met van dat wandelwol er aangekleefd. Ja, dat is een beetje hoe het gaat.
1: Ja, normaal in de sok, maar ik ben er helemaal niet goed in. Dus het wordt gewoon in de schoen. En dan zien we wel wat er gebeurt.
0: Maar je hebt wel de tweede dag van de 50 kilometer uitgelopen. Ja. Hoe voelen jouw voeten als zij zouden kunnen praten? Wat zouden ze zeggen?
1: Nou, wel ouw, denk ik. Ja,
0: wel echt ouw.
1: De eerste dag ging nog erger, dus ik was best wel blij eigenlijk met hoe het vandaag ging. Dus hopelijk dat die lijn zich voortzet.
0: Is het je eerste keer of heb je hem vaker gelopen?
1: Nee, eerste keer ook.
0: En wat bezielt je, Rick? Wat denk je dan van, kan mij het ook schelen. Ja. Ik ga die 4x50 lopen.
1: Nou ja, mijn vriendin en mijn schoonvader, die lopen hem al best wel lang. En ik zeg altijd, dat kan ik ook wel. En met een goede vriend van me. En toen moesten we toch maar even waar gaan maken. Dus dat was het.
0: Ja. Als je een grote mond hebt, moet je het ook gaan doen, hè?
1: Precies.
0: En hoe vind jij het nu? Want zij hebben het al ervaren. Ja. Hoe is het voor jou?
1: Nou,
0: denk je nou inderdaad, dit loop ik wel even? Of zeg je, nee?
1: Nee, dat niet. Het is een hartstikke leuke ervaring en echt fantastisch. Maar op dit moment ga ik het niet nog een keer doen. Maar misschien na de vierde dag dat ik denk van, dit gaan we nog een keer doen.
0: Want jij gaat hem halen?
1: Ik ga hem zeker halen, ja.
0: En qua pijn valt het dus nog mee?
1: Ja. Hey, gisteren was het erger, dus dat stemt me positief. Ja.
0: Dat is inderdaad zeker positief, dat moet ik wel zeggen. Wat is het mooiste moment tot nu toe geweest bij de Vierdaagse?
1: Ik vond gisteren in Oosterhout, vond ik echt wel heel erg leuk, want het was super vroeg, maar het was helemaal gaande. En vandaag in Wiegen was het helemaal los. Was echt leuk, ja.
0: Ondanks dat stapvoets, het maakt niks uit.
1: Nee hoor, de lol, daar gaat het om.
0: En je loopt hem dus ook samen of niet?
1: Ja, met een goede vriend van me, Luc. Ja, zeker.
0: En dus samen trekken jullie elkaar er doorheen?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: En dan kom jij dus op die finish en dan trek jij dus die wandelschoenen uit. En dan ga jij dus gewoon, maakt niet uit dat het hier nog een beetje nat is van de regen. Gewoon lopend, zo een beetje strompelend op je sokken. Ga je zo meteen strompelend op je sokken richting het station of waar ga je naartoe?
1: Nou, ik heb hier een fietsje staan, want ik woon net achter de brug.
0: Dat scheelt.
1: En dat is best wel lekker. Even uitfietsen.
0: Dus echt als Nijmegenaar kan je nu ook zeggen van, dit is hoe ik het heb ervaren.
1: Juist.
0: Kijk eens aan. En hoe ga jij morgen en overmorgen die dagen doorkomen?
1: Gewoon met heel veel lol. Daar gaat het om. En gewoon proberen goed te slapen en dan zien we het wel.
0: En lukt dat?
1: Ja.
0: Want je moet zo tering vroeg je bed uit.
1: Twee uur. 2 uur s'nachts gingen we werken vannacht. Ja, dat was, want de eerste nacht waren we om 3:30 hier. Vandaag waren we om 3:30 hier en toen uiteindelijk om 4:00 gestart. Dat was top. Maar de eerste dag waren we pas om 4:00 hier en konden we pas om 4:45 weg. En dan heb je meteen 3 kwartier weg.
0: Dus jij bent morgen weer een van de eerste daar bij die wedren. Hier, we kijken er eigenlijk op uit. Zodat jij denkt, ik ga ook als eerste weg. Niet meer dat wachten.
1: Nee.
0: Hoppakee, en dan gewoon weer die wandelschoenen aan.
1: Ja, precies.
0: Ik wens jou heel veel succes. Ik zie jou vrijdag voor dat Vierdaagse kruisje.
1: Zeker.
0: Doe je het daarvoor of denk je, dat kruisje, het kan mij eigenlijk geen zak schelen?
1: Nee hoor, ik doe het lekker voor de lol.
0: Jij doet het lekker voor de lol. Ja. Rick, dankjewel. Kan ik nog wat voor jou draaien als muzikale motivatie?
1: Weet je, doe maar gewoon lekker Sweet Caroline.
0: Sweet Caroline, hartstikke leuk. Is dat inderdaad eentje die je al vaak voorbij hebt horen komen? Want ik ben een beetje benieuwd, wat is het anthem wat je veel... Elk jaar is er wel één liedje wat je ongeveer 10.000 keer kan afstrepen.
1: Dat zijn er wel Cheerio's sowieso.
0: Is dat het anthem van dit jaar, Cheerio?
1: Ja, ik denk het wel. Die hoorde wel het meest. En wat ik wel verbaasde, Kedengedeng van Guus. Die hoor je best vaak.
0: Gewoon weer even een klassiekertje.
1: Ja, niet gedacht. Ja.
0: Oké, maar dat is dan toch wel goede informatie. Want elk jaar, we hadden het er net over met het vorige programma van Irene. Van, elk jaar heb je dus... Ene keer was het Engelbewaarder, dan krijg je Yves Berendsen. Vorig jaar was het Baila Baila. Dus ik dacht, wat is het dit jaar? Het is Cheerio. Dan heb je daar meteen wat duidelijks. Maar jij denkt, ik wil hem niet meer horen. Doe mij maar lekker Sweet Caroline.
1: Heel goed, ja.
0: Kunnen die armpjes nog wel omhoog of denk je dat dat niet meer gaat?
1: Mijn armpjes?
0: Ja, om even mee te zaaien. Kijk eens aan. Rick, succes.
1: Dankjewel, hè.
0: En ik zie jou vrijdag. En dan gaat dat Vierdaagse kruisje zo hier mooi.
1: Precies.
0: Op jouw borst gespeld worden. En dat gaat fantastisch zijn. Ik weet het ook nog van mijn allereerste keer 2 jaar geleden.
1: Oh, leuk.
0: En dat is een mooi moment, Rick. Succes, zet hem op.
1: Dankjewel.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer ziet er op zich best wel prima uit. Vanmiddag overheerst de bewolking en zo nu en dan kan er wat lichte regen vallen. Maar het stelde allemaal niet zoveel voor hoor. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En in de avond breekt het wolkendek wat vaker open. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Hoevelaken komen asielzoekers en starters samen te wonen op een nieuw woonerf aan de Middelaarseweg. Er worden 16 woonunits voor 75 asielzoekers en 20 starterswoningen gebouwd, waarbij jongeren uit Hoevelaken voorrang krijgen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg van de ANWB in onze provincie. Je krijgt de twee langste files van me. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord staat 8 kilometer, heb je 18 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer, staat 15 minuten vertraging.
9: Grijp nu uw kans.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
17: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Desiree van

0: als je dan eenmaal die tweede dag hebt uitgelopen, dan is dit het advies. Mika met Relax, Take It Easy hier op Radio Gelderland. En er zijn hier natuurlijk allerlei bijzondere vierdaagse verhalen. Je komt ze eigenlijk op elke straathoek tegen. En onze verslaggever Marieke, die is bij de Wensambulance.
1: De stichting Wensambulance Limburg is hier voor Jo Rademaker, een man van 84. Hij heeft afasie, heeft moeite met praten. Hij heeft een herseninfarct gehad ook. En hij wordt hier toegezongen. Want hij is jarig. Ja, ik loop even naar de dochter toe. Hoe is deze dag voor jullie? Want hij wilde echt nog een keer hier bij de Vierdaagse zijn, hè?
2: Nou, geweldig. Beter kan het niet.
1: Nee, vroeger gingen jullie hier altijd naartoe. Ik doe het interview met jou, omdat jouw vader moeite heeft met praten.
2: Klopt. Hij heeft afasie. Dus hij mist woorden.
1: En dan nu hier aanwezig zijn. Jullie waren er al vroeg.
2: Sorry?
1: Jullie waren er al vroeg?
2: We waren al vroeg hier, ja. We waren rond 11:30 al hier. En we werden heel mooi begeleid tot een super plaats. De mooiste plaats wat je kunt...
1: Op de finish?
2: Op de finishlijn. En we wachten op Radomir en Raymond. En
1: die komen net aan.
2: Die zijn gearriveerd, dus we zijn helemaal blij.
1: En ik zie jouw vader helemaal stralen van oor tot oor. Hij heeft een roze bril opgekregen.
2: Ja, klopt. Met hartjes. Dat vindt hij allemaal liefdevol en geweldig.
1: En dit op zijn verjaardag?
2: Dat ook nog. 84 jaar.
1: Wat doet het met jou dat jouw vader dit nu nog kan meemaken? Want hij is ziek. Heel ziek.
2: Dat wij het kunnen meemaken, dat is het belangrijkste.
1: Een van de mooiste familieherinneringen misschien nog
2: dat.
1: Wel.
2: Ja, geweldig.
1: Mag ik even naar jouw moeder toe lopen?
2: Ja,
1: zeker. Hoe is deze dag voor u, mevrouw?
2: Geweldig. Echt mooi.

0: ogenblik verzorgingssteun. Ik kan niks meer. En ik was ook aan toen thuis alleen was niks. Dus toen zijn we ook in het Heerenveld gekomen of dat wat dat is in het zuiden. Hè.
1: Heeft u ooit zo mooi naar de Vierdaagse kunnen kijken?
0: Geweldig. Was vandaag niet. Ik ben hier nooit meer geweest. Hij is toch al van 2003 verlamd. Ja. En nou hadden we hier iemand van die dat is zelfs voor niks.
1: Ja.
0: We hebben ons het hier gebracht.
1: Ja, Stichting Ambulance, Stichting Bens Ambulance Limburg maakt het allemaal mogelijk. Hoe is dit voor u, meneer?
2: Nou, gewoon zelf heel, heel mooi, heel fijn, heel dankbaar om het te doen voor iemand.
1: Ja, want als u naar Jo van 84 kijkt, wat denkt u dan?
2: Ik hoop als ik zo oud ben dat ze het ook voor mij zullen doen. Ja?
1: Ja, want hij is eigenlijk het schaalende middelpunt, hè? Met iedereen op de foto.
2: Hij is vandaag de baas en hij bepaalt helemaal het programma. En wij passen ons gewoon hier aan.
1: En dat op zijn verjaardag?
2: Ja, dat is even super. Dat is heel fijn. Heel fijn om te doen.
1: Hoe lang blijven jullie hier nog?
2: Dat ligt aan hem, maar zeker tot 5 uur.
1: Iedereen binnenhalen en het wordt steeds mooier.
2: Hij zegt, ik wil iedereen een hand hebben kunnen gegeven hebben. Dat hij wil tot het allerlaatste moment hier blijven. En dan gaat hij dan maar slapen in de auto.
1: Ah, ik denk dat hij nog heel vaak op de foto gaat.
2: Ja,
1: en ik zie al tranen. Die gaan nog veel blijven vloeien, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel.
3: Ja, mooie verhalen hier tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die gaan we natuurlijk nog heel veel horen, want we hebben nog 2 dagen. En sowieso nog 1 uurtje van de tweede wandeldag van deze roze woensdag. Zometeen nog Steppenwolf op Radio Gelderland, maar eerst nog Eros Ramazzotti.

0: Gelderland is erbij. Van de start tot de finish. De Vierdaagse.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
10: Late night shopping en design de outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams.
2: Ho, ho, ho, die hebben we net al gehad. Ik moet natuurlijk naar de verkeersinformatie even kijken. Hij wil nog niet weg. Nee. Oh, ja. Ja. Heel fijn. Dan nu de verkeersinformatie. Ik weet niet of ik er overheen kom. Ja, bijna wel. Ja, het is hier natuurlijk zoveel geluid. De verkeersinformatie dus. De A2 heb je Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer, 11 minuten vertraging daar. Dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 9 kilometer, 22 minuten staat daar. Wegdek is in slechte toestand en de rechter rijstrook is dit dicht. Dan nog de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel. 11. Ik hoor mezelf. Oké, nou, maakt niet uit. En afrit Arkel, 11 kilometer, 17 minuten wegwerkzaamheden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We gaan verder met de reclame. En zometeen zijn we natuurlijk weer terug.
3: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
8: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: De Vierdaagse.
16: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Desiree van der Heijden.

0: Alex Warren, Passenger, hoorde hier op Radio Gelderland. En we gaan het weer spelen. Het spelletje De Langste Adem, dat is wat we de hele week spelen voor natuurlijk die meet and greet met de crème de la crème van de Nijmeegse artiesten. En dat straatnaambord met Nijmegen erop. Er is vorige week een record gezet in ons programma. Maar liefst 30 seconden werd het volgehouden met Nijmegen zingen. En Joris, jij wil daar overheen, sterker nog. Ik heb begrepen dat je geoefend hebt.
1: Ik heb geoefend, ja.
0: Ja? En is het langer geweest dan 30 seconden?
1: Het was 32, dus ik ga
0: 32.
1: Het breken.
0: Het moet gaan lukken. Nou, het is natuurlijk onze Nijmeegse vierdaagse hit. Ik laat jou nog even één keertje horen. En jij wil je gewoon meteen meedoen? Of zeg je nee, ik moet eerst even horen en dan wil ik het nog een keertje doen?
1: Ik ga er wel meteen voor.
0: Jij gaat er gewoon meteen voor? Oké, ik zag jou net nog een slokje water drinken. Heb je nog een tactiek of zeg je nee? Nee.
1: Diep ademen.
0: Gewoon diep ademen en dan komt het goed. Oké, daar gaat hij voor jou, Joris. De Langste Adem met onze Nijmeegse Vierdaagse hit. Na de derde keer is het aan jou.

0: blijf doorgaan, Joris. Ik zie hem rood aanlopen, maar blijf doorgaan.
1: Nijmegen.
0: Nijmegen. Oeh, nee, toch net niet.
1: Shit.
0: Bijna 28 seconden. Ja, het was gisteren echt een record.
1: Helaas.
0: Toch moeilijker als je het moet doen, hè?
1: Toch wel,
0: ja. Ja, dat blijkt dan maar weer. Joris, ik wil je hartelijk bedanken voor het meespelen.
1: Bedankt.
0: En dat betekent volgens mij de derde plek nu. Want volgens mij was het vanmiddag 28 seconden. Dus toch de top 3 gehaald.
1: Hey,
0: dat is toch
1: mee.
0: Wel iets waar, hè? Dat is dan, ik zal heel eventjes dan eens even kijken of we dan nog in ieder geval een leuk vierdaagse hitje hebben. Om dan toch een beetje positief af te sluiten. Ga ik jou de rest van de vierdaagse nog zien, Joris?
2: Ik denk het niet. Morgen ga ik op vakantie.
0: Oh, dat is natuurlijk
2: helaas,
0: ook wel lekker.
2: Ja. Ook heel leuk.
0: Geniet van je vakantie, Joris. En dankjewel voor het meespelen.
2: Bedankt.

0: De zware jongens met de Vierdaagse hier op Radio Gelderland. En ondertussen is het laatste half uurtje bijna aangebroken. Je hebt nog 40 minuten als je aan het wandelen bent en je hebt Radio Gelderland op je oortjes om binnen te komen. Ik zie op televisie Gelderland, kan je natuurlijk live meekijken. Dan zie je al die dromme wandelaars zie je binnenkomen op deze roze woensdag. En eigenlijk hier voor mij op het Omroep Gelderlandplein zitten er al heel wat. En ik begreep dat onze verslaggever Marieke bij, een roze paashaas zit.
1: Ja, bij meerdere roze paashazen zelfs. Ja, er is een groep al een tijdje binnen, hè? Want wanneer zijn jullie binnengekomen?
2: Wij waren om 4 uur binnen.
1: Oké, 4 uur binnengekomen, verkleed als roze paashazen.
2: Nou ja, meer een beetje bunnies. Maar dat is wel grappig, je krijgt zulke leuke reacties onderweg. Gewoon van die malle dingetjes die je op je hoofd hebt. Dat is leuk hoor.
1: Ja, en 2 paashazen. Ik zie ook een paar roze duivels.
2: Ja, nou.
1: Waarom een roze duivel?
3: Wat een roze duivel is, dat zou ik eigenlijk niet eens precies weten. Dat moest, ja, ik kreeg het op. En ook gewoon voor de roze woensdag. Ja.
1: Toen dacht je, ik heb het opgekregen, nou, lekker
3: maar op. Ja. En herkenbaar voor de ander. Dat, ja.
1: Zeker. Nou, jullie zien er heel kleurrijk uit inderdaad. En heel herkenbaar. Wat voor verhalen hoor je nu zo langs die route?
2: Nou, we waren gisteren, was het een warme dag. En,
1: een bekende?
2: Ja, een bekende, ja. En dat was een knul en die had het hartstikke zwaar. Die liep de 40. En die jongen die had het... Die had het zo zwaar, dus wij zeiden, we komen aan iedere kant van hem lopen en vragen hoe gaat het. Doe je het voor de eerste keer? Ja, voor de eerste keer. En hij was marathon lopen, maar dit was toch heel anders, vond hij. Dus we hebben zo'n heel verhaal met hem gehouden. En op het laatst zei hij van, oh, gelukkig. Ik ben blij dat u ons er even een beetje doorheen getrokken hebt.
1: Ja, en jij zat de knul. Hoe oud was die knul?
2: Nou, wat was hij? Hij werd 50.
1: Hij wordt 50? Jullie zijn ietsje ouder, toch?
4: Ja, weet je maar. Ja, 68.
1: 68?
2: Ik ben 69.
1: Dus de eind-60ers helpen de 50ers?
2: Die helpen de 50ers, ja. Maar die 50er moest 50 kilometer, hè? En wij mogen 30.
1: Heeft hij het gehaald?
2: Dat denk ik wel, ja. Dat heb je wel gehaald, ja.
1: Ja, jullie zien er nog bonter uit. Hoe doen jullie dat? Want 2 dagen... 30, hè, heb je gelopen.
2: Ja, ja.
1: 2 dagen 30, dat is nogal wat.
2: Nou, we hebben wel allebei goed getraind. Want daar begint het mee. Je moet echt trainen. En nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we er af en toe een pilletje in gooien.
1: Wat voor pilletje?
2: Een ibuprofennetje.
1: Ah.
2: En op 1 ibuprofennetje lopen als een tierenlier. En dat doen we meestal naar 15 kilometer. En dan, dat scheurt je er wel een beetje doorheen, hoor.
1: Nu lekker aan het bier. Bier en medicijnen niet combineren, toch?
2: Ik weet het, maar nu gebruiken we geen medicijnen meer, hè? Net even lekker een patatje erin en nou een biertje, dat moet kunnen.
1: Een ervaren loper, blaren, zijn die er?
2: Nou, gevoelige voeten wel, maar geen grote blaren. Heb ik niet, nee.
1: Halverwege, dag 3, wat verwacht je daarvan?
2: Dag 3? Nou, die gaan we halen. Dat gaat gebeuren.
1: Ja, die heuvels. Zijn we een beetje goed met heuvels hier?
4: Ja, dat gaat al beter.
5: Ja.
1: En jullie zijn elke dag in een ander thema. Vandaag de bunnies, noemen jullie het zelf. Ik zei paashaas. Een klein verschil.
5: Maakt niet uit.
1: Morgen, hoe gaan jullie morgen?
4: Nou, ik heb vanmorgen geen extra outfit.
1: Maar wel iets groens, toch?
4: Groen? Nee, ik heb geen groen.
1: Oh jee.
4: Het roze.
1: Maar het is nog niet te laat, je kan het nog even.
4: Morgen gaan we gewoon onze eigen kleding. En vrijdag hebben we een leuk clownsjurkje aan.
1: Clownsjurkje? Een clownsjurkje vrijdag, dus jullie zijn weer makkelijk te herkennen?
2: Ja, dan zijn we heel makkelijk te herkennen. Echt een heel leuk pakje hebben we dan aan.
1: En dan
2: krijg je ook zoveel leuke reacties van, hè? Ja. Dan loop je anders.
1: En dan gaan jullie als clown nog heel lang door het lekker laat maken?
2: Door? Met een?
1: Dan ga je het lekker laat maken?
2: Nou, meestal zijn we rond 1 uur of 6 hebben wij het wel gehad, hoor. Weet je wat het ook is? Soms slaap je slecht. Dan doe je weer geen oog dicht. Maar je moet 's morgens wel weer hartstikke vroeg uit. Dus de laatste dag, ik denk dat we vrijdagavond pas echt lekker slapen.
1: Ja, ik denk dat misschien nog wel zwaarder is dan die 30 kilometer, hè? Zo vroeg opstaan en al dat slaapgebrek.
2: Ja, precies. En ik heb ook een beetje in de gaten, het herstel wordt even lastiger. Voorheen, jongen, dan maalde je er niet om. Maar nu, ja, je werkt gewoon dat je even ouder wordt.
1: Heel veel succes nog de komende 2 dagen. Ik kijk uit naar de clownspakje en ik ga jullie in de gaten houden.
0: Marieke, die hoorde je daar op het Omroep Gelderlandplein. Ja, je kan het dus allemaal anders aanpakken. Hè? Ik begreep dus in ieder geval een pilletje erin. Dat wil nog wel eens helpen. En dan bedoel ik dus gewoon een ibuprofennetje. Daar schijn je dus heel lekker op te lopen na zo'n 15 kilometer. Maar goed, dat hebben wij ons ook maar net laten vertellen. Zometeen hoor je Marieke bij de finish. Want het is al bijna 5 uur. Nog een half uurtje.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Het is 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. En hoewel hier het zonnetje nu schijnt, is het vanmiddag overheerst de bewolking. En zo nu en dan kan er wat lichte regen vallen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het stelt allemaal niet te veel voor, hoor. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En in de avond breekt het wolkendek wat vaker open. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Nijmegen zijn buurtbewoners erg geschrokken na een schietincident op de Gaafse weg, waarbij een 18-jarige Rotterdammer is neergeschoten. De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven over het incident. En in het Natura 2000-gebied in het Munnekeland zijn dinsdagochtend honderden dode vissen gevonden. Staatsbosbeheer verklaart dat de vissen zijn gestorven door blauwalg, een bacterie die goed gedijt in warm water. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan kijken we nog heel even naar het verkeer in onze provincie. Je krijgt de files langer dan een kwartier van mij van de ANWB. En dat is er eigenlijk maar eentje. De A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord staat 9 kilometer. 25 minuten vertraging heb je. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. Succes daar.
8: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
9: Mijnleesbril.nl.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
19: De

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, hoorde hier op Radio Gelderland. En als je meekijkt bij TV Gelderland, dan zie je dat het, ondanks dat het nog maar 22 minuten is voordat deze tweede wandeldag erop zit, er nog steeds honderden, wat zeg ik, duizenden mensen binnenwandelen op die wedren naar die finish. En onze verslaggever Marieke, die staat een paar honderd meter voor die finish. Marieke, hoe gaat het daar?
1: Nou, ik schrik hier een beetje van, want er moeten nog zoveel mensen binnenkomen. Ik zie letterlijk duizenden mensen. Ja, en ik vraag me af, gaan die dat allemaal op tijd redden? Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Heeft u nog een beetje zin in, mevrouw?
2: Ja, nog een paar meter.
1: Succes!
2: Dan zijn we er.
1: Nou, deze mevrouw die gaat het redden. Ik ga in de gaten houden of iedereen bij tijd binnen gaat zijn.
0: Kijk eens aan. Marieke die houdt het daar dus in de gaten. Want we gaan tot 5 uur natuurlijk sowieso hier door bij die finish. Van gaat dat allemaal wel goed? Dat hoor je zo meteen allemaal. Want 5 uur gaan wij die laatste lopers gaan wij binnenharken. Eerst nog even Johnny Cash. En ook nog Rolf Sanchez voor een beetje zomerse temperaturen. Want helaas, het is hier inmiddels weer bewolkt in Nijmegen. Johnny Cash hoor je nu.
3: Love is a burning thing, and it makes

0: Rolf Sanchez, Mas hier op Radio Gelderland. En ik zie hier natuurlijk elke keer wandelaars voorbij komen. En we zitten hier op het Omroep Gelderlandplein. Ja, ik zwaai even, wat goed bezig geweest. 50 kilometer, lekker hoor. En tegenover mij zit wandelaar Frank. Frank, je zei eigenlijk, ja, we dachten na 10 keer, het is wel een keer mooi geweest. Maar een van je vrienden zei, nog 1 keer. En je bent toch weer hier. Dus het is de 11e.
1: Ja, dus dat klopt. De 11e keer.
0: Ja, en dan denk ik, waarom ga je dat 11 keer doen?
1: Ja, het is echt iets wat je moet ervaren. Om ook echt... het is echt iets met de saamhorigheid. Het is iets wat je heel moeilijk uit kan leggen. Maar waarbij je iedere keer weer het gevoel hebt van... ja, als je de Vierdaagse loopt en ervaart... dan komt het wel goed met Nederland.
0: Ja, is dat
1: ja,
0: het?
1: Ja, echt, absoluut.
0: En wat kan je dat gevoel eens voor mij omschrijven? Dat je denkt, dan komt het wel goed met Nederland. Wat zie je hier wat je misschien soms in de maatschappij af en toe mist?
1: Nou ja, wat je vooral ziet is dat er is enorme saamhorigheid tussen de wandelaars. Dat is één. En er is een hele mooie interactie met de wandelaars en de mensen langs de kant. Het is, ja, weet je, men zorgt echt voor elkaar.
0: Want misschien is de Vierdaagse draait nog wel misschien nog meer om ontmoetingen. Heb jij door die 11 jaar veel bijzondere mensen ontmoet tijdens het wandelen?
1: Ja, absoluut. Het is iedere keer... Nou ja, ik loop met een groepje, met z'n drieën. Maar je ontmoet iedere dag weer nieuwe mensen, nieuwe gesprekken, mooie gesprekken. Dus het is ook echt, weet je, dat doet iets met je.
0: Ja, en wat ik nou zo mooi vind aan jou, Frank. Ja, je kan het zien als je meekijkt via Televisie Gelderland. Ik dacht namelijk, oh, jij bent gewoon een bezoeker. Want het ding is, Frank, jij hebt echt een heel netjes zondags blouseje aan. Is dit hoe jij wandelt of heb jij je omgekleed nadat jij op de finish kwam?
1: Nee, dit is echt zoals ik wandel. Zoals ik thuis wandel, zo wandel ik hier ook.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dus niet dat wandelshirtje, niet de typische wandelkleding waarvan wel eens wordt gezegd... ja, het ziet er een beetje seksloos uit.
1: Nee.
0: En jij denkt, als ik ga wandelen, dan doe ik het wel op z'n chic.
1: Nou, eigenlijk doe ik het op z'n Franks.
0: Op z'n Franks, dat is het allermooiste natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt ook een roze blouseje aan. Wordt het dan morgen, volgens mij is het morgen groen natuurlijk, hè? Wordt het dan morgen een groen blouseje?
1: Absoluut.
0: Kijk eens aan, Frank.
1: Ja, dus we passen iedere dag onze kleding qua kleur aan. En de hoed, die gaat altijd mee.
0: De hoed, die gaat altijd mee, die zie ik dan morgen ook. Ja. Ik ben heel benieuwd. Die 11 Vierdaagse kruisjes, we gaan ervan uit dat die 11e erbij komt. Waar hangen die bij jou thuis? Nou, of liggen die ergens in een la?
1: Nee, eigenlijk heb ik stiekem in mijn boekenkast heb ik 1 plank... waar alle medailles naast elkaar liggen. Ik ben er wel heel trots op.
0: Dat mag toch ook, want het is een bijzondere prestatie.
1: Absoluut.
0: Hoe voelt dat als je dan toch elke keer weer over de finish komt? Kan je dat gevoel eens voor mij omschrijven?
1: Nou, het is in ieder geval, het geeft je een gevoel dat je 1, zelf vitaal bent. Dat je ook volhoudt. En het is ook echt een hele mooie manier. Want je wordt natuurlijk wel ouder. Maar dit houdt je ook gewoon jong.
0: En daarom blijf jij het misschien volgend jaar wel weer doen? Of zeg je, nu is het echt de laatste keer?
1: Nou ja, als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat ik er volgend jaar ook weer ben.
0: Dus bij deze genoteerd, Frank. Mooi. Ik zie jou volgend jaar en ik zie jou hopelijk sowieso vrijdag hier. Dankjewel. Over die wedren.
1: Hartstikke goed.

0: Want de vraag is, hoe ziet het eruit voor de rest van de week? Floris van Weerplaza, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Vertel, hoe ziet het weer eruit?
1: Ja, het ziet er momenteel wat gematigd uit. Er trekken vrij veel wolkenvelden over de provincie heen. En zo nu en dan is de bewolking zelfs dik genoeg om een enkele lichte bui los te laten. En momenteel zijn er nog een aantal buitjes in de aanvoer richting Nijmegen. Stelt niet heel veel voor, maar wel eventjes om rekening mee te houden natuurlijk. En momenteel ligt de temperatuur nog ruim onder de 20 graden. Vannacht is het dan overwegend droog met brede opklaringen bij minima tussen de 10 en 15 graden.
0: Floris, dankjewel. Zometeen die laatste paar minuten van de wandeldag, van de tweede wandel van Roze Wandeldag. En we gaan zometeen horen natuurlijk bij Marieke, wie zijn die laatste lopers die binnenkomen? Eerst nog Diesel met Sausalito Summer Night.

0: Cliff Richard, Do You Wanna Dance, hoorde hier op Radio Gelderland. En inmiddels zijn de laatste 2,5 minuut ingegaan. Dan moet je toch echt binnen zijn als wandelaar, want anders is het voorbij. En degene die bij de finish staat, dat is Marieke. Marieke, goedemiddag. Hoe gaat het daar? Zie jij nog mensen?
1: Ja, bij het 40 kilometer punt inderdaad. Nou, een paar minuten geleden maakte ik me echt grote zorgen. Want ik denk, er moeten nog zoveel mensen binnen. Die stroom begint nu iets af te nemen, gelukkig. Jullie zijn ook net 2 minuutjes geleden binnengekomen.
2: Ja, dat klopt. Ja, we hadden even last van blaren en beuningen.
1: Ja, je vindt het moeilijk om stil te staan.
2: Ja, je moet die blaren toch ontlasten, ja.
1: Blaren en beuningen? Maar ik zie hier gisteravond 2 blaren, nu maar 1. Ja. Klopt dan niet, toch?
2: Nee. Nee, hier stond blauwtje.
1: Oh, een blauwtje. Ik dacht een blaartje. Nee, ja, goed, ja. Dat kan ook gewoon gebeuren. Hoe is het gegaan?
3: Het is op zich best wel heel goed gegaan. Een beetje regen vandaag, maar aan het einde met die blaren voelden we wel de tijdsdruk komen.
1: Ja.
3: En we hoopten dat de bezemwagen zijn werk zou doen en dat we er veilig voor zouden blijven.
1: We gaan nog heel even kijken naar meneer die het volgens mij net gaat halen. Oeh, u maakt het spannend.
4: Nee, ik maak het gezellig.
1: Gezellig? Ja, gezellig. Maar ben je niet bang geweest dat je te laat zal zijn?
4: Absoluut niet. Nooit.
1: Het is 2:55, hè?
4: Dus ik heb nog 2 minuten.
1: 2 minuten. Ik zou zeggen, lekker inchecken. Ga ik nog even naar andere mensen kijken. Dat, het is wel erg verlopen voor een biertje.
4: Ja.
1: Ja, maar nog even doorlopen, want over 1 minuut ben je te laat.
5: Ja, maar als de hekken dicht zijn, dan ben je... Als je voor de hekken dicht bent, dan ben je binnen.
1: Dus jij zegt rustig aan nu. Ja. Hoe was het vandaag?
5: Ja, viel wel mee. Van gisteren zwaarder.
1: Maar vandaag was de regen?
5: Ja, veel meer mee, joh.
1: Lekker doorlopen, lekker inchecken. Biertje erbij. Ik ga nog even naar deze meneer. Hallo meneer, ook u gaat het halen.
6: Uiteraard.
1: Uiteraard? Ik vind het spannender dan nu.
6: Al 35 jaar lang.
1: Bent u vaker zo laat?
6: Ja, altijd. 1:55, hè?
1: Nou, deze meneer is binnen, hè, Bertijn?
7: Ja, meneer is zeker binnen.
1: Laat maar even kijken. Deze meneer gaat volgens mij nu ook net bij tijd zijn.
8: Ja, ik was net op tijd. Echt waar.
1: Zware dag?
8: Een zware dag. Maar ik loop met 2 ribben. Zwaar knoes.
1: Oei, maar wil je morgen dan nog starten? Of was je liever wat later binnengekomen?
8: Nee. Ik ga niet. Ik red het precies 5 uur.
1: Ja, 1:55 inderdaad.
8: Ja, inderdaad.
1: Gefeliciteerd.
8: Ja, kom helemaal goed.
0: Inderdaad,
1: het is fijn. Ja, sterkte, ik hoop dat u morgen een goede dag heeft.
8: Ja, kom helemaal goed.
1: Ik ben nu nog op mijn heen aan het kijken op het 40 kilometer plein. Dat is hier leeg. Dus ik denk dat de 40 kilometer lopers diep is en binnen moesten komen, nu ook echt binnen zijn. Maar spannend hebben ze het zeker gemaakt.
0: Nou, dat is één ding dat zeker is, Marieke. Dankjewel. Die stond daar bij de finish, of die staat daar bij de finish. En het is inmiddels 5 uur geweest. Dat betekent dat alle wandelaars binnen moeten zijn. Want als je niet binnen bent, dan zit de Vierdaagse er helaas voor jou op. Wij gaan zo meteen nog 1 uurtje door met Vierdaagse Radio hier op Radio Gelderland.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
11: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
13: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal.
7: Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En wij kijken nog heel even naar het verkeer in onze provincie. Er is eigenlijk maar 1 langere file dan een kwartier. En dat is de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 8 kilometer. Heb je 23 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht.

0: juwelier.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Met Desiree van der Heijden.

0: Maywood met Late at Night hoorde hier op Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en ik noem hem eigenlijk Mister, ik loop hem op mijn sloffen als ik moet. Dylan Boet van Radio 538 zei dat vorig jaar. En toen belde de Vierdaagse, nou, kom dan maar doen ook. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, Dylan, dat vind ik dan toch tof. Je hebt het ook aangenomen. Je dacht, nou, ik ga het ook gewoon doen. Ik ga die 50 kilometer lopen, maar nu is het dag 2. En wat denk jij nu?
1: Ja, nee, ik ben echt dubbel en dwars teruggekomen van alles wat ik over de Vierdaagse heb gezegd. Ik heb het serieus, denk ik, nog nooit zo slecht gevoeld. Dus het is echt, ik kan bijna niet meer lopen, ik kan bijna niet meer staan. Ik weet ook niet hoe ik hem uit heb gelopen. Want op 5 kilometer dacht ik, ja, ik stop er gewoon mee. En toen heb ik alsnog op een of andere onvoorspelbare wijze 42 kilometer of 43 kilometer gelopen. Maar ja, onverklaarbare wijze trouwens. Ik ben helemaal abuis, ben ik.
0: En nu dan? Want hoe ga jij dan naar dag 3? Ga jij naar dag 3?
1: Nou ja, ik ga sowieso beginnen, ja. Maar en het is wel zo dat ik denk dat mentaal, als je over de helft bent, dat het wel, ja, goed komt. Maar ja, goed, ik dacht dat vandaag ook. Gisteren liep ik eigenlijk vrij makkelijk. Dus ik dacht, nou, de tweede dag komt wel goed. Maar ik trok vanmorgen mijn schoenen aan en toen voelde het alsof ik 25 kilometer gelopen had. En dus was ik alleen nog maar in het hotel. Dus het is echt heel pittig. Het is echt niet normaal.
0: En waarom dacht jij, want vorig jaar zat jij een beetje te kijken naar die beelden van de Vierdaagse. En toen zei je, ja man, ik loop hem op mijn sloffen. Wat was het dat je dacht, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Is het gewoon dat je denkt, nou ja, het is toch gewoon maar een beetje wandelen?
1: Nou ja, dat is het inderdaad. Ik vond met bijvoorbeeld hardlopen, zeg maar, ik kan bijvoorbeeld echt niet hardlopen. Maar, en heel veel mensen kunnen niet hardlopen. Maar ja, lopen op een enkeling na kan eigenlijk iedereen. En ik denk, ja, dat is gewoon die ene voet voor de andere. En ja, tot je binnen bent. Maar het ligt iets gecompliceerder.
0: Het ligt toch iets gecompliceerder. Ja, en dat is dus het ding. Hè. Je moet het toch eerst zelf hebben ervaren, ja, om te weten hoe zwaar dat is, die 50 kilometer.
1: Absoluut.
0: In jouw geval dus, of de 40 is ook al behoorlijk zwaar, kan ik jou vertellen. Maar ja, nu dus dan, ja, eigenlijk toch nog wel richting die finale dag. Ik moet zeggen, ik hoor een beetje twijfel of jij dat gaat halen.
1: Nou ja, ik heb er lelijk in vergist. Maar ik heb wel vernomen dat morgen is wel een hele leuke dag.
0: Maar wel met heuvels.
1: Een pittige dag met de 7 heuvelen inderdaad. Maar het is wel een leuke dag qua ambiance. En nou, de laatste dag is een, tenminste, ik heb iedereen, nee, dat zijn niet mijn woorden, een spek en bonen dag. Als je op de laatste dag bent, dan komt het wel goed. Maar morgen wordt wel echt enorm pittig, ja.
0: En wat trekt jou er doorheen? Wat gaat jou toch die Vierdaagse finish overkrijgen en dat Vierdaagse kruisje?
1: Nou ja, de mensen langs de kant. Want ik zeg maar, kijk, ik kom niet uit Nijmegen, ik kom niet uit de buurt. Ik ben opgegroeid in de buurt van Rotterdam en ik woon nu in Hilversum. En ik kom gewoon nooit in Nijmegen. Ik weet niks van de Vierdaagse feesten, ik wist niks van de Vierdaagse. Dus iedereen heeft mij moeten vertellen, ja, de mensen langs de kant die zwepen je op, die trekken je er doorheen. En dacht ik altijd, ja, dat is een beetje gelul, weet je wel. Ja, pijn is pijn. Maar het is wel echt waar. Want er zat vandaag bijvoorbeeld een heel lang stuk in voor de 50 kilometer lopers op een heuvel, op een dijk. Ja, dan heb je gewoon geen mensen langs de kant. Er is geen muziek. Er is alleen maar leegte en die dijk. Ja, dat waren, denk ik, de zwaarste 8 kilometer uit mijn leven. En totdat je dan op een gegeven moment ergens komt, in Wijchen bijvoorbeeld. Ja, dat is fantastisch. En dan heb je opeens ook geen pijn meer. Je hebt gewoon geen, vanaf het moment dat je Wijchen inloopt, of Beuningen, tot je eruit loopt, heb je geen pijn meer. En op het moment dat je weer in een lege vlakte komt, meteen weer pijn. En dat is echt heel bijzonder. Ik ben wel echt een liefhebber geworden van de Vierdaagse. Maar misschien liever vanaf de kant.
0: Misschien toch meer vanaf de kant een beetje supporten dan, ja, dat lopen eigenlijk.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Want de mensen die zitten te kijken en die denken, nou goed, lijkt me toch wel leuk. Zou je dan toch aanraden om je aan te melden voor volgend jaar? Of zeg je, oh mijn god, doe het alsjeblieft niet. Want het is zwaar, man. Holy shit.
1: Nou, beide. Dus als in ik zou wel aanraden om je aan te melden. Of om een ticket in ieder geval proberen te bemachtigen. Omdat het is wel iets heel bijzonders. Zeg maar, nou ja, goed, niet te hard op de zaken vooruit lopen. Maar als ik hem dadelijk heb uitgelopen, is dat wel iets om heel trots op te zijn. En heel eerlijk, zeg maar, het kruisje in de basis kan me gestolen worden, als in het fysieke kruisje.
0: Het gaat om die prestatie.
1: Maar het gaat om de prestatie. En dat je het een keer hebt meegemaakt.
0: Waar gaat die hangen, dat Vierdaagse kruisje?
1: Ik heb boven de tv in de woonkamer heb ik een soort, soort wall of fame eigenlijk. Met allemaal Polaroids. En ik denk dat ik hem daar ergens achter aanhaak.
0: Daar ga jij aan denken de komende 2 dagen.
1: Zeker.
0: Want ik ga ervan uit dat ik jou gewoon zie vrijdag. Meneer, ik loop hem op de sloppen. Als je dat hebt gezegd vorig jaar, dan moet je hem ook uitlopen, ja. Dylan. Ja, ik wil de druk niet hoger leggen, maar eigenlijk wel.
1: Hé, maar we zijn over de helft, hè?
0: Je bent over de helft. En een nummer wat jou volgens mij sowieso toch elke keer wel een beetje harder heeft doen lopen, is volgens mij deze.
1: Ja, absoluut.
0: Hé, Dylan, dankjewel. Succes.
1: Dankjewel.

0: De Communards, Don't Leave Me This Way, hoor hier op Radio Gelderland. Live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De meeste wandelaars die zijn natuurlijk weer binnen. En hier op het Omroep Gelderlandplein wordt een groot feestje gevierd. Maar onze verslaggever Marieke, die is nog volgens mij bij de finish. Marieke, hoe gaat het daar?
1: Nou, ik ben inmiddels bij, ja, eigenlijk achter de tent. Dus wel ook op een plein. En wat ik mooi vind bij de Vierdaagse, dat jong en oud, dat vind ik ook echt. Hier naast mij een gozer van 33, een meneer van 67. Ja, ze zijn nu druk in gesprek, dus jullie hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor mij. Maar hoe is het gegaan? Ik begin bij jong.
2: Ja, bij mij is het eigenlijk vrijwel goed gegaan. Gisteren wel wat pijntjes gehad. En ja, vandaag heb ik vanaf 7 uur vlekkeloos gelopen.
1: Ja, vlekkeloos met heel veel bier, hè?
2: Ja, iets te veel bier.
1: Hoeveel?
2: Denk 15 plus.
1: Dan sta je er nog fris bij.
2: Ja, ik heb een afspraak met een van de vrijwilligers. Dan doen we altijd nog een nadrank op de wedren. Maar dan moet ik alleen even wachten tot ze klaar is.
1: Nou, deze jongen drinkt gewoon 15 bier weg. Voor u is het een ander verhaal, hè? Want u bent heel blij dat u er weer bent.
3: Nou, dat klopt. Ik heb long covid gehad in 2022. En ik ben nu voor het jaar voor het eerst weer loop ik de 30. En tot 2019 liep ik de 50 altijd.
1: En hoe voelt het dan om eindelijk weer aan die Vierdaagse mee te kunnen doen?
3: Ja, fantastisch eigenlijk. En als ik een vrijdag over de finish kom, nou, dan gaat er wel een traantje rollen.
1: Een traantje en een drankje erin dan ook?
3: Ja, een drankje ook zeker, want ik zit ook aan het bier nu.
1: Oh, ik denk, ik ben nog broodnuchter, maar dat is niet zo.
3: Nou, nee, ik moet nodig naar het toilet.
1: Oké, dan zal ik het met u in ieder geval kort houden.
3: Nee, joh, maar het is gewoon, nee. Maar even zonder dolle. Het heeft heel lang geduurd. Toen ik in 2022 long covid heb een fysiotherapie-traject gehad. Waar ik eigenlijk, als je dan 1,5 kilometer kon lopen, was ik kapot.
1: Ja, en nu loopt u gewoon 30.
3: En nu loop ik weer 30, ja.
1: Heeft deze jongeman respect voor deze iets oudere man?
2: Ja, heel veel. Maar buiten dit heb ik sowieso respect voor iedereen. Maar als je dit verhaal hoort, dan is het echt gigantisch mooi om te horen.
1: Wat is voor jou het allermooiste? Wat neem je mee telkens bij de Vierdaagse?
2: Het allermooiste is eigenlijk de verbroedering tijdens de Vierdaagse. Weet je, dat iedereen eigenlijk elkaar helpt. Als er iets is, iedereen is er voor elkaar. Ja, dat zou eigenlijk altijd moeten zijn.
1: En je hebt er een nieuwe vriend bij.
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
3: Hey,
2: ik
3: Patrick. Hey, Huip. Goeiedag, Huip.
1: Nee, Huip. Vrienden, ze leren elkaars namen net kennen. Dus ja, bij die Vierdaagse maak je vrienden. En hoe oud of hoe jong ze zijn, dat maakt geen zak uit.
0: Nou, hoe mooi is dat inderdaad. Er worden gewoon vrienden gemaakt bij de Vierdaagse. En het is inderdaad waar. Hier ontstaat een gevoel van verbroedering. En we hopen dat natuurlijk nog de komende dagen vast te houden. En wij houden je op de hoogte hier bij Radio Gelderland.

0: hoor je de Vierdaagse. Radio Gelderland. Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer in Gelderland. Vanavond is het bijna overal droog en aanvankelijk nog bewolkt. Later komen er opklaringen. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met temperaturen dalend naar 13 tot 15 graden. En dan een greep uit het Gelderse nieuws. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft preventief fouilleren ingevoerd bij het dansevenement Matrix at the Park na meerdere ernstige incidenten deze week. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van bezoekers tijdens die vierdaagse feesten te waarborgen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in onze provincie. De langste files krijg je van me langer dan een kwartier. En dat is eigenlijk al de hele tijd dezelfde. De A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 7 kilometer. 22 minuten vertraging heb je daar. Komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: De Vierdaagse.

0: Bruno Mars, On My Soul, hier op Radio Gelderland. En we zitten hier natuurlijk op het Omroep Gelderlandplein tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. We zitten eigenlijk vlakbij de finish en soms dan kom je mensen tegen zo. En dan denk je, nou, dit is toch wel weer een heel bijzonder verhaal. En dat is onder andere het verhaal van Blanche. Blanche, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. U bent 92. En ja. U loopt de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Inderdaad, ja.
0: Inderdaad, ja. Dat is toch wel echt een prestatie van formaat.
1: Ja, ik vind het eigenlijk gewoon.
0: U vindt het gewoon?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar u bent begonnen op uw 86ste, heb ik dat goed?
1: Ja, denk het wel, ja.
0: En wat dacht u dat u op uw 86ste nog dacht? Nou, ik ga toch eens een keer meedoen met die Vierdaagse.
1: Ja, dat kwam door mijn zoon eigenlijk.
0: En want uw zoon die had hem al eens gelopen?
1: Die had hem één keer meer gelopen, ja.
0: En toen zei hij, dat moet u nog eens een keertje doen.
1: Dat is hartstikke leuk, zegt hij. Ja.
0: En dacht u niet, nou ja, ik ben al 86, zal ik daar nog aan beginnen?
1: Nee, dat leeftijd, dat doet me eigenlijk niks.
0: Nee, dus met elke leeftijd kan je de Vierdaagse lopen?
1: Ik vind dan wel, ja.
0: En is het gewoon een kwestie van goed trainen? Is het gewoon een kwestie van goed trainen?
1: Ja, ik wandel heel veel.
0: Dat is sowieso belangrijk. Ja. Gewoon lekker goed wandelen, lekker een beetje fit blijven.
1: Ja.
0: En hoe vindt u de Vierdaagse?
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is er zo mooi aan?
1: Alles, hè. De muziek en de mensen die allemaal juichen. Dat is toch best wel heel leuk.
0: En die Vierdaagse kruisjes, u heeft er dus inmiddels al 6 of 5?
1: Ja.
0: Waar hangen die in uw huis?
1: Die liggen keurig op een plekje op de kast in de kamer.
0: Op de kast. Zijn ze wel zichtbaar?
1: Ja.
0: Dat als er bezoekers komen, dat ze wel trots kunnen laten zien. Kijk, ik heb hem al 5, 6 keer gelopen.
1: Ik ben er heel trots op, ja.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. En hoe is het voor andere wandelaars? Ik kan me voorstellen dat u ook een groot voorbeeld bent op uw leeftijd. Dat mensen denken, hé, maar als u het kan, u bent 92 en u loopt hem, dan kan ik het ook.
1: Ja, dikwijls, zoiets werkt toch wel goed, hoor.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En loopt u hem dan nu ook met uw zoon of loopt u hem alleen?
1: Ik loop hem alleen.
0: En is dat, vindt u dat soms eenzaam of zegt u, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Dat ben je nooit hier bij de Vierdaagse.
1: Nee, bij de Vierdaagse ben je niet alleen natuurlijk, hè. Met al die mensen om je heen.
0: En welke mensen heeft u al deze Vierdaagse ontmoet waarvan u zegt, nou, dat staat mij toch nog even bij?
1: Ja, al verschillende mensen ontmoet, hoor. Ja.
0: En dan heeft u mooie gesprekken.
1: Ja, best leuk.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ik ben heel erg, nou, ik neem mijn petje voor u af als ik hem op had gedaan. Want ik vind het nogal wat. 92 en dan dus de Vierdaagse lopen. Dan ga ik hem toch maar stellen de vraag. Denkt u dat u volgend jaar er gewoon weer bij bent?
1: Ik hoop van wel, ja.
0: Zolang u kunt lopen, bent u erbij? Is dat de afspraak?
1: Ja.
0: Laten we dat dan doen. En dan hoop ik u vrijdag te zien hier bij de finish. En dan krijgt u mooi dat nieuwe Vierdaagse kruisje erbij.
1: Leuk, hè? Ja, geweldig toch?
0: Geweldig is het. Geweldig dat het voor elke leeftijd is, de Vierdaagse. En u bent het levende bewijs daarvan. Ja. 92 en gewoon de Vierdaagse lopen. Ook dat zien we hier dus bij de Vierdaagse van Nijmegen. Dankjewel, Blanche.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, hoor.
0: En lekker uitrusten nu, hè?
1: Komt goed, ja.

0: Coldplay met A Sky Full of Stars hoorde je op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. We zijn in de laatste 10 minuten, want morgen gaan we natuurlijk gewoon weer verder om 6 uur 's ochtends. En bij ons aangeschoven is Bastiaan van het Rode Kruis. Elke dag nemen we even de situatie door. Bastiaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er vandaag opgevallen?
1: Nou, sowieso heb ik nog voor jou te goed, als we nog even naar gisteren mogen gaan.
0: Jazeker, want toen deden de cijfers het niet.
1: Nou, we hebben ze heel veel handmatig moeten tellen en het zijn er ruim 900 geweest.
0: Zo.
1: Wat niet een heel extreem beeld is voor de eerste dag, maar het zijn wel een hoop blaarbehandelingen.
0: Ik moet zeggen, ik moet er niet aan denken om het allemaal te moeten doen.
1: Nee, het was ook wel bijzonder dat de poli, noemen we dat de blaarbehandelingspoli, zeg maar, hier op de wetren. Dat is natuurlijk altijd een hele drukke post als mensen binnenkomen. En dat was ook druk, maar het was vrij snel leeg aan het begin van de avond. Dus dat verbaasde ons. En mijn grote verbazing vanmorgen in Wijchen, toen was daar best wel druk. Dus toen dacht ik, ja, hebben mensen zich misschien toch niet laten behandelen gisteravond? Zou dat ermee te maken hebben? Maar goed, ja, het was een mooie, hele fijne wandeldag, denk ik. Klein buitje hier en daar.
0: Ja, dat kan natuurlijk voor blaren natuurlijk wel een beetje vervelend zijn. Dan gaat dat soppen in die schoenen, ja. Die sokken die worden nat. Dat is voor blaren niet altijd perfecte omstandigheden volgens mij.
1: Regen is niet fijn, maar het heeft zo weinig geregend. Een klein buitje, hier en daar wat druppels.
0: Je mag er eigenlijk niks over zeggen.
1: Dat zal weinig impact hebben gehad op de uitvallers.
0: Wat is nou de grootste misvatting over blaren? Moet je ze wel doorprikken? Moet je ze niet laten doorprikken? Wat moet je nou doen als je denkt, nou, ik heb even geen zin om in die rij te wachten daar?
1: Nee, het hangt natuurlijk vanaf wat je doet. Hè. In principe zou je zeggen, laat een blaar zitten. Het is natuurlijk een natuurlijk mechanisme van je lichaam. Dat lost zichzelf op. Maar als je wil lopen, ja, dan moet je hem wel doorprikken. Want anders dan wordt het heel vervelend. En dan, als je hem goed behandelt, tape je hem in. En kun je daarna lekker verder lopen. Wat ook belangrijk is, is denk ik dat je goed beseft dat je naar je lichaam luistert. Hè? Dus als je niet meer kan, dan ook wel echt stoppen. Dat doen mensen ook niet altijd. En wat je tegenwoordig veel ziet, is dat mensen preventief tapen. En het Rode Kruis heeft daar nooit echt bewijs voor gezien dat dat nou heel goed is. Maar ja, als dat voor jou werkt, moet je dat vooral doen. Maar wij doen het niet.
0: Ik ben het levende bewijs. Ik deed ook wel preventief tapen. En dat heeft mij geen enkele blaar opgeleverd 2 jaar geleden.
1: Maar hoe was het geweest als je het niet had gedaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar dat gaan we gewoon niet, onderzoeken. Ik dacht dat gewoon preventief tapen, dat werkt gewoon goed. Want dan denk ik, ja, weet je, dan krijg je hem in ieder geval niet.
1: Nee, ja,
0: of is dat niet zo?
1: Dat is dus niet zo.
0: Het kan dus nog steeds onder die tape gaan ontstaan.
1: Onze behandelaars zien blaren die onder de tape ontstaan. En die zijn moeilijker te behandelen vaak.
0: Oh, ja, dus het is maar
1: dus
0: net een
1: geen
0: beetje.
1: Fan van.
0: Oh, ja.

0: onderlinge.
1: Kijk eens aan, hé. En het is natuurlijk, de Vierdaagse is ook een mentaal spel. Maar wanneer zeggen jullie nou van, hé, het is toch echt tijd om te gaan stoppen?
2: Ja, dat is aan de mensen zelf. Ik was vanmiddag op de bezemwagen mee. Best wel heel interessant en heel sneu, want dan moeten mensen eruit, hè. Ze maken dan de keuze, ik stop. Dat hoeft niet. Je mag door blijven lopen en kijken of je het redt om 5 uur binnen te zijn. Wij zullen misschien soms eventjes mensen aansporen misschien is het toch beter dat je stopt. Maar uiteindelijk is het aan mensen zelf om die keuze te maken.
1: Jullie zullen nooit zeggen van, hé, echt, dit is niet meer goed. Kap er maar mee.
2: Nou ja, adviserend je kan kun je wel natuurlijk wel doen. Maar we hebben verder niet de macht om dat bandje door te knippen als mensen dat niet willen. Dat is niet aan ons.
1: Dat snap ik. En hebben jullie dat vaak gezegd vandaag?
2: Ik kan me voorstellen dat onze mensen bij heel veel... Ja, je wil niet opgeven, je wil door. Maar soms is het toch beter om te stoppen. En met alle realiteitszin van de wereld ga je die finish waarschijnlijk niet meer halen.
1: Nee, zeker niet als het op dag 2 al zo slecht gaat natuurlijk. Hè? Wat verwachten jullie voor morgen, dag 3, de 7 heuvelen?
2: Ja, 7 heuvelen is natuurlijk een mooie loop met veel heuvels. Ook daar kunnen blaren ontstaan. Dus we verwachten wederom veel blaren. Daar zijn we op voorbereid. Ook vandaag overigens in Wijchen hebben we nog extra prikkers ingezet. Omdat het toch wel druk werd. Nou, we zijn voorbereid. Wees welkom bij ons. Qua weer eigenlijk best wel saai. Fijn wandelweer, dat wel.
1: Nou, dat is dan weer fijn. Alle steriele naalden die worden voor jullie in ieder geval weer meegenomen
2: Zeker.
1: Voor morgen. Hey, dankjewel en tot morgen.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel. Met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

feestvierers. De vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet...

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicure wereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de prijs dagelijks aangepast. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten. Tyrus stond al langer op de lijst van werelderfgoed, maar krijgt nu een extra beschermde status op verzoek van de Libanese regering. Die had daarom gevraagd na de Israëlische bombardementen in de oorlog met Hezbollah. Het weer. Vanavond is het droog, een graad of 17. Komende nacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Laura Loomer, een extreemrechtse Amerikaanse influencer die Trump aanhangt en Russische leugens over Oekraïne heeft herhaald, is om. Ze bezocht Oekraïne, sprak er mensen, zag het oorlogsleed en schrok zich lam. Nu spijt het haar dat ze Russische desinformatie heeft verspreid, zegt ze berouwvol. Gewoon ergens heen gaan, mensen spreken en dan pas oordelen. Hoe mooi zou de wereld zijn als we dat allemaal zouden doen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Saudi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump een eigen civiel nucleair programma ontwikkelen. Wat betekent dat en is er reden tot zorg? Verder in deze uitzending, wie wil Antonio Guterres opvolgen als boegbeeld van de Verenigde Naties? Hoe kon het dat een AI-programma bij een test wist te ontsnappen en zijn eigen goddelijke gang ging? En mieren, duur, exclusief, een delicatesse, maar zijn ze ook lekker? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 22 juli.
4: Nou, het is een vreselijk ongeluk.
5: Het is een enorme klap geweest.
2: De Rotterdamse burgemeester Schouten was onder de indruk van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Meerdere passagiers raakten gewond. Deze vrouw kwam er goed vanaf.
6: En er was niks met mij gebeurd, prijs God. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
2: Veel Rotterdammers hoorden van het ongeluk via sociale media.
7: Toen dacht ik, ik ga even langs fietsen om te kijken.
2: Hij zag direct iets opmerkelijks.
7: Deze brug is best wel lang. En nog steeds, je kan die tram zien van verte. Waarom rem je dan niet?
2: Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Maar één ding is duidelijk, zegt de directeur van het trambedrijf.
8: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
2: Verder wil ze vooral dat de aandacht naar de slachtoffers gaat. Daar is dit jongetje het helemaal mee eens.
9: Ja, ik vind het vooral niet zo heel fijn voor de mensen. Ik hoop dat ze snel weer beter worden.
2: Het reisadvies naar het Midden-Oosten is aangescherpt naar code oranje. Moet je dan nog wel op het vliegtuig stappen?
10: Ja, je twijfelt wel, ja.
2: En na twijfelen denk je nog even dieper na?
11: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door.
2: Daarna begint het relativeren.
12: We blijven er 1 nacht. Ja, er is altijd zeker risico, maar ik vind het nog wel te overzien.
2: En dat relativeren, dat doe je waarschijnlijk ook, omdat je kinderen zo graag weg willen.
13: Het is de allereerste keer buiten Europa en we doen eigenlijk nooit zo'n grote reis. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: En als het besluit is genomen, kun je ervoor kiezen niet meer aan het risico te denken.
11: We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
2: Verder met de droogte. In de dijken zitten flinke scheuren en dat is gevaarlijk, vertelt deze dijkeninspecteur bij Hart van Nederland.
14: Dan kan er water doorheen gaan stromen. Nou ja, water en grond, als dat gaat stromen, dan weet je het wel. Dan dondert die kering in elkaar, ja.
2: Vandaag regende het in ieder geval een beetje. Helpt dat nou?
15: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
2: Hij gebruikte deze woorden natuurlijk niet voor niks.
16: Leuke woordgrap.
15: Dank je wel. Een echte dad joke.
2: Toch is hij blij met het kleine beetje regen.
15: Het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
2: Andere dingen ruiken dan weer minder.
10: Wat ruiken jullie?
17: Dode vissen. Maar op zich is een dode vis in het water niet alarmerend.
2: Tot slot zomerkampen. Daar mogen kinderen nog maar een half uurtje op hun telefoon. Niet ieder kind is daar blij mee.
18: Ja, soms een beetje stom. Is wel jammer.
2: Anderen gaan er volwassen mee om en klinken dan ook gelijk zo.
19: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
2: En wat doe je eigenlijk met dat half uurtje?
20: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
2: En als je veel wil gamen, dan moet je het gesprek met je ouders natuurlijk zo kort mogelijk houden.
21: Hallo mama.
22: Heb je nog wat te vertellen?
23: Nee. Niet heel veel.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Levi van Eck.
24: AED-kasten die tegen gevels in de zon hangen kunnen op warme zomerdagen bloedheet worden. Die kasten kunnen dan uitzetten en moeilijk opengaan, waarschuwen experts in het AD. Boven de 50 graden kunnen AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt een oud ambulanceverpleegkundige in de krant.
2: In een kast in de volle zon kan het veel heter dan 50 graden worden, zegt Bart de Visser van AED-wijzer. Probeer in alle haast maar eens zo'n apparaat van 70 graden beet te pakken, zegt hij. Het advies is dus om de kasten niet in de volle zon te hangen. Hartslag Nu, het reanimatieoproepsysteem van Nederland, heeft trouwens geen meldingen ontvangen van AED's die door de hitte niet goed meer zouden werken.
24: De Verenigde Naties gaan volgend jaar op missie naar de Waddenzee. Een speciaal comité wil met eigen ogen zien of de Waddenzee nog wel werelderfgoed is. En wat Nederland, Duitsland en Denemarken doen om het grootste getijdengebied ter wereld te beschermen, schrijft Trouw. Want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich zorgen. Gaswinning, zoutwinning, visserij, baggeren en graven vormen een bedreiging voor de Waddenzee.
2: En dus bestaat er een kans dat de Waddenzee op een soort zwarte lijst van UNESCO komt te staan. Nederland, Duitsland en Denemarken zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. Als drie superwelvarende landen niet in staat zijn om zo'n belangrijk natuurgebied adequaat te beschermen, is dat echt een internationale blamage, zegt hij in de krant.
24: In NRC een reportage over Turkse gepensioneerden. Want door de lage pensioenen en hoge kosten van levensonderhoud kunnen ze nauwelijks rondkomen. Sommige gepensioneerde Turken wonen daarom in goedkope hotels. Mensen overleven nog, maar de vraag is hoe ze overleven, zegt een 73-jarige oud-ijzervlechter. Hij heeft een pensioen van €400 per maand.
2: Om wat bij te verdienen nemen de mannen dagklussen aan in de bouw. Een ander blijft werken als figurant en acteur. Ik noem veel Turkse gepensioneerden levende doden. We leven nog, maar we kunnen niet meer leven zoals mensen zouden moeten leven, vertelde 70-jarige Kudret Yilmaz.
24: En de Volkskrant ging mee met Go Volta, de eerste Nederlandse prijsvechter op het spoor. Reizigers kunnen sinds maart rechtstreeks met deze trein naar Berlijn en Hamburg. Later dit jaar moet Parijs erbij komen. De vervoerder richt zich op mensen die liever goedkoop dan snel reizen en met minder comfort. Zo is er bijvoorbeeld geen airco. De verslaggever betaalt €70 voor een retourticket naar Berlijn.
2: De heenreis eindigt voor de meeste reizigers positief. De trein rijdt 10 minuten voor de verwachte aankomsttijd Berlijn binnen. De terugreis daarentegen verliep grilliger. De trein kwam 5,5 uur later in Amsterdam aan dan gepland, al lag de oorzaak grotendeels buiten Go Volta. Maar juist dan moet de jonge vervoerder zich bewijzen, schrijft de krant. Want lange tijd werd er niet gecommuniceerd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Counting Down the Days hoort u van Jonathan Jeremiah. En terwijl de Verenigde Staten oorlog voeren met Iran vanwege zijn nucleaire programma, gaf president Trump vandaag zijn goedkeuring aan een bijzonder akkoord met Saudi-Arabië over een, jawel, civiel nucleair programma voor Saudi-Arabië. Dat veroorzaakt opgetrokken wenkbrauwen, want is dit wel verstandig, zeker op dit moment? Niels van Willigen, hoogleraar strategische studies aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat behelst dit akkoord precies van de VS met Saudi-Arabië?
1: Dit is een akkoord waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt. Ook in zijn eerste termijn heeft hij al over nagedacht. Biden heeft erover nagedacht. En nu dan is het moment waarop het akkoord vorm zou moeten krijgen. En het gaat om samenwerking op civiel gebied. Dus dit heeft in eerste instantie niets met een nucleair wapen te maken, maar met kerncentrales en bijvoorbeeld onderzoeksreactoren.
0: Ja, dus kernenergie moet ik me dan voorstellen. Ja, energievoorziening. Is dit nou bijzonder dat de VS dit soort akkoorden sluit met landen?
1: Nou, op zich niet. Ze hebben heel veel van dit soort akkoorden. Zo'n 26 akkoorden met 51 regeringen. In die groep zit ook bijvoorbeeld Euratom. Dat is een Europese organisatie die op gebied van atoomenergie actief is. Dus via die organisatie doet Nederland bijvoorbeeld ook mee. Dus eigenlijk is het heel erg gewoon. Maar de timing is natuurlijk wel heel erg opmerkelijk. Want tegelijkertijd vindt er een oorlog plaats tegen Iran. Omdat Iran geen uranium mag verrijken. Omdat de angst is dat Iran een atoomwapen bouwt. En tegelijkertijd wordt er dan zo'n deal gesloten. Dus de timing is natuurlijk heel erg pikant.
0: Ja, en het houdt dus in dat de VS Saudi-Arabië gaan helpen met technologie, met kennisoverdracht, met praktische hulp. Laten ze daarmee zien, goh, we staan op goede voet met Saudi-Arabië. Vertrouwen dat land deze technologie toe?
1: Zeker. Het is ook een middel om de band tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië te versterken. In eerste instantie om daar een goede economische deal uit te halen. Want inderdaad, Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Ja, nou, u zei het net al, hè, tegen Iran wordt ondertussen oorlog gevoerd. En uitgerekend Iran kreeg ooit dat nucleaire programma van de VS toen de Shah er nog zat in die tijd. Dus zo'n vriendschap is ook heel betrekkelijk, hè?
1: Klopt. Hè. De oorsprong van het Iraanse nucleaire programma ligt in de tijd dat de Amerikanen hun kennis deelden met de Shah. Dan hebben we het over de jaren 50. En eigenlijk niet alleen met Iran, maar met heel veel landen in de wereld. Alleen ja, sinds natuurlijk de Islamitische revolutie van 1979 ligt het heel anders. Een ander regime, vijandschap tussen beide landen. Dus het kan inderdaad verkeren wat dat betreft. Ja,
0: ja. Nou gaat het civiel nucleair programma. Dat heeft u al netjes uitgelegd. Maar kan Saudi-Arabië er in principe ook een kernwapen mee ontwikkelen met deze kennis en technologie als het dat zou willen?
1: Voor het ontwikkelen van een kernwapen is meer nodig dan alleen maar die civiele industrie. Maar het geeft natuurlijk wel een bepaalde basis. En het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen. En het lijkt er ook op, hè, nog niet alles is bekend van de deal, maar het lijkt erop dat ook niet Iran aan de allerstrengste non-proliferatie eisen van de VN hoeft te voldoen. Hè. Er zijn verschillende overeenkomsten en verschillende regels. En het strengste pakket, daar hoeft Iran waarschijnlijk niet aan te voldoen. Dus
0: Saudi-Arabië bedoelt u? Ja,
1: inderdaad, sorry. Maar goed, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Want op het moment dat Saudi-Arabië inderdaad toch eigenlijk via deze manier een geitenpaadje weten creëren om ooit misschien toch door verrijkt uranium en vele andere stappen nog een eigen kernwapen te gaan bouwen. Dan heeft in ieder geval die baas gelegd. En Iran als grote strategische rivaal zal dit natuurlijk niet echt verwelkomen.
0: Maar waarom zou Trump dit doen? Want u zegt net zelf al, dit is niet gebruikelijk. Het is gebruikelijk om af te spreken dat verrijkte uranium van elders wordt aangevoerd en dat daar allerlei restricties op zitten. Waarom zouden ze dit bij Saudi-Arabië anders hebben geregeld?
1: Ja, dat weet je natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar je zou kunnen vermoeden dat het een deal is waarbij er over en weer compromissen zijn gesloten. En waarbij de Amerikanen graag geld willen verdienen. Inderdaad willen voorkomen dat Rusland en China een versterkte positie in de regio krijgen. En in ruil daarvoor wat soepeler zijn omgegaan met die non-proliferatie-eisen. Overigens wordt het ontkend vanuit Washington. Want er wordt gezegd, nee, we hebben onze eigen eisen. En dat klopt ook. Ook de Amerikanen hebben hun eigen controles. Maar goed, als je dit vergelijkt bijvoorbeeld met een deal die in 2009 is gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, een van de buurlanden, een van de landen in de regio, dan zijn die eisen veel strenger voor dat land. Dus er zit toch wel een opmerkelijk verschil in.
0: Ja, dus wat soepelere eisen. Weten we eigenlijk iets over de ambities van Saudi-Arabië om misschien wel een eigen kernwapen te willen bezitten?
1: Nou, in ieder geval heeft Saudi-Arabië in 2018, Mohammed bin Salman, de leider, die heeft toen gezegd, als Iran een kernwapen krijgt, dan zullen wij er ook een gaan maken. En dat is ook eigenlijk de grote angst, dat op het moment dat Iran inderdaad die stap maakt naar een kernwapen, dat Saudi-Arabië en andere landen zullen volgen. Dus in ieder geval is die ambitie uitgesproken. Ik wil niet zeggen dat Saudi-Arabië nu zelf hard gaat werken aan het kernwapen, maar we leven ook in een tijd waarin kernwapens weer wat belangrijker zijn geworden, waarbij arsenalen worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dus het is ook niet helemaal uit te sluiten.
0: Ja, dan de procedurele kant. De goedkeuring is er nu van Trump. Het akkoord moet nog door het Amerikaanse congres. Wordt daar nog veel tegenstand verwacht?
1: Nou, er lijkt wel een redelijke consensus te zijn in de Republikeinse Partij dat dit moet gaan gebeuren. En dit is ook al een proces van jaren. Dus ook onder een democratische president, Biden, werd hierover gesproken. Maar toen lag ook de eis op tafel dat dit zou gebeuren op het moment dat Saudi-Arabië zijn relatie met Israël zou normaliseren. En dat lijkt nu losgelaten. Dus je zou kunnen verwachten dat het vanuit de Democraten wat meer weerstand is. Maar goed, de Republikeinen hebben nog steeds de meerderheid. En om dit tegen te houden, om dit tegen te moeten houden, zul je een grote meerderheid moeten hebben. Moet je een 2/3 meerderheid hebben. Dus ja, de kans is klein dat dit echt gaat standen in het congres.
0: Ja, nou, u zei net al, dat is commotie in Iran teweeg gebracht, dat dit akkoord er komt. Zegt ja, het is opmerkelijk dat die clausule er niet in staat, van dat verrijken van uranium. Al bij al, is dit nou verstandig?
1: Ja, kijk, het is maar net wat je voor de korte termijn en je wil grote economische deals sluiten als Trump zijnde, dan is het misschien heel erg verstandig. Maar voor de langere termijn zou ik zeggen, probeer het model bijvoorbeeld wat je hebt gekozen bij de Verenigde Arabische Emiraten te repliceren. Dus niet zelf uranium verrijken en ook onder de strengste eisen van het non-proliferatieregime vallen. Ook omdat je op dit moment eigenlijk verwikkeld zit in een oorlog met Iran. Die wil je dwingen om te zorgen dat er geen uranium wordt verrijkt. Maar ja, met deze ontwikkeling zullen de mensen, de leiders in Teheran, hun wenkbrauwen optrekken. En inderdaad zeggen van ja, waarom zouden zij wel hun eigen uranium mogen verrijken en wij niet? Dus het helpt niet, denk ik, in de onderhandelingen met Iran.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hartelijk dank, Niels van Willigen. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Cold Heart is dat. Elton John en Dua Lipa. De lidstaten van de Verenigde Staten gaan de komende maanden op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Na 10 jaar Antonio Guterres is het tijd voor een opvolger. Er zijn 6 kandidaten en die presenteren zich morgen officieel aan de lidstaten. Lise Gregoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6 kandidaten voor zo'n topfunctie, dat lijkt niet heel veel.
1: Nee, dat is inderdaad minder dan we in het verleden gewend waren. Maar het is ook echt wel een hele ingewikkelde tijd. Dus ik denk, je moet er ook maar aan gaan staan om dit nu om hier voor je vinger op te steken in deze moeilijke tijd.
0: Ja, is het geen leuke baan?
1: Of het een leuke baan is, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele boeiende baan is. En het is een hele veelzijdige baan. Je bent niet alleen de baas van de grootste wereldwijde internationale organisatie. Dus baas van de administratie. Maar je bent ook de belangrijkste diplomaat en de hoeder van de verdragen en van de afspraken die we wereldwijd met elkaar maken. Dus het is wel heel veelzijdig, maar het is ook ontzettend moeilijk.
0: Ja, en er moet ook een reorganisatie intern komen bij de VN.
1: Dat klopt, die is ook in gang gezet. De VN staat onder best wel grote financiële druk. Dus de huidige secretaris-generaal heeft een ambitieus bezuinigingsprogramma in gang gezet. En ik verwacht ook dat een van de belangrijke onderwerpen wordt voor de selectie van een nieuwe secretaris-generaal. Van wat is de visie van een nieuwe secretaris-generaal op de toekomst van de VN en welke hervormingen daarvoor moeten plaatsvinden.
0: Ja, en zijn dus 6 officiële kandidaten tot dusver. Hebben die wat u betreft allemaal de goede papieren?
1: Ik denk dat als je kijkt naar de mensen die hun vinger hebben opgestoken of die zich kandidaat hebben gesteld, die hebben allemaal een zeer indrukwekkende staat van dienst. En ja, het is zoals Shakespeare zei, beauty is in the eyes of the beholder. Dus of dat de goede papieren zijn om de baan te krijgen, dat valt te bezien. Maar ze hebben allemaal echt wel de nodige strepen verdiend.
0: Ja, want 5 van de 6 komen er uit Midden- of Zuid-Amerika. Eentje komt uit Senegal. 4 vrouwen zitten ertussen, 4 van de 6.
1: Klopt.
0: Ja, dus ja. De kans dat het een vrouw wordt is niet onaanzienlijk.
1: Nou ja, na 80 jaar zou het op zich wel mooi zijn als er een vrouw de SG-functie gaat vervullen. En informeel gaat er ook rond van dat Zuid-Amerika of Latijns-Amerika en de Cariben aan de beurt zijn nu voor het leveren van een secretaris-generaal. En ook is het idee van het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als het een vrouw is. Maar of dat daadwerkelijke doorslaggevende factoren zullen blijken in de uiteindelijke selectie is nog maar de vraag.
0: Ja, want even voor het goede begrip, de kandidaten worden voorgedragen door de lidstaten. Je kan je niet zelf als individu je vinger opsteken en zeggen, het lijkt me ook wel leuk.
1: Nee, dat klopt. Dus lidstaten moeten de kandidaten voordragen. En het hoeft niet de eigen lidstaat te zijn. Dus er zijn een aantal voorbeelden van personen die zijn voorgedragen door andere landen dan hun eigen land. Dus dat kan. Maar het is belangrijk dat een lidstaat inderdaad de kandidaten voordraagt.
0: Ja, en om benoemd te kunnen worden moet een kandidaat unanieme steun krijgen van in elk geval de 15 leden van de VN-veiligheidsraad. Want het lijkt me ook vrij ingewikkeld. En dan heb je ook nog die permanente leden, China, Frankrijk, Rusland, VK, de Verenigde Staten. Die hebben ook nog vetorecht.
1: Klopt.
0: Wat dan moet zo'n kandidaat wel echt een schaap met 5 poten zijn, acceptabel voor al die landen. Hoe gaat dat lukken?
1: Nou, dat is de grote vraag op dit moment. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk, zit die persoon er al bij? We hebben morgen een grote town hall meeting in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar zijn alle 6 de kandidaten die zullen zich daar presenteren en in debat gaan, reageren op vragen van landen en van het maatschappelijk middenveld. Er zijn ook NGO's uitgenodigd. Dat zal een belangrijke graadmeter worden. En dan is er volgende week in de Veiligheidsraad wat ze dan noemen de straw polls. Strootje trekken, maar eigenlijk is dat een geheime stemming. Mm-hmm. Waarin je een eerste indicatie, het is een eerste stemming van velen die waarschijnlijk nog gaan volgen. Maar een eerste peiling van hoe de vlag erbij hangt. Van hoe daar kunnen kandidaten worden aangemoedigd of ontmoedigd. En op basis daarvan zal gezien worden. Of nou ja, ook of het menens is. Of de Latijns-Amerikaanse regio daadwerkelijk zoveel kans heeft. Of dat kandidaten dus worden ontmoedigd om verder te gaan. Of juist kandidaten die worden aangemoedigd. Ja. Maar ik verwacht dat er nog wel wat mensen in de coulissen staan om na die eerste geheimstemming misschien zich toch in de race te mengen.
0: Oké, dus dat er misschien nog kandidaten bij komen. Heeft Nederland, steunt Nederland of het Koninkrijk der Nederlanden, steunt dat al een kandidaat of moet dat nog worden bepaald? En gaat u daarover?
1: Nee, wij hebben nog helemaal geen steun bepaald. Het is zo dat de Veiligheidsraad zal inderdaad een kandidaat moeten voordragen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar zitten 193 landen in en dus ook het Koninkrijk der Nederlanden. Dus wij zullen op dat moment bepalen of wij voor die persoon gaan stemmen. Maar wij zijn een van de 193 en het gaat nu vooral eigenlijk in deze fase over welke kandidaat gaat worden voorgedragen. Er wordt maar één kandidaat voorgedragen. Welke kandidaat wordt voorgedragen door de Veiligheidsraad aan die algemene vergadering?
0: Ja, en is die dan ook voor iedereen acceptabel? Vandaag schreef de New York Post dat president Trump wil dat FIFA-voorzitter Infantino de nieuwe SG van de Verenigde Naties wordt. Is dat nou iets wat we serieus moeten nemen?
1: Kijk, op dit moment is er natuurlijk geen voordracht. Dus ik denk als op het moment dat de Verenigde Staten besluiten dat zij Infantino voordragen voor die selectie, dan zal die persoon dezelfde stappen moeten doorlopen als de andere kandidaten. Dat betekent dat er een hearing moet komen en dergelijke. En dan zullen ook weer de loodjes worden getrokken en dan zullen we zien hoe serieus die kandidatuur door anderen wordt genomen.
0: Ja,
1: maar daar zijn we nog lang niet.
0: Nee, Trump is natuurlijk geen fan, überhaupt niet van internationale organisaties. Misschien zou die benoeming van Infantino hem ook wel heel mild kunnen stemmen. Hè?
1: Nou, mijn beeld is, en ik kijk naar de speech die Trump vorig jaar heeft gehouden voor de algemene vergadering, waarin die nadruk op legde dat de VN hele grote potentie heeft. En dat is ook wat mijn Amerikaanse collega's zeggen. Ze zeggen van wij willen vooral heel veel hervormingen in het systeem. En meer focus op vrede en veiligheid bijvoorbeeld. Zij willen een aantal aanpassingen in het systeem, maar willen niet het systeem zelf helemaal onderuit halen. En dus ik denk, tot nu toe is mijn beeld niet dat de Amerikanen zich helemaal terugtrekken. En natuurlijk maken ze keuzes om uit bepaalde deelorganisaties wel terug te trekken. Maar de hoofdzetel hier in New York proberen ze vooral onder druk te zetten om een aantal dingen op een andere manier te doen.
0: Oké, dus we zijn ze nog niet kwijt. Nou, helemaal tot slot, op 1 januari moet deze nieuwe secretaris-generaal beginnen. Is het wel eens gebeurd dat lidstaten het niet eens konden worden?
1: Ja, ik moet even graven. Ik denk dat dat kan gebeuren. En daarom denk ik ook dat er echt tussen nu en eind december nog een heleboel kan gebeuren. Maar in het verleden bijvoorbeeld bij de benoeming van Utant in de jaren 60... Mm-hmm. Kwamen ze er niet uit en hebben zij, en dat was dus een van de eerste secretaris-generaals van de VN, en zijn ze dus zelf gaan scouten. Dus zijn ze hem gaan benaderen. Hij was toen permanent vertegenwoordiger voor Burma destijds. En zij hebben hem benaderd om dat te doen. En hebben hem eerst eigenlijk als een soort voorlopige benoeming, hebben hem een voorlopige benoeming gegeven. En pas toen ze zagen dat hij dat goed deed, werd hij echt volledig secretaris-generaal. Dus er zijn precedenten, maar ik hoop niet dat het zover komt.
0: Ja, een soort proeftijd. Nee, nou, hopen dat ze eruit komen. Hartelijk dank, Lise Gregoire, permanent vertegenwoordiger bij de VN. En AI, kunstmatige intelligentie, die zijn eigen goddelijke gang gaat en de mens overvleugelt. Het is een doembeeld of een science fiction scenario. Maar nu is er een zogenoemd veiligheidsincident gebeurd bij OpenAI. Dat is de maker van onder meer ChatGPT. En volgens het bedrijf zelf sloeg zijn eigen AI-programma of een eigen AI-agent bij een test op hol. En toen ging het uit eigen beweging een ander bedrijf weer hacken. Nou, het leidde tot flink wat opwinding in de techwereld.
2: OpenAI says its technology went rogue, hacking AI startup Hugging Face of its own accord.
3: OpenAI could not even control in its own sandbox. Having cut this thing off from the internet,
4: right,
3: it figures out a way to escape.
4: To find the internet.
3: It's weird because it seems like it has its own intentionality.
0: Tech-expert Bert Hubert, welkom.
5: Goedenavond.
0: Nou, hoop opwinding. OpenAI zou geen controle meer hebben gehad over zijn eigen AI-agent. Over zijn programmaatje dat autonoom taken aan het verrichten is. Het wist te ontsnappen. Je hoorde het begrip sandbox viel net al in het fragment. Een afgesloten deel waar het getest werd. Het sloeg aan het hacken, elders op internet. Dat klinkt als science fiction. Wat is hier nou gebeurd?
4: Ja. Nou, het is om te beginnen, de firma OpenAI en alle AI-boeren doen dit eigenlijk één keer per kwartaal. Dan komen ze met nieuws van, oh, wat we nou hebben gemaakt is zo eng en dat is echt te gevaarlijk voor de wereld. En dan zes weken later zeggen ze trouwens, je kunt het nu bij ons huren.
0: Dus het is ook een beetje reclame.
4: Het is minstens deels, komt het ze wel heel goed uit en is het onderdeel van een patroon. Tegelijkertijd is er echt wel iets gebeurd. Ze hebben een computerprogramma gemaakt wat goed kan hacken.
0: Ja.
4: Daar hebben ze alle veiligheidsfeatures uitgezet. Dus ze hebben gezegd van joh, de veiligheidsklep is eraf.
0: Mm-hmm.
4: En toen hebben ze die aan het hacken gezet en hebben hem ook nog toegang gegeven tot internet. En dat is toch wel. En nu zeggen ze, ja, onze AI is zo knap, hij is ontsnapt. Maar ja, het was hun eigen AI waar ze zelf de veiligheidskleppen af hebben gehaald. En die moest gaan demonstreren hoe goed hij kon hacken. Toen hebben ze niet opgelet. En toen bleek dat die machine niet goed begrepen had wat hij moest hacken. En toen ging hij maar het internet op om daar allemaal andere bedrijven te hacken.
0: Ja, ja. Want in dat fragment wat we net hoorden ging het ook over intentie. Hè? Dus expres. Ja. Alsof dat AI-model wist wat het deed. Of was het toch OpenAI zelf die wist dat het model dit kon gaan doen?
4: Ja, daar hebben ze eigenlijk iets heel raars gedaan. Ze hebben dus een computerprogramma gemaakt wat kan gaan hacken. En dat programma heeft vervolgens een ander bedrijf gehackt. Nou, dat heet een misdrijf, heet dat.
0: Ja, daar dat ga je mag gewoon, niet, toch?
4: Als ik dat had gedaan, zat ik nu op mijn politiebureau.
0: Ja.
4: En, maar wat doen de AI-bedrijven nou? Die zeggen ervan, ja, nee, maar dat hebben wij eigenlijk niet gedaan. Dat heeft onze AI gedaan. Die heeft allemaal zelf eigen ideeën over de wereld. En,
0: Dus het is ook een manier om de verantwoordelijkheid.
4: Exact. En dat is wat
0: het bedrijf te leggen.
4: Het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat iemand heeft gezegd, ja, we hebben een ander bedrijf gehackt. Maar wauw, wat zijn we daar trots op.
0: Ja, dat maar het was niet de bedoeling, neem ik aan, hè, dat deze hack zou plaatsvinden. Het was de bedoeling om te testen wat hij kon, deze AI-agent. Maar het zal toch niet hun ook niet de bedoeling zijn geweest.
4: Nee, het komt meer over als enorme slordigheid. Ze hadden bijvoorbeeld kunnen monitoren. Heeft dit apparaat inmiddels verbinding met internet? Dat hadden ze heel makkelijk kunnen zien. Hè? Want het is een AI, is ook niet magisch. Het is gewoon een computerprogramma. En die begonnen op een gegeven moment met het internet te communiceren. En op dat moment hadden ze hem uit moeten zetten. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat ze hem aan hebben gezet. En dat ze vervolgens zelf allemaal naar huis zijn gegaan. En zoiets hadden we, nou, laten we morgen maar kijken wat hij gedaan heeft.
0: Dus jij denkt eerder slordigheid dan dat we hier een enorm intelligent, zelfdenkend programma aan het werk zien.
4: Ja, en als onderbouwing daarvan. Want die mensen die dus gehackt zijn, die hadden een paar dagen geleden al gezegd van ja, we zijn gehackt, maar we weten niet door wie.
0: Ja.
4: Maar die vertelden ook al van ja, we zijn niet gehackt met hele bijzondere, unieke technologieën of zo. Ze zijn bijvoorbeeld gehackt via een gelekt wachtwoord. Nou, dat is helemaal niet heel bijzonder. Dus
0: dat is toch de meest voorkomende
4: nog steeds,
0: manier waarop gehackt
4: en ook de AI doet dat. Dus het komt meer over als van ja, we hadden de deur een keer laten staan en de machine niet goed uitgelegd wat hij wel en niet mocht doen.
0: Mm-hmm.
4: Dan dat dit zo knap is ineens dat het allemaal onverwacht was.
0: Dus dit is niet een ontwikkeling, een nieuwe ontwikkeling die nieuwe inventiviteit, effectiviteit laat zien? Of,
4: nou, wat
0: of toch wel een beetje?
4: Je
0: want
4: moet
0: ze hebben
4: zo
0: wel
4: zien,
0: dat gaatje kunnen vinden.
4: Precies. Is een van de dingen die de AI ontzettend goed doet. Hij kan zeg maar best wel oké hacken. Maar een van de meest spectaculaire dingen is dat de AI heeft gewoon honderden uren tijd per dag. Dus waar een normale hacker toch af en toe moet slapen, kan je de computer gewoon door laten gaan. En hij probeert ieder gaatje wat hij kan vinden. En uiteindelijk kan ontzettend veel daardoor alsnog gehackt worden. Zelfs zonder dat er een hele bijzondere techniek achter zit.
0: Ja. Nou, is dit, zeg je, misschien slordigheid of niet helemaal goed afgedikt. We hebben wel vaker berichten over AI dat nou ja, op hol slaat, zeg ik maar even populair. Alibaba, Chinese bedrijf, had onlangs een incident, een loss of control incident noemden ze dan. Dat ze geen controle meer hadden over de techniek. Was het ook slordigheid of was het ook op hol slaande techniek.
4: Het komt er feitelijk op neer. Je weet nooit precies wat zo'n AI gaat doen. Dus het is een beetje een illusie dat je sowieso control over dat ding hebt.
0: Ja.
4: En als je hem dan aansluit op het internet en je laat hem zijn gang gaan, dan moet je niet verbaasd zijn dat hij ook daar wel eens rare dingen gaat doen. Dus het idee van loss of control impliceert dat je normaal wel control hebt. Maar dat is gewoon helemaal niet zo.
0: Ja, en het gaat dus, als ik je goed beluister, om het goed programmeren of goed aangeven van de begrenzing. Van wat mag je wel, wat mag je niet. En waar mag je wel of niet in?
4: Ja,
0: dat is de ene. Ja?
4: Maar de andere is ook wel van, je kan het dus goed in de gaten houden. Dus, maar dan moet je dus wel opletten van, houdt hij zich aan zijn instructies?
0: Ja.
4: En het is een beetje naïef om de AI zelf te zeggen van, joh, je moet geen stoute dingen doen. Maar het is geen mens of zo.
0: Het is een programma.
4: Het is een programma.
0: Ja.
4: Maar we kunnen wel heel goed meten. Dus als je zegt, je mag alleen deze computer gaan hacken, dan kan je hem uitzetten op het moment dat hij iets anders blijkt te hacken.
0: Ja, nou, wie controleert of die begrenzingen en die voorwaarden die worden gesteld aan dit soort programma's nou volgens de wet zijn, ethisch zijn enzovoort. Ja. Is daar controle op?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is nu de slager keurt zijn eigen vlees. Maar juridisch gezien klopt dat ook wel. Want de AI is geen eigen ding. Dus de AI is nu eigenlijk, als je zegt de AI heeft dit gehackt, dan zeg ik nee, dat is niet zo. Dit bedrijf OpenAI heeft iemand gehackt met gebruik van computerprogramma's. Dus wie houdt dit in toom? Dat is eigenlijk gewoon het strafrecht.
0: Mm-hmm.
4: Dat zegt van, joh, jullie mogen niet andere mensen hacken. En er had eigenlijk gewoon aangifte gedaan moeten worden. En er hadden nu mensen op een politiebureau moeten zitten. Maar op de manier waarop wij nu naar AI kijken, vindt iedereen dit bijna gewoon een soort status aparte hebben. En zo, joh, wat gek wat er nou is gebeurd.
0: Ja.
4: Maar er is eigenlijk weinig regelgeving. En de regelgeving die we hebben, die doen we een soort niet.
0: Ja, dus zeg maar de filmscenario's waarin AI ons voorbij streeft en de boel overneemt. Dat kan eigenlijk alleen gebeuren als je niet begrenst, als je de aanstuurders van de AI niet begrenst.
4: Juist, en als je het apparaat dus op het internet aansluit en daarna naar huis gaat en zegt, laat die computer zijn ding maar doen. Ja, dan gebeuren er hele gekke dingen. Maar daar ben je als mens zelf mee begonnen.
0: Ja, dus dat moet je niet doen. Dank je wel, Bert Hubert.

0: Ja, en wie kent deze iconische tune niet? De soundtrack van The Pink Panther. En de saxofonist die u net hoorde, Plas Johnson, is op 94-jarige leeftijd overleden. Zo werd vandaag bekendgemaakt. En aan de lijn heb ik saxofonist Benjamin Herman. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zelf net wat klaar. Leuk.
1: Ja. Ja, ik was aan het spelen. Ik sta in een steegje achter een kroegje in Rotterdam.
0: Oh, wat heerlijk. Dat klinkt heel jazzy. Net klaar met optreden. Ja. Plas Johnson, wat was dat voor een saxofonist?
1: Hij is vooral de iconische stem geweest van dat stuk van Henry Mancini.
0: Ja.
1: Pink Panther, daar kent iedereen hem van. Maar het was een studio cat en een echte jazz saxofonist met een waanzinnig geluid. En ik weet zeker dat er zoveel mensen begonnen met saxofoon spelen vanwege dat liedje.
0: Ja.
1: En ik weet ook dat altijd als ik hem hoor in deze versie, de originele versie van het orkest van Henry Mancini, dan krijg ik weer kippenvel, want het is... Hij speelt het zo mooi, die Plas Johnson.
0: Ja, wat doet hij zo mooi? Wat maakt het zo mooi en wat maakt het zo specifiek Plas?
1: Ja, voor mij is het dat stukje lucht aan het begin van elke toon. Dus dat je hoort hem echt zo tuffen in die tenorsaxofoon.
0: Ja.
1: Vroom, vroom, vroom, vroom. En sommige mensen die hebben een hele scherpe aanzet. En sommige mensen hebben een hele scherpe toon. Maar hij heeft echt de hele geschiedenis van de tenorsaxofoon zit in zijn geluid. En in zijn geluid en in zijn aanpak. En ik weet dat Henry Mancini, die heeft het echt op hem geschreven. Met hem in gedachten.
0: Oh, speciaal met het idee dat hij dit moest gaan spelen.
1: Ja. Vanwege zijn sound.
0: Ja. En deze Pink Panther tune, was dat ook het hoogtepunt in zijn leven? Of dacht hij heel lang, ja, beginnen ze weer over die Pink Panther?
1: Ik heb geen idee, maar ik kan me voorstellen dat het een zegen en een vloek is, zoiets. Het zal hem zijn hele leven lang blijven achtervolgen, maar... Ik denk dat hij daardoor ook in de harten van alle luisteraars is gesloten.
0: Ja, we gaan zo verder luisteren naar de rest van het stuk. Waar moeten we op letten?
1: Nou, ja, vooral dus die diepe tenorsaxofoon sound van hem. Hij speelt het instrument echt als een saxofoon hoort te klinken. Als tenorsaxofoon hoort te klinken in mijn optiek.
0: Okay.
1: Dus heel zwoel en mooi.
0: Zwoel en mooi. Dankjewel Benjamin Herman dat je aan de telefoon wilde komen. We gaan verder luisteren naar Plas Johnson in de Pink Panther Team.

0: Plas Johnson dus en de Pink Panther Team. De meeste mensen willen liever geen mieren in hun keuken, althans geen levende. Maar voor anderen zijn ze, als ze dood zijn, juist een delicatesse. Een restauranthouder in Zuid-Korea serveerde mieren als garnering bij de desserts. En hij moet daarvoor misschien de gevangenis in, want dat mocht helemaal niet in Zuid-Korea. En in de studio bij mij zit Willem Lieberweert. Die probeert als de insectenman heel Nederland aan de insecten te krijgen. Welkom.
1: Hallo.
0: Er staan hier ook allemaal hapjes. Zijn dat allemaal insectenhapjes?
1: Overal zit insecten verwerkt, ja.
0: Overal insecten. En die moet ik straks gaan proeven, denk ik.
1: Je moet helemaal niks, maar je mag.
0: Mieren. Mieren als garnering bij een ijsje. Dat is wat in dit geval in Zuid-Korea. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Want mieren zijn heel erg lekker. Je hebt diverse mieren die gegeten worden.
0: Ja.
1: Ik denk dat bij het ijsje is waarschijnlijk de honingmier gebruikt.
0: Uh-huh.
1: Die eet nectar, of die zuigt nectar op. En die krijgt een hele zoete smaak. Het zou ook een andere mier kunnen zijn. Dus heb ik mieren die smaken juist weer een klein beetje zuurig. En die geven gewoon een fris zoete smaak. En,
0: kan je het dan ergens overheen doen?
1: De meeste mieren die gegeten worden, die worden wel gekweekt. Hoewel er ook wel soorten zijn die moeilijk kweekbaar zijn. En die is dus wel uit de natuur halen.
0: Dus niet zo'n mier. Want ik heb een keer per ongeluk een mier gegeten. Een levende, die zat op een braam.
1: Ja.
0: En dat was niet lekker. Dat was vooral branderig, een beetje batterijzuurachtig.
1: Nee, dat snap ik. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het is dus, zijn dus speciaal gekweekte mieren.
1: Ja.
0: Nou is het in Zuid-Korea dus toch verboden, het eten van mieren. Deze chef had ze geserveerd, maar dat mocht dus helemaal niet. En in Nederland mag je mieren eten?
1: Ja, in principe wel. Kijk, in Nederland, of eigenlijk in Europa, zijn 4 insecten toegestaan voor humane consumptie, officieel.
0: Ja.
1: Dat is de kleine meelworm, de grote meelworm, de krekel en de sprinkhaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat neemt niet weg dat er ook andere insecten worden gegeten. En dat er mieren worden gebruikt als garnering in restaurants, zieke restaurants. Dat is eigenlijk ook wel wel te doen gebruikelijk.
0: Ja, en waar koop je die dan?
1: Je kunt ze via verschillende leveranciers kopen. Je kunt ze ook op internet bestellen. Ze zijn natuurlijk wel exclusief en duur.
0: Ja, wat is duur?
1: Wat is duur? Kijk, 25, 30 euro voor 15 gram. En dan kom je uit op een kleine tussen 1800 en 2000 euro de kilo.
0: Oh, dat is
1: maar je hebt geen kilo nodig, want die zijn heel erg klein. En insecten zijn heel erg licht. Dus voor 15 gram heb je al heel veel.
0: Ja, dus daar kom je een heel eind mee.
1: Ja.
0: Ja. Nou, weet ik dat. Je had Noma, dat wereldberoemde restaurant in Kopenhagen, dat hele dure. Dat had levende mieren, wat over de yoghurt ging. Is dat gebruikelijk?
1: Want nee, dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
0: Nee. Ik bedoel,
1: wij werken ook alleen maar met gedroogde insecten. En er zijn natuurlijk ook wel gerechten en zo waar ze dan niet gedroogde insecten in gebruiken. Maar levend, dat komt er eigenlijk niet voor.
0: Ja. Nee. Nou, heeft u wat dingen bij u? Zit er ook meer bij?
1: Nee, alleen, wij werken alleen maar met toegestaande insecten die in Europa zijn toegestaan. Wij hebben geen andere. Je kunt ze wel krijgen, maar ja, dat is natuurlijk niet mijn business eigenlijk.
0: Nee,
1: ik heb geen exclusief restaurant.
0: We hebben geen mieren, geen 2000 euro aan mieren hier liggen. Nou, wordt het eten van insecten gezien als de oplossing voor wereldwijd voedseltekort, maar ook voor allerlei milieuproblematiek, want het heeft heel veel eiwit en dan hoef je geen koeien en zo meer te eten. Maar ze staan niet, het wil niet echt lukken, hè, om ze op de menu's te krijgen.
1: Nee, dat is eigenlijk heel erg jammer. Als je kijkt naar insecten op zich, ze hebben op alle terreinen hebben ze alleen maar voordelen.
0: Mm-hmm.
1: Ze verbruiken veel minder water. Ze hebben geen CO2-uitstoot, omdat ze zelf geen eigen verbranding hebben. Ze verbruiken veel minder voedsel. Hè, want als een koe 10 kilo voer in stopt, heeft hij er 8 voor nodig om zichzelf warm te houden. Dat hoeft een insect niet. Insecten leven op de rest stromen van de voedingsindustrie. En daarbij zijn ze nog veel voedzamer. Is de voedingswaarde veel hoger.
0: Ja,
1: het manier van kweken is echt heel erg diervriendelijk. Dus het heeft alleen maar voordelen. Het grote probleem is het imagoprobleem. Wij hebben altijd geleerd dat insecten vies en eng zijn. En als er ooit een keer op televisie iets is dat ze iets engs moeten eten, zijn het ook altijd insecten. Maar insecten eten wordt toch geassocieerd met hele insecten eten. En ik heb hier allemaal producten staan waar je ze helemaal niet in ziet.
0: Ja, ik zal het eens beschrijven. Ja, wat is het? Een soort smeersultje?
1: Nee,
0: met,
1: dat is
0: een
1: tapenade. En daar zit een eetbaar lepeltje in. Ja. Dus dat lepeltje kun je ook opeten.
0: Ik geloof, als ik nu in de microfoon ga eten, gaat het heel onsmakelijk klinken van de mensen thuis.
1: Nou, dat proef ze dadelijk maar.
0: Maar ik neem een heel klein proefetje. En dat.
1: En dit zijn sausijsbroodjes. Dit zijn lumpiaatjes. En heb ik hier chips. En ik heb hier ook nog insectenbier.
0: Insectenbier.
1: Dat bier is verrijkt met toevoeging van insecten.
0: Gewoon
1: bier wordt gebrouwen als normaal bier. Alleen wij voegen bij het kookproces insecten toe. En die gaan dan naar de filtering ook weer uit. Zodat de eiwitten in het bier blijven zitten. En dan krijg je een heel mooi zacht rond biertje van.
0: Ja. En hoe smaakt dat? Is het een 0.0'tje?
1: Ik heb geen 0.0'tje. Ik heb blond IPA triple en stout.
0: Okay,
1: en je mag ze dadelijk proeven.
0: Heftig,
1: maar,
0: ga ik doen.
1: Nee, 0.0'tje is ons nog niet gelukt.
0: Dat doen jullie niet aan.
1: Nou, dat doen we niet aan. Het is best moeilijk om een 0.0 te maken.
0: Oké.
1: Maar dat is weer een ander gesprek.
0: Dat is
1: Kom graag een keer weer terug.
0: Ja, nou, u zei net al van, je kan het heel smakelijk presenteren. Kijk maar. En toch denken mensen dat het allemaal heel eng is. Denkt u dat het gaat gebeuren? Dat we op een gegeven moment in een tijdperk stappen waarin het normaal wordt om te zeggen, ja, noem mij maar zo'n krekel lumpia?
1: Nou ja, weet je, veel dingen veranderen pas op het moment dat er iets ernstigs gebeurt.
0: Ja.
1: En als er iets ernstigs gebeurt waardoor er geen vlees meer verkrijgbaar is of iets anders, dan zullen we heel snel teruggrijpen naar insecten, omdat dat eigenlijk wel een hele goede vervanger is. Het is ook een volledige vleesvervanger. Ja. Er zitten alle 22 aminozuren in. Omega-3, omega-6 vet, vitamine B6, vitamine B12, heel veel ijzer. Dus wat dat betreft, het is gewoon een heel goed product.

0: eiwitten moeten dus van de krekels en de springkanen hebben. Maar die mieruzaal, hij is heel duur. Maar gaat die nog een rol van betekenis spelen in de transitie naar insecten eten?
1: Nou, uiteindelijk krijgen we nog veel meer insecten. Kijk, er zijn op dit moment wereldwijd zo'n 2000 insecten waarvan bekend is dat ze eetbaar zijn. Ik heb gezegd dat EFSA heeft er met 3 of 4 dan goedgekeurd. Ja, er komt er natuurlijk veel meer bij. We zijn nu bezig veel met de zwarte soldatenvlieg. Je hebt nog de wasmop.
0: De zwarte soldatenvlieg?
1: Ja, de zwarte soldatenvlieg. Die kweekt heel erg snel. Dan heb je de wasmotrups, de morioworm. Er komen er nog veel meer aan. En het is ook wel heel goed, want door die diversiteit en een groter aanbod zullen we misschien toch een keer een moment krijgen dat die omslag komt
0: en
1: dat we wel insecten gaan eten.
0: Het zijn in elk geval prachtige namen. De zwarte soldatenvlieg zijn. Ja. Die ga ik onthouden. En ik ga u heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. En ik ga zo meteen wat van die insecten proeven. Dank je wel.
1: Oké, graag gedaan.
0: Willem Lieberman. Ja. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Teddy Tops met Nooit Meer Slapen. Ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
2: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
1: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
3: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
1: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium.

0: door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: van 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar.